0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Nena, 99 luchtballons. Morgan Wallen komt eraan.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een seniorenflat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de flat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner van het appartement werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland in de Cariben heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer. Vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Mario, en geen files, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover op Radio Rijnmond.
1: Het is vrijdag. Het weekend is nu wel heel dichtbij.
0: Oh, ik heb zo zin in een weekend. Een hele goede morgen.
1: En wij zijn altijd dichtbij, hè. We zijn namelijk weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het wordt vandaag een zonnige dag. Maar niet zo zonnig als gisteren. Volgens mij wordt het ongeveer 22 graden. Nou, we horen het zo meteen wel van onze weerman. Belangrijk is die droogte, hè. Er zijn zoveel maatregelen genomen natuurlijk. En we hebben die natuurbranden, maar dat niet alleen. Er is een sproeienverbod, er is van alles aan de hand. Hoe lang blijft het nog droog? Dat willen we zo meteen even checken bij onze lokale weerman. Sjoe Gernaert.
0: En we gaan het ook checken bij onze woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, René van der Linden. Want gistermiddag is er een brand ontstaan in Oudorp in de Duinen. En ze zijn de hele middag en nacht bezig geweest met het blussen daarvan. Uiteindelijk werd zo'n 2000 vierkante meter aan natuur zelfs verwoest. Dus wij zijn heel erg benieuwd hoe het met die brand gaat. Is die uit? Is die over? Of zijn ze nog steeds aan het blussen?
1: En we blikken ook vooruit op de derby Sparta tegen Feyenoord aankomende zondag 11:15. En dat doen we met de voormalig keeper van Sparta. Hij is later ook jarenlang teammanager geweest bij Feyenoord. Ik heb het natuurlijk over Bas van Noordwijk. En je maakt ook vandaag weer kans op die geweldige noodradio. Hoor je dit geluid? App dan de frequentie van Radio Rijnmond naar de Rijnmond-app. En dan ding je mee naar die geweldige prijs. En hij kan vanaf nu elk moment vallen. Dus dan weet je dat, hou hem in de gaten. Het kan tijdens een liedje gebeuren, tijdens de verkeersinformatie, als Jules met het

0: Nena en 99 Loefballons op Radio Rijnmond.
1: En na een intense middag en nacht is de grote duinbrand in Ouddorp eindelijk onder controle. Ruim 2000 vierkante meter natuur ging in vlammen op en zo'n 150 brandweerlieden kwamen in actie. Ondersteund door ook een Chinook-helikopter van Defensie. René van der Linden, woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is de brand ontstaan gistermiddag?
2: Ja, dat weten we niet. En dat wordt ook, denk ik, heel erg lastig om dat nog te onderzoeken. Maar goed, het is mogelijk dat de politie nog wel onderzoek naar gaat doen. Maar we kregen eventjes rond 2 uur in de middag een melding dat er in dat gebied brand was ontstaan. En we zijn natuurlijk in de hoogste staat van parade, dus het gaat om natuurbranden. Dus er werd direct, moet ik zeggen, groot uitgerukt. Ja. Met veel eenheden al die kant op om die brand te gaan blussen.
0: Ja. En kregen jullie een beetje snel de brand onder controle? Hoe lang heeft het geduurd?
2: Nou, onder controle, het heeft echt wel lang geduurd. En hij dreigde echt in het begin, mede door de harde wind, snel uit te gaan breiden. Dat betekent dat je alles op alles moet gaan zetten om hem om te stoppen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar dat heeft wel heel veel inzet ook van materieel en mensen gekort.
1: En wat maakt het dan dat hij zo snel ging uitbreiden? Was het de droogte vooral?
2: Het is keurig en keurig droog. En je zit daar aan het gebied aan zee. Het was een harde westenwind. En die uitbreidingskans die was er. Dus het ging heel snel.
1: Ja, de brand is nu onder controle.
2: Wat ook meespeelt. Hè, je staat natuurlijk in een gebied. Ja, daar heb je geen waterleidingen liggen. Dus je moet zorgen dat je water hebt. En de voertuigen die hebben wel water aan boord in tanks. Ja. Maar dat is 2000 liter, daar ben je snel doorheen. En je moet zorgen dat het aangevoerd wordt met slangen of met tankwagens. En dat kost tijd. Dus we hebben echt een paar keer ook gestaan van help, we staan nu eventjes zonder water.
1: Ja, ik heb echt geen idee hoe dat werkt, maar je kan geen water uit de zee halen, denk ik. Of hoe werkt dat?
2: Nee, dat ik vind dat wel, ik heb die vraag eigenlijk van alle omroepen nu al een beetje gekregen.
1: Ja, okay.
2: Je staat ook aan het water en we zeggen nou, zeewater is in de buurt. Op zich is dat zoute water een probleem niet. Maar je moet dan met een pomp, met zo'n groot voertuig of met kleinere pompen allemaal, moet je de zee ingaan. En dat is natuurlijk niet gelijk een meter of 50 centimeter diep wat je echt wel nodig hebt. Je zakt dan gewoon gelijk weg. Dus dat is niet haalbaar.
0: En René, gisteren raakte er ook een collega zwaar gewond toen hij werd geraakt door een brandweerwagen. Kan je ons een update geven? Hoe gaat het met hem?
2: Ja, dat weet ik niet, maar het zag er echt wel ernstig uit. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis. Ook vervoerd met de traumahelikopter. Dat is ook redelijk uniek. Het is niet triest. Hij is gisteravond nog geopereerd in het ziekenhuis. Maar hoe het ermee gaat op dit moment weet ik niet.
1: Ik vind dat wel heel verdrietig om te horen. Het is inderdaad bij het positioneren van de brandweerauto gebeurd, hè?
2: Ja, je moet je voorstellen dat natuurlijk heel veel voertuigen daar in moeilijk begaanbaar terrein zich moeten opstellen. En er is iets niet goed gegaan. Dat wordt ook nog onderzocht. Maar hij is daarbij onder het voertuig terechtgekomen. En dat is echt. Dat heeft ook nog eens een keer meegespeeld natuurlijk. Hè. Die ploeg die daarbij was, die is ook direct afgelost. Want die kunnen hun werk dan ook niet meer doen. En dat heeft een grote impact op alle betrokkenen, ja.
1: Nou, heel veel sterkte ook namens ons team en namens onze luisteraars uiteraard voor jullie.
0: En tot slot, dankjewel. Hoe kijken jullie naar de rest van de week met de aanhoudende droogte? Even kort.
2: We staan natuurlijk gesteld. Het kan zomaar weer ergens gebeuren. Dan gaan we erop af.
1: Ja, jullie staan paraat.
2: Dit is de apparaat, ja.
1: Ja, opperste staat van paraatheid dus bij de veiligheidsregio. René van der Linden, dankjewel.
2: Oké, Peter. En bedoel, fijne dag nog.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Gino Vanelli op Radio Rijnmond Wild Horses.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Mario Kwijtaal vandaag.
2: Vandaag begint de Eredivisie weer. En er is maar één club van de 18 waar de seizoenkaart goedkoper is geworden. Bij wie hoor je zo?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is vrijdagochtend. Dat betekent normaal gesproken al rustig en nu helemaal geen files te melden. Dus we gaan meteen door naar het weerbericht met Jules Gernaert. En daar is genoeg over te melden natuurlijk. Want Jules, hoe lang blijft het nog droog?
9: Dat is een goede vraag, ja. In ieder geval een paar dagen tot en met het weekend sowieso wel. Dan is er maandag kans op een enkele bui, maar dat zal ook zeer weinig voorstellen. De eerste, ja, een beetje serieuze kans op een paar buien is er eigenlijk pas nou later volgende week. Laten we zeggen vanaf donderdag of daaromtrent. Dus het duurt nog heel lang.
0: Ja, en het kan niet lang zo duren, hè? Want wanneer wordt het nou echt kritiek voor onze regio als het om de droogte gaat?
9: Nou, er gaan al sluizen dicht en zo, dus het is al een beetje kritiek. Natuurlijk, je hoorde de brandweer ook zeggen van het is goede kans dat er nog wel een keer een bosbrandje komt, her en der van heidebrandje. Want het is natuurlijk kurkendroog en het is ook zonnig, dat helpt ook allemaal niet. Die wind van gisteren was overigens ook al opmerkelijk met windkracht 6 tot 7 eventjes nog, eind van de middag, begin avond op het Harenvliet en de Waterweg. Dat nam er wel af en nu hebben we dan toch wel een rustige toestand met weinig wind. En de temperatuur nu, even kijken, 12 graden voor Stellendam bij half tot zwaar bewolkt weer. Daar komt wel bewolking van zee. 15 voor Rotterdam, deels bewolkt, deels helder. En dan eventjes bewolkt in Hoek van Holland met 17 graden. Er zijn dus een paar wolkenvelden met ook al zonnige perioden. Hoek Zwart zit er goed op. En vanmiddag wordt het dan overal vrij zonnig weer met een paar stapelwolken. Zwakke wind meestal uit de west tot noordwest. Windkracht 2 in het algemeen. Dus echt veel en veel minder dan gisteren. En de maximum temperatuur voor vanmiddag is zo'n 22 tot 24 graden.
1: Dankjewel, Jules. Over een uurtje meer. 6:30. Dat betekent hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een flatbrand in de Rotterdamse wijk De Esch is de bewoner van een seniorenflat overleden. Het vuur brak gisteravond uit op de 7e verdieping, volgens buurtbewoners nadat een knal werd gehoord. De bewoner lag achter de voordeur en overleed niet veel later. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Bij politiebureau Zuidplein in Rotterdam probeerde gisteravond iemand na sluitingstijd nog binnen te komen. Wat hij precies wilde is niet bekend, maar binnen kwam hij wel, want de man werd aangehouden voor vernieling. In de ruit van de draaideur zit een enorme barst na zijn woedeuitbarsting. En vandaag begint het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie met de wedstrijd tussen Cambuur en Excelsior. En wie een heel seizoen bij zijn favoriete club op de tribune wil zitten, neemt natuurlijk een seizoenkaart. En er is maar één club in Nederland waar de prijs voor de goedkoopste jaarpas omlaag is gegaan dit seizoen, schrijft RTL. En dat is, gokje?
0: Ja, ik dacht dus misschien Excelsior of zo, maar dat is niet het geval. Wil jij een gokje wagen, Milou?
1: Zeg ik Sparta.
0: Wat leuk dat je dat zegt.
2: Het is Feyenoord.
0: Nee, hè?
2: Het is Feyenoord, ja.
0: Het is Feyenoord, waarom?
2: Er zit wel een grote maar aan, want dat is vanwege een nieuw jongerenvak voor supporters onder de 21 jaar. Daar betaal je de goedkoopste kaart bij Feyenoord en dat is ruim €60 goedkoper dan de goedkoopste kaart vorig jaar. Maar ja, toen bestond dat vak nog niet. Dus ja, toen moest je gewoon een normale prijs aftikken. Bij Cambuur en Excelsior overigens, die vanavond dus het seizoen aftrappen, is de prijs als enige gelijk gebleven. En het duurst ben je uit bij PSV gevolgd door Ajax. Maar goed, daar ga je vanaf hier toch niet naartoe.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, ik ken wel mensen die zijn gewoon voor PSV en Ajax. Die wonen in deze regio.
1: Je
0: snapt het niet,
1: nee.
0: Maar ze zijn er echt.
2: Ja, en ik heb de KKD overigens niet gecheckt. Dus voor Dordrecht weet ik het niet.
0: Ja, KKD, even voor de duidelijkheid. Eerste divisie, hè. Dankjewel, Mario.
2: Yo.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen de Miami Sound Machine, maar eerst James Blunt, 1973.

0: James Blunt voor je op Radio Rijnmond met 1973.
1: Je hoorde net al van René van der Linden van de Veiligheidsregio. De grote duinbrand bij Oudorp is inmiddels zo goed als uit. Gisteren waren tientallen brandweervoertuigen en zelfs een Chinook-helikopter nodig om het vuur onder controle te krijgen. Zo'n 2000 vierkante meter natuur ging verloren. En onze verslaggever Jelle Gunneweg die staat inmiddels in het getroffen duingebied. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat tref je daar vanochtend aan?
2: Nou, nu een brandweerwagen die vertrekt. Een team wat vannacht hier de boel in de gaten heeft gehouden, die vertrekt dus. Er zijn drie teams hier aanwezig. En er komt straks ook een grijper op rupswanden. Die gaat het gebied omboelen. Tot dan mag ik er niet zelf bij. Dus ik sta nu op het fietspad waar ook de brandweer zich heeft verzameld. Je moet je voorstellen, mensen die Oudorp goed kennen, als je de rotonde bij Oudorp benadert, dan heb je rechts de rotonde rondom Oudorp. Dat is de weg die naar alle vakantieparken leidt. Die is afgesloten. En dat hele stuk, daar liggen gele kabels waar dus het water wordt doorgeleid. Want René vertelde het net ook al, hè, het water kan niet vanuit de zee, maar moet overal vandaan komen. 4 kilometer slang ligt hier dus. Dat is wel een indrukwekkend gezicht, hoor. Er zijn hele grote dikke slangen. En in het gebied zelf, waar ik nu sta, daar liggen dan uiteindelijk pas die rode brandweerslangen. Die leiden dan vanaf dat fietspad naar eigenlijk het hondenlosloopgebied wat hier is. En daar, in dat stuk, daar is dus de brand geweest. Ja. De brandweermannen die staan daar nu eigenlijk ontspannen bij de brandweerwagen zelf te wachten tot die grijper komt. Hebben het natuurlijk wel over die collega die is
1: aangereden,
2: geraakt. Ja. Ja, daar zijn ze wel aangeslagen door. Ze hebben vannacht niet kunnen slapen voordat ze hier naartoe moesten komen, vertelden ze. Kun je wel nagaan hoeveel indruk dat maakt. Maar gelukkig, er wordt ook gelachen, weet je. Want je ziet hier die ochtendzon die eigenlijk de hemel in brand zet. Het is een prachtig plaatje als je niet weet dat hier een brand heeft gewoed. Ik heb nog gevraagd naar de dieren, want dit is ook het gebied, het waterwingebied waar heel veel reeën ook zitten. En soms wordt hier ook wel een vosje gesignaleerd en heel veel konijnen. Die hebben ze niet aangetroffen. Die zijn hopelijk allemaal gevlucht voor de brand en de hectiek die hier gisteren heeft plaatsgevonden.
1: Ja, je hebt hem al een paar keer genoemd, de grijper met rupsbanden. Nog even voor mijn beeld, want ik ben er niet zo in thuis. Maar wat doet zo'n grijper met rupsbanden?
2: Nou, die woelt dan. Als ik nu kijk, ze gaan nu het gebied in trouwens. De mannen die dat moeten gaan doen straks. Die gaan dus nu kijken wat ze aantreffen. Ja, ik heb het dus ook niet gezien, maar ik kan me voorstellen, het is een duingebied met geel gras. Dat geeft ook wel aan hoe droog het hier is. Ja. Dat moet omgewoeld worden. En, want je kunt natuurlijk voorstellen dat onder dat gras nog kleine smeulende plekken zitten. Ja, die moet je ontdekken en plat slaan en om de brand te kunnen doven.
1: Wat goed zeg. Ja, er is goed over nagedacht natuurlijk. En nou, je noemde het net al even, die brandweerman die gewond is geraakt. We hoorden net van René van der Linden dat hij zwaar gewond is geraakt. Zodra we meer weten over zijn toestand, dan hoor je dat uiteraard ook als eerste hier op Radio Rijnmond. En dan lees je dat op rijnmond.nl. Verslaggever Jelle Gunneweg vanuit Oudorp, dankjewel.
2: Joep. Emergency.

0: Best uit jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: Ja, dat is inmiddels 6:45. Betekent dat het tijd is om de vroegste vogel binnen te halen. En Nathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent een echte Excelsior-fan en je hebt even een correctie, want de seizoenkaart is wel degelijk duurder geworden, geloof ik, hè?
2: Ja, rond de 12-13% is die duurder geworden.
1: Dat is dan wel weer balen natuurlijk.
2: Dat was voor Excelsior-support er even bij komen, hoor, toen we die prijs zagen.
1: Ja, want hoeveel kost die nou inmiddels?
2: Ik vind voor die overstabiel toch bijna 300 piek af.
1: Zo, 300 euro en dan mag je alle thuiswedstrijden bezoeken dus.
2: Ja, dat wel. Ja.
1: Dat dan weer wel.
2: Ja, gezelligste stadion voor Rotterdam, hè.
1: Kijk, ja, ik vind het heel leuk daar altijd inderdaad. In het Van Dongen en de Roosstadion in Kralingen. Maar,
2: ja, wij noemen het ook altijd nog Woudenstein, hè?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook een leukere. Ja, precies. Ik weet niet of de sponsor er blij mee is. Maar ik vind dat inderdaad wel een charmantere naam om te noemen. Hé, maar hoe staat Excelsior ervoor? Want vanavond spelen jullie de eerste competitiewedstrijd. Jullie bijten het spits af tegen Cambuur. En ik zie wel dat jullie gewonnen hebben in de voorbereiding tegen de Graafschap. Met flinke cijfers. Maar hoe staat Excelsior er verder voor?
2: Nou, voor de rest is het in de voorbereiding wel goed gegaan. Het gewonnen van de Graafschap, van Heracles, van NAC, Dordrecht. Dus eigenlijk alleen maar winstpartijtjes gehad.
0: Zo, en, dat is wel fijn.
2: Ja, er zijn wel ook hele goede spelers weggegaan. Maar als je ziet wat ze dan hebben teruggehaald, is het ook, moet ik zeggen, hebben ze het ook heel erg goed gedaan.
1: En noem eens één speler waarvan je zegt, ik ben blij dat hij is gekomen.
2: Uit Oostenrijk hebben we hele goede spelers gehaald.
1: Ja.
2: En van Feyenoord natuurlijk Jan Brak hebben we gehaald.
1: Oh ja.
2: Dus Rotterdam zeg maar erbij. Dus ik heb wel vertrouwen in het seizoen.
1: Ja, goed zeg. Het is een Oostenrijkse middenvelder inderdaad. Valentin Sulzbacher.
2: Ja, nou precies.
1: Die, hè?
2: Die.
1: Ja, die ga je natuurlijk heel vaak horen. Sulzbacher in het 16 meter gebied. Goal!
0: Ja, toch!
1: Onthoudt hij nou. Nathan, ik zou zeggen heel veel plezier. Ben je er eigenlijk bij vanavond?
2: Nee, Cambuur ben ik nog niet bij.
1: Nee, hè? Dat is een beetje een stukje rij ook natuurlijk. Maar
2: volgende week zit ik er sowieso.
1: Hartstikke goed. Ja. Nou, fijn. En genieten van dit seizoen weer. Heb je een raam of een deur die open kan? Want dan roepen we je uit.
2: Nou, die wacht, moet het huis uit. Dus alles gaat tegen elkaar
0: op. Okay. Daar komt hij aan dan.
1: Ja, dan vliegt dat vogeltje er wel meteen weer uit. Maar dat maakt niet uit. Dan komt hij naar Nathan. Dan komt hij hier op boord.
2: Ja.
0: Heb je hem?
2: Ik heb hem.
1: En? Hoe ziet hij eruit? Ja.
2: Rood-zwart natuurlijk.
1: Rood-zwart van
0: Excelsior!
1: Yes! De eerste van het seizoen is binnen. Nathan, fijne dag, hè?
2: Joe.
1: En laten we hopen dat die 3 punten naar Kralingen gaan vanavond.

0: Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile.
1: Gisteravond werd bekend dat de Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden. 79 jaar oud geworden. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Was echt al flink ziek. Ze was het gezicht en de stem van Earth and Fire. Dat is een band uit Den Haag. Die begon ooit in het voorprogramma van de Golden Earring. En die hit scoorde in de jaren 70. En ik ken haar dan weer van Idols bijvoorbeeld. Want jongere kijkers die kennen haar van dat programma. Dat was de opkomst van talententelevisie. Stonden mensen daar op die stip. En dan werden ze toch wel een beetje afgemaakt door die juryleden. Onder andere Erik van Tijn, Henk-Jan Smits. En dus Journey Kaagman met al haar ervaring. En met Earth, Wind & Fire scoorde ze in de jaren 70. Dus grote hits als Seasons, Memories. Mijn favoriet is trouwens deze. Dat is Love of My Life. Vind ik zo'n lekker nummer. What's going on in your mind these days? So long, I've tried to understand. Zo'n lekkere vibe zit hierin.

Ja, Johnny Kaagman, Earth and Fire dus. En prachtig nummer, Love of My Life. Maar ja, de bekendste is toch deze. Weekend, de grootste hit van Earth and Fire. Die stond 3 weken lang op nummer 1 in de Vaderlandse top 40. Johnny Kaagman als zangeres. Earth and

0: samenvatting van het leven. That's life. Door de Desiree hier op Radio Rijnmond.
1: En zou jij zomaar een wild vreemde met een tentje in je achtertuin laten slapen? Nou, Esther uit Nieuwe Tongen, die doet dat wel, helemaal gratis. En waarom? Dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Yes, een hele goede morgen. Het is 7 uur. Dit is Radio Rijnmond, Peter Milou.
1: Muziek van Mika, Mel Smit en Nyjeral Horan komen eraan. En ook Mai Tai is van de partij.
0: Maar Mario Kwaitaal is er ook weer eerst met het nieuws. Goedemorgen Mario.
8: Goedemorgen. De natuurbrand die gistermiddag uitbrak in Oud-Dorp heeft ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. De brand is sinds gisteravond onder controle en daar is de brandweer heel blij mee. Want in het begin leek het snel erger te worden, zegt woordvoerder René van der Linden.
9: Hij dreigde echt in het begin, mede door de harde wind, snel uit te gaan breiden. Het is kurk en kurk droog en je zit daar aan het gebied aan zee. Het was een harde westenwind en die uitbreidingskans die was er, dus het ging heel snel. Ja, dat betekent dat je alles op alles moet gaan zetten om hem stoppen. En ja, dat is uiteindelijk wel gelukt, maar dat heeft wel heel veel inzet ook van materiaal en mensen gekost.
8: Bij de bestrijding van de brand is ook een legerhelikopter gebruikt. En door de natuur eromheen nat te houden is ook erger voorkomen. Een bewoner van een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond overleden bij een uitslaande brand. Volgens buurtbewoners werd vlak voor de brand een explosie gehoord. De bewoner werd door de brandweer gevonden achter zijn voordeur. Hij werd nog wel gereanimeerd, maar overleed niet veel later. De andere bewoners van de flat aan de Watertorenweg in De Esch hoefden niet naar buiten. Een man is vannacht neergestoken in het centrum van Rotterdam op de Karel Doormanstraat. Het is niet bekend hoe die er aan toe was, maar hij is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een paar straten verderop, op de Westblaak, zou niet veel later iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Het mes zou daarbij ook zijn gevonden. En een woedende man heeft gisteravond de draaideur van het politiebureau Rotterdam-Zuidplein vernield, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. Hij wilde na sluitingstijd naar binnen komen en heeft een aantal trappen tegen het glas gegeven. Hij zou boos zijn geweest dat hij niet geholpen werd. De agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem toen geholpen. Hij werd aangehouden voor vernieling. Het weer. Vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, het wordt dan een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan dan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario, geen files op dit moment, dus meteen door met de geweldige muziek van Rijnmond. Zometeen namelijk Mika. Big girl, you are beautiful, komt eraan.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
11: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: weer nadrukkelijk op de deur, de dames van Mai Tai. Ze zijn inmiddels in de 70.
1: Nee.
0: Jawel, ja, Jetty is sowieso 70. En Mildred is ook 70. Maar ik weet niet of zij nog in de groep zit. Ik heb ze laatst ontmoet in de kleedkamer bij de Nacht van de Nederpop in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. En lief dat ze zijn. We hebben nog liedjes met ze gezongen. Ze hebben nog iets voor Rijnmond ingezongen. En ze zien er echt fantastisch uit.
1: Ik moet zeggen, ik zit gelijk even te googlen op Mai Tai op hun eigen website. En die vrouw die zien er echt geen dag ouder uit dan 45.
0: Nee, dat is echt heel bijzonder inderdaad. Het is echt
1: heel knap.
0: Is heel goed bewaard gebleven.
1: Zo.
0: En 13 december dan staan ze in AFAS Live tijdens de Nacht van de Nederpop XXL. Je hoorde Mai Tai in History. Het is 9 minuten over 7. Welkom op deze vrijdagochtend.
1: Oh, het is bijna weekend. Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook zin in. Thank God it's Friday. Het wordt ongeveer 22 tot 24 graden vandaag. Wel wat wolkenvelden, maar de zon is er ook geregeld bij.
1: En geen files, hè? Dus lekker doorrijden.
0: Hey, Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet bijna 500 miljoen euro betalen en zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechtbank in Amerika oordeelde dat Meta eindverantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen.
1: En de brand in de duinen van Oudorp is nagenoeg uit. Na een hele middag en avond blussen hoeft er alleen nog maar nageblust te worden in het getroffen gebied zelf. Maar uiteindelijk is er wel zo'n 2000 vierkante meter aan natuur verwoest.
0: En bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg, dat is in de Esch in Rotterdam, is gisteravond een man omgekomen. De brand die brak uit op de 7e verdieping van een flatgebouw.
1: En zou jij zomaar een wild vreemde in je tuin laten slapen met een tentje bijvoorbeeld?
0: Ja, ik vind dat helemaal niks. Ik moet er ook niet aan denken om bij iemand anders in de tuin te slapen, heel eerlijk gezegd.
1: Op Goeree-Auflaquet doen ze dus massaal mee met het nieuwe platform Welcome to My Garden. Dan kan je dus mensen in je tuin laten slapen met een tentje, of als ze bijvoorbeeld een caravan hebben. En Esther uit Nieuwe Tongen doet eraan mee. En wij zijn gewoon reuze benieuwd waarom je überhaupt iemand in je tuin zou laten
0: heel
1: slapen.
0: Heel veel vragen. Voor geld waarschijnlijk. Het zijn toch Nederlanders?
1: Nee, ze doet het gratis.
0: Nee, houd toch op
1: echt
0: met
1: waar?
0: Me. Echt waar?
1: Gratis.
0: Eerst een goed advies van Miles Smith en Nel Hoorn. Dit is Drive.

0: beautiful.
1: Big Girl, You Are Beautiful van Mika. Hij haalde zijn inspiratie dus van een documentaire van The Butterfly Lounge. Een club voor vrouwen met een maatje meer. Maar die club is inmiddels wel gesloten, want erg succesvol was het commercieel gezien niet.
2: En de zomervakantie is natuurlijk in volle gang. We krijgen geregeld appjes van mensen die bijvoorbeeld hun koffer aanpakken zijn en gaan genieten van een welverdiende vakantie. Of we krijgen zelfs appjes van mensen vanaf hun vakantieadres. Nou, super gezellig. En misschien is dat vakantieadres wel de achtertuin van Esther in Nieuwetongen. Want Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Er kan bij jou in de achtertuin gewoon gekampeerd worden. Hoe zit dat?
3: Nou, ik was op zoek naar een overnachtingsplek voor onszelf in België of Noord-Frankrijk. En ik scrolde over het internet, bij toeval dus. Welcome to my garden is ontstaan in België. En daar zijn dus al veel mensen die hun tuin aanbieden. En ik vond het een leuk concept. Je biedt een gratis slaapplek aan voor slow travelers, mensen op de fiets of wandelend in je eigen tuin. En inmiddels zijn er over de hele wereld mensen die hun tuin aanbieden.
2: Want even voor de duidelijkheid, inderdaad, het is gewoon jouw achtertuin daar zo op Goeree Overflakkee. Je hebt geen klein campingje daar. Het is echt, mensen moeten gewoon hun eigen spullen meenemen en mogen dan bij jou in de achtertuin gaan staan.
3: Zeker.
2: En hoe gaat het dan in zijn werk?
3: Nou, ik heb een simpel bericht op de website gezet, fotootje erbij en klaar. En mijn eerste gasten kwamen een week na aanmelding.
1: Zo.
3: Een gepensioneerd stel uit Oostvoorne die ook host zijn. Superleuk natuurlijk. Ze waren voor het eerst op de fiets.
1: Wat leuk,
3: en maakten
1: zeg.
3: Een tocht van een week over Zuid-Holland. Dus mijn tuin was hun eerste stop.
1: Ja, en ik voel ook een bepaalde passie bij jou. Dat vind ik wel mooi om te merken. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dat hem in zit. Is dat ook het ontmoeten van nieuwe mensen?
3: Ja, nou, eigenlijk wel. Je ontmoet mensen, je creëert een ontmoeting. Mensen van over de hele wereld die over Goeree Overflakkee wandelen en fietsen.
1: Ja.
3: Mensen die onderweg zijn. Ieder zijn eigen verhaal, ieder zijn eigen reis. En daar mogen wij een deel van uitmaken. Nou, ja, hoe leuk is dat?
1: Dat is heel bijzonder. En jij kan ze vertellen over wat jouw leefomgeving zo mooi maakt ook natuurlijk.
3: Ja. Nou, kom naar Goeree Overflakkee.
1: Ja, ik begin mijn handen jeuken inmiddels. Ja, als ik daar nou kom met mijn vrienden, kunnen we dan ook bij jou thuis plassen? Hoe werkt dat?
3: Ja, in principe hoeft het niet. Dus de website geeft aan dat je gewoon alleen maar slaapt. Maar, en dat je dus gewoon een plekje hebt en dat je voor de rest zelf, zelf voor alles moet zorgen. Maar ik denk, je mag bij mij plassen en douchen kan ook beneden.
1: Ja.
3: En als wij toch staan te koken, dan kan je ook mee eten.
1: Nou, wat een lieve gezellig. Mensen zijn jullie.
2: Ja,
1: dat geldt
2: leuk.
1: Trouwens niet voor alle adressen.
2: Nee.
1: Je mag niet overal plassen, geloof ik. Maar, iedereen heeft zo zijn eigen regels natuurlijk. Dan moet je even checken van tevoren. Maar ik moet er twee keer in de nacht uit. Dus het is wel belangrijk om dat even kort te sluiten
2: en
1: met elkaar.
2: En is er een andere ongeschreven regel bij jou? Waar moeten mensen zich wel aan houden?
3: Nee. Niet, maar mensen zijn heel bescheiden. Ik heb nu 5 gasten gehad. En ze komen, het zijn natuurmensen. Ze komen wandelend of op de fiets. Hebben hun al hun spulletjes bij zich. Ze reizen heel licht. En ze zijn met alles blij.
1: Wat is nou de eerste tip die je over de omgeving geeft? Wat moet je nou echt doen bij jou in de buurt?
3: Ik woon in een klein dorp, Nieuwetongen. Daar valt op zich niet zo heel veel te beleven. Maar ja, we hebben hier hele mooie luchten. Water, weidse uitzichten. Als je van het strand houdt, moet je in Oud-Dorp zijn. Welcome to my garden heeft natuurlijk 3 adressen op het eiland.
1: Mm-hmm.
3: Eentje in Dirksland, eentje in Nieuwetongen en eentje in Oudetongen. Dus dat is op zich nog niet zo heel veel adressen. Maar ja, Goeree Overflakkee, het is... Vandaag, in deze periode, zitten we natuurlijk vol met toeristen die gewoon
1: geweldig.
3: Hier genieten van, van de natuur.
1: Maar hoeveel aanmeldingen ongeveer per week?
3: Nou, dat mag je zelf bepalen. Dus je kunt dus
1: hoeveel aanmeldingen krijg je ongeveer nu?
3: Ja, als ik op de website aangeef dat ik dat mijn adres zichtbaar of mijn plekje zichtbaar wordt, dan kunnen ze zich aanmelden. En ik heb nu 5 mensen gehad. En als je zelf weg bent, dan zet je gewoon een schuifje om. En dan kom je niet op het kaartje voor. En dan melden mensen zich niet aan. Mensen die berichten eerst even van, goh, we komen met z'n tweeën en we komen fietsend, heb je plek? En dan is het, ja hoor, prima. En sommigen delen wat meer over hun reis. En dan kom je er wat meer achter wie het zijn. Maar in principe is het altijd een verrassing. Wat en tot nu toe zijn er altijd leuke mensen.
1: Wat een mooi initiatief, zeg. Nou, ik wens je er heel veel plezier mee. Het heet dus Welcome to My Garden. Esther uit Nieuwe Tongen, dank je wel. En heel veel plezier ook met de volgende gast in de tuin. Hè? Groetjes.
3: Graag gedaan, dank je wel. Doei, doei.
1: Dit is de Human Link voor je.

0: laatst in de karaoke bar in Rotterdam Noord. En dan pakte iemand een microfoon, die ging dit nummer doen. En die heeft alleen maar die eerste zin herhaald op de melodie van het hele nummer. I was working as a waitress in a cocktailbar. I was working as... En zo ging niet meer door. Ik werd knettergek van die grote, maar het was wel grappig.
1: Had een cocktailje te veel op?
0: Ik denk het wel.
2: En zo meteen krijg je de hoofdpunten van Mario Kwijtaal.
1: Triest nieuws, want een Nederlands acteur die al in de jaren 70 doorbrak is overleden. Om wie het gaat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien! Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: 7 over 8. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met geen files. Dus kunnen we lekker naar het weerbericht. En die krijg je van Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Malou, goedemorgen.
0: Ja, hoe ziet het weer er vandaag uit? Wordt het heel warm of wordt het wat koeler vandaag?
1: Nou, het was wat koeler. Het wordt iets warmer. Maar het is nog wel aan de koele kant voor wat betreft we gewend zijn deze zomer. Want de maxima die liggen vanmiddag zo tussen de 22 en de 24 graden. En 23 graden is eigenlijk de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. Dus daar heb je ook direct je antwoord. Het weerbeeld erbij is, vanaf het toch deels bewolkt. Ziet er wel vriendelijk uit hoor. Er zijn ook wel brede opklaringen hier en daar. Maar er zitten toch vrij veel wolkenvelden voor handen. Blijft wel droog en die wolkenvelden lossen ook op in de loop van de dag. En dan krijg je vanmiddag een overwegend zonnig weerbeeld met een paar kleine stapelwolken. Een zwak tot matig windje uit west tot noordwest vanmiddag dus. En maximaal van 22 tot 24 graden. En morgen komt daar een paar graden bij. Dan is de hele dag overwegend zonnig. En dat geeft dan maximumtemperaturen van 24 tot 29 graden.
2: En de hamvraag is natuurlijk in deze periode van droogte, wanneer gaat het weer even flink regenen?
1: Ja, ik probeer er een druppel uit te persen, uiteraard, zoals uit de weerkaarten. En we moeten het hebben van een paar buien die kunnen ontstaan, Peter. Maar goed, voorlopig is de lucht dus daar te droog voor. En de eerste kans hou ik het erop eigenlijk dat er een serieuze bui wordt. Maandag kan er een klein buitje vallen, maar de eerste redelijke kans op een paar betere buien is er pas donderdag en vrijdag volgende week. Dus daar is de hoop een beetje op gevestigd.
2: Dankjewel voor zover. Jules Gernaert hoorde dit. Het is inmiddels 1 minuut voor 6:30, tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
3: Goedemorgen. De natuurbrand die gistermiddag uitbrak in Ouddorp heeft ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest en is sinds gisteravond onder controle. Bij de bestrijding van de brand is ook een legerhelikopter gebruikt en door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. Bij een brand in een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond een bewoner om het leven gekomen. Hij lag achter de voordeur van zijn woning op de 7e verdieping. Buren zeggen dat ze voor de brand een knal hebben gehoord. De rest van de flat hoefde niet ontruimd te worden. En acteur Peter Faber is gisteren overleden. Hij was 82 jaar. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. En hij won ook 2 keer de prestigieuze toneelprijs Louis d'Or. Faber was de laatste jaren nog te zien in Beter Laat Dan Nooit met onder andere Gerard Cox. Even een fragmentje uit dat tv-programma waar Peter Faber en Gerard Cox in Suriname een bijzonder flesje krijgen.
4: Dit is een flesje die voor potentie wordt gebruikt.
5: Voor mannen?
4: Ja, voor mannen.
5: Oh,
4: ja.
5: Gerard. Voor de potentie. Dit is voor de potentie met rum. Oké. Kopen.
6: Ja, natuurlijk.
3: Peter Faber werd begin vorige maand met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis en die werden hem ook fataal.
2: Ja, ik ken hem vooral van Siske de Rat. En laatst was hij nog bij Forever Young, dat item van Matthijs van Nieuwkerk. Maakte hij er echt nog een hele kwieke indruk. Was dus laatst opgenomen in het ziekenhuis. Toen zei hij, ik ga voorlopig nog niet. Maar dat is nu dus wel gebeurd op 82-jarige leeftijd. Ja, wat triest. Acteur Peter Faber, echt wel een begrip. Dankjewel, Mario.
3: Jo.
7: Dit is Radio Rijnmond.
2: Zometeen David Bowie en Summer, maar eerst Hall & Oates voor je.

0: Daryl Hall en John Oates, de Man Eater bij Radio Rijnmond. Ik zie trouwens nog foto's van die flatbrand te bekijken. Ziet er wel verschrikkelijk uit hoor, dat die man is overleden en zo.
1: Op de
0: ziet
1: ash,
0: het niet goed uit. Ja, het laatste nieuws krijg je uiteraard op Rijnmond.nl. Ja, het is er tijd voor. We staken onze tracktocht voor een paar dagen. Vanaf volgende week gaan we weer op tracktocht onder leiding van Thomas, want dan ben ik zelf op vakantie. Maar de rest van de week mogen we dus elke dag een noodradio weggeven. En die noodradio is heel belangrijk om in huis te hebben, want bij rampen en noodsituaties moet je natuurlijk afstemmen op Radio Rijnmond.
1: Precies.
0: Maar heel veel mensen die weten de frequentie niet meer. En daar gaat het juist om, dat we die weer een beetje bekendmaken en nieuw leven inroepen. Veel mensen luisteren namelijk tegenwoordig via DAB+, via TV Rijnmond of via de livestream. Maar die noodradio, daar moet je echt aan draaien en dan moet je die frequentie opzoeken. Maar wat is de frequentie van Radio Rijnmond? Als je hem weet, laat het weten via de Rijnmond. En we willen uiteindelijk dat echt iedereen in de regio zo'n noodradio heeft. Dat wordt misschien onhaalbaar, maar we komen wel in de buurt. Zometeen David Bowie, hier is Summer, nieuwste single.

0: Wat een heerlijke hitmachine is het toch. Samber, nieuwste single, ook weer een succes. My Body Isn't Ready bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En in de duinen van Oudorp ontstond gistermiddag een natuurbrand. De brandweer rukte met veel eenheden uit om de brand te blussen. Maar dat was geen makkelijke opdracht vanwege tekort aan bluswater en de snel verspreidende vlammen. En Jelle Gunneweg is onze verslaggever ter plaatse. Jelle, goedemorgen. Hoe is de situatie daar?
2: Nou, er is rust terug op deze plek. We kunnen dus de schade opnemen. Dat doe ik samen met Martin Luchtenburg, de hoofdofficier van dienst hier van de brandweer. Ja, we kijken naar een zwart geblakerd duingebied. Wat ziet u?
3: Ik zie ook een zwart geblakerd duingebied, dat klopt, ja. Dus we staan nu te kijken naar het verbrande gebied. Nou, dat is, hebben we aardig ingekapseld met straalslangen, zodat er geen uitbreidingen plaats mee kan vinden. En eigenlijk de vraag is nu, moeten we nog het gebied in om het te controleren? Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Met een drone kunnen we prima temperatuur op de grond meten. En dan besluiten, gaan we nou nog wel of niet het gebied in? Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
2: Dus want jullie waren van plan eigenlijk met een kraan, met rupsmannen hier dat gebied door te gaan, hè?
3: Ja, ik ben niet bij die besluitvorming geweest. Maar het idee was gisteren van, we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter. Dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Nou, dat is hier niet mogelijk met een zogenaamde handcrew. Dus dan moet je zwaarder materieel voor inzetten. De vraag is nu even bij daglicht. En wat ik nu zie, is dat nog een goed idee? Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen.
2: Want voor de situatie te beschrijven, we staan hier op het duin. Dus bovenop het duin, daar zie je het zwart geblakerde gebied. Als je links naar beneden kijkt, zie je het waterwindgebied. En rechts hoor je nog de zee. We zien verderop nog de stoplijnen die de brand heeft gestopt. Dat is een gele slang met allemaal waterpuntjes. Die zien we aan het eind toch nog water spuiten. Waarom is dat?
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon wat meer uit voorzorg. Daar is de begroeiing wat hoger, zeg maar. Dus dan maken ze dat nog nat. Maar de verwachting is dat we dat zo ook gaan afbouwen.
2: Hoe groot is het gebied nu wat afgebrand is?
3: Ik weet het niet precies, maar gisteren zag ik in het klapblok van de meldkamer dat het 2.000-3.000 vierkante meter is. Maar ik moet dat antwoord echt even schuldig blijven. Maar het is wel een aanzienlijk stuk. Ja.
2: Ik vind het toch wel spannend dat jullie er niet echt in meer gaan. Want het is nu al de derde brand in een paar weken tijd. Iets verderop heeft vorige week nog een brandje gewoed. Bij de Kwade Hoek aan de andere kant op heeft nog een brand gewoed. Ja, durf je dat aan?
3: Nou, zeker als we met een drone een check kunnen doen. Want dat geeft echt heel veel overzicht. Plus dat er infraroodcamera's op zitten die prima de temperatuur kunnen meten. En daarnaast, je zei het net al, met die straalslangen hebben we de omgeving zo nat gemaakt dat ik niet verwacht dat daar direct uitbreiding is. En wat we ook wel gaan doen vandaag is zorgen dat de natuurbeheerder nog dat gebied bewaakt, zeg maar. Dus als hij dan wat anders ziet, dan belt hij de brandweer en dan zijn we terug. Maar ergens gaan we wel nu proberen om terug te gaan naar de situatie normaal.
2: Ja, dus de slangen worden weer ingerold. De vogeltjes fluiten weer. De situatie kan weer normaliseren als hier Natuurmonumenten de laatste check heeft gedaan.
0: Dankjewel. Jelle Gunneweg was dat met de hoofdofficier van de brandweer vanuit het getroffen gebied in Oudorp. En zodra er meer nieuws is, dan hoor je dat uiteraard op Radio Rijnmond en lees je het op rijnmond.nl.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Pink en Try.
1: En Erik Visser, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, Erik, goedemorgen.
1: Jij komt uit Heerjansdam, maar je woont tegenwoordig in Brakel. Dat is eigenlijk net de verkeerde kant, hè, van de rivier onder Gorkum.
0: Nou, verkeerde kant.
1: Ja, dat is wel een beetje.
0: Nee, Erik is niet van de verkeerde kant. Je bent gewoon aan de goede kant, alleen de verkeerde kant van de regio misschien. En, ik moet ook eerlijk zeggen, het duurt niet lang voordat we dat gebied gaan annexeren,
1: hoor. Nee, zeker nu jij er woont.
2: Ja, dat is zo. Ja, maar ik luister je wel via de app, hè. Dus dat is altijd bereikbaar, hè.
0: Kijk, dus, hartstikke goed. En binnenkort kan je ook misschien wel via de noodradio luisteren.
2: Kijk, nou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Dat zou natuurlijk mooi zijn. Heb je al een noodpakket, vraagt Milou dan altijd.
1: Heb je een noodpakket, vraag ik dan altijd.
2: Nee, dan moet ik heel eerlijk zeggen, nee.
0: Dat is wel heel eerlijk. Maar je bent dus geen goed voorbereid mens, zou je kunnen zeggen.
2: Nee. Ik ben bang als er nou wat gebeurt, dan zit ik een beetje bij mijn hand in de haar.
0: Moet je even wat geld en voedsel bieden bij de buren. Ja, nee, maar dat is inderdaad. Wat doe je dan, hè? Ga je nog op vakantie eigenlijk?
2: Ja, wij gaan in september gaan wij nog een 10 dagen weg. Dus we moeten hem even volhouden, maar.
0: Wat leuk. En jij en je partner?
2: Ja, samen met mijn vriendin. Dus
0: Wat superleuk,
1: hè? Maar, daar bellen we natuurlijk niet voor. We bellen om te weten dat jij de frequentie weet, ondanks dat je naar de Rijnmond app luistert. Wat is die frequentie?
2: Ja, het FM 93.4.
0: En waar zit die punt? Weet je dat ook?
2: 93.4. Sorry.
3: Ja! Gefeliciteerd! Jij gaat er vandoor met die noodradio.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: En een fijne dag, hè. Geniet ervan.
2: Ja,
0: groetjes aan je vriendin en aan iedereen in Brakel die je tegenkomt.
2: Ja.
0: Zorg ervoor dat iedereen hem op 93.4 zet. Doei.

0: grappigste anekdote over Let's Dance is toch wel dat het nummer bijna als een trage folkversie werd uitgebracht in eerste instantie door David Bowie. Totdat de producer Nile Rodgers, bekend van Chic, hard moest ingrijpen. Hij zette een funky baslijn onder, voegde dat scherpe intro toe en een nummer 1 hit was geboren. En het was een nieuwe nummer 1 hit, want het is ongelooflijk. Die Nile Rodgers, die heeft al nummer 1 hits gescoord met Duran Duran. The Reflex bijvoorbeeld. Madonna, Like a Virgin, Sister / We Are Family. En ga zo nog maar even door.
1: Over die man zou een film gemaakt moeten worden.
0: Nou, dat is inderdaad waar, ja. Het is 7 minuten voor 8. Dit is Britney Spears en Baby One More Time. Die hoor je nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Meet Britney Baby. One more time bij Radio Rijnmond.
1: En het is een absoluut topjaar voor Nederlandse wijnboeren, dankzij die extreme hitte. Maar onze eigen regio wijnboer Fred, die houdt zijn hart vast. En waarom, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd

0: budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Nu bij Dirk, Wiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
2: Yes, het is bijna 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen heerlijke muziek van Coldplay. Billy Ocean komt eraan en ook Bent is van de partij.
2: Maar Mario Kwaita staat ook te trappelen met het laatste nieuws in zijn handen. Goedemorgen, Mario.
4: Goedemorgen. In de duinen bij Ouddorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust. Dan moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
5: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter. Dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie, is dat nog een goed idee? Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
4: Door de natuur om de brand heen nat te houden, werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Charlo's op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niet meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel Mario. En geen files op dit moment in de regio. Dus door met de muziek. Zometeen onder andere deze heerlijke, prachtige plaat van Billy Ocean.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell... Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag.

0: Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: The Barge and the Rhythm of the Night. I prefer the rhythm of the morning with Radio Rijnmond. Want het is 8 minuten over 8, lekker vroeg dus, op deze vrijdagochtend.
1: Het is bijna weekend, ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook zin in. Wij zijn dichtbij het weekend. Wij zijn altijd dichtbij, want we zijn op het Lloydkwartier in Rotterdam. Live and kicking, Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vanochtend zijn er soms nog wolkenvelden, maar de zon is er ook geregeld bij. Maximum temperatuur 22 tot 24 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet bijna 500 miljoen euro betalen en zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechtbank in Amerika oordeelde dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen.
1: En de brand in de duinen van Oudorp is nagenoeg uit. Na een hele middag en avond blussen hoeft er alleen nog maar geblust te worden in het getroffen gebied zelf. Maar uiteindelijk werd er wel zo'n 2000 vierkante meter aan natuur verwoest.
0: Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in de Esch in Rotterdam is gisteravond een man omgekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping van het flatgebouw.
1: En het is absoluut een topjaar voor Nederlandse wijnboeren dankzij de extreme hitte. Maar onze eigen regio-wijnboer Fred, die houdt zijn hart vast. En waarom, dat hoor je zo meteen.
0: Zo meteen ook die heerlijke plaat van Billy Ocean, waarmee hij doorbrak in de jaren 70. Maar eerst Bente in 3, 2...

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandacht, gekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: wel mooi verhaal van Billy Ocean. Die werkte namelijk 's nachts aan de lopende band bij de Ford-fabriek in Dagenham in de jaren 70, terwijl hij overdag muziek opnam. Toen hij op een nacht aan het werk was in die fabriek, toen hoorde hij ineens dit nummer voorbij komen op Radio Luxemburg. En de DJ die schreeuwde het uit dat het echt een gigantische hit aan het worden was. En Billy, ja, die wist meteen wat op te doen stond. Hij dacht, ik laat mijn gereedschap vallen en ik neem meteen ontslag.
1: Ja,
0: dat
1: goed.
0: Is een geweldig verhaal. Billy Ocean. And the love really hurts without you.
1: En de Nederlandse wijnboeren die proost op een goede oogst door het warme weer. Maar onze regio wijnboer die vindt dat nogal een beetje te vroeg.
0: Ja, en waarom dat te vroeg is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Coldplay, dit is Viva La Vida bij Peter en Milou op Rijnmond.

0: Viva la vida van Coldplay op Radio Rijnmond. Ik ben net even naar de supermarkt geweest. Het mag eigenlijk niet, maar ik ga gewoon even wat inschenken.
1: Oh.
0: Even een drankje, gewoon even een lekker wijntje, Milou.
1: Oh, lekker.
0: Beetje in de sfeer te komen. Deze is voor jou.
1: Wat
0: heerlijk. Neem ik er zelf ook nog eentje. Oh, wat heerlijk. En dan zeg ik, proost, lieve
1: schat. Proost, santé. Ja, het is een snikhete zomer, maar op de Nederlandse wijngaarden proosten ze inderdaad juist op dit warme weer. Want druiven zoals de Pinot Noir, die gaan namelijk ontzettend goed op die droogte en die hitte. Maar ja, toch zit niet iedere wijnboer rustig met die beentjes omhoog, want één stevige hagelbui en het complete topjaar valt in duigen. Wijnboer Fred Lorsheid van Domein de Vier Ambacht in Simonshaven, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waarom is die bloedhete zomer juist zo goed voor de wijn?
2: Druiven zijn warmteliefhebbers, zonliefhebbers ook. Wat dat betreft is het natuurlijk ideaal dat we dit soort weer hebben.
1: Maar in Duitsland bijvoorbeeld is het altijd droog. Hè? Waarom gaat die Nederlandse druif dan nog zo goed?
2: Ja, in Duitsland hebben ze heel veel wijngaarden op die steile hellingen langs de Moezel en de Rijn en de Neckar en weet ik veel. Dat staat erg hoog boven het water, zeg maar. En het grondwater zit daar ontzettend diep. Dat kan wel tientallen, misschien wel 100 meter diep zitten. En dat vinden die druiven dan niet meer.
1: Het klinkt als een droom, ja.
2: Zit normaal gesproken het grondwater veel hoger. Ja. Dan praat ik voornamelijk over mijn eigen wijngaard. Dan zit het op, weet ik veel, 2,5 meter diepte op het moment of zo. En ja, dat is voor druiven een lachertje. Die kunnen daar makkelijk bij. Die staan daar feesten vieren met z'n allen. Ze hebben volgens zelfs en ze groeien lekker en dan gaat dat wel.
0: Ja, over feestvieren gesproken. Het is natuurlijk echt een jubeltijd voor jullie. Maar toch klink je een beetje down. Wat is er aan de hand?
2: Er zijn een aantal dingen aan de hand. Kijk, iedereen loopt op het moment aan mij te vragen of als ze zeggen van het wordt een heel goed wijnjaar. Hè? Prachtig mooie zomer en bla bla bla.
0: Ja.
2: Maar de zomer is nog niet voorbij en we zijn nog niet aan het oosten. En ik doe dit werk nu sinds, 78, 81 heb ik de eerste wijn gemaakt uit.
0: Ja.
2: En ik heb zoveel ervaring en kennis wel dat ik ondertussen wel weet dat het helemaal om kan slaan. We hebben meer van dit soort hele mooie jaren gehad. En dan eind augustus sloeg het weer om. Of begin september. Ja. En een jaar gehad dat het ging regenen met bakken en bakken. En dan stond een hele polder onder water. Ze moesten pompen neerzetten om het weg te halen.
0: Ja.
2: Ja, en dan is je opbrengst gewoon naar de knoppen. Dan is het weg. En dat kan in een uur, twee uur zo kan het gebeurd zijn.
0: Maar Fred, het ziet er dus gunstig uit op dit moment. Maar je houdt eigenlijk je hart vast dat het weer misgaat.
2: Ja, want ik heb al zitten kijken. We hebben nu nog mooi weer. Volgende week hebben we prachtig mooi weer. Weer zo heet. Nou ja, of je dat prachtig moet vinden is punt 2. Maar 34 graden is helemaal niet leuk meer. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Het is ook nooit goed, hè, Fred?
2: Nee. God, het is zelfs door. Een goede boer klaagt altijd. Nou ja, dan zal ik wel een hele goede wijnboer
0: zijn. Ik denk dat jij een fantastische boer bent, als ik het zo hoor.
2: Ik ben de beste wijnboeren, denk ik. Ik klaag altijd. Maar. Nee, ze hebben gezegd, volgende week wordt het erg warm weer. En de week daarna, geloof ik, slaat het weer om. Wordt het een stuk koeler en dan kon het wel eens heel hard gaan regenen.
1: Ja, maar Fred, waarom oogst je niet gewoon die druiven voor het hard gaat regenen? Dan heb je ook
0: met die handel. Goeie boer.
2: Ja, dat is de meest logische oplossing. Maar het moet wel rijp zijn. Als het niet rijp is en het is nog niet zover, ja, dan heb je er niks van. Dan is het alleen maar zuur en daar kun je geen lekker wijn van maken. Het is absoluut onmogelijk. Je moet wachten tot het rijp is.
0: Ik hoor het al. Milou is geen goede boer. Milou zou niet bij jou in dienst kunnen komen als ik het zo hoor. Hey, wij schenken er nog eentje in, Fred. Maar is die een beetje te drinken, die Nederlandse wijn?
2: Ja, uiteraard. Ja, ja, die wijn die wordt in Nederland alleen maar beter. Niet alleen bij ons, bij mijzelf op het terrein. Maar ook bij allerlei collega's en vrienden en kennissen. Planten worden ouder. We hebben andere rassen tegenwoordig die betere kwaliteiten geven. Toen kort al zeggen, de Pinot Noir is een prachtig mooie druif hoor.
0: Hey Fred, ik vind jou wel grappig. Jij zou eigenlijk
2: hier, niet direct.
0: Jij zou die reclame moeten inspreken. De wijn wordt alleen maar beter.
2: De wijn wordt alleen maar beter, ja hoor.
0: Hey, fijne dag, Fred. En hopelijk gaat het de goede kant op. En wees niet bang.

0: Lekker om weer eens te horen. Hold Me van Fleetwood Mac met Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijg je het laatste nieuws van Mario Kwijtaal.
2: In Rusland is het aantal huwelijken de laatste tijd explosief toegenomen. Maar waarom dat misschien niet allemaal uit liefde is gedaan, hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: En op dit moment geen files in de regio. Dus meteen door naar de weerstudio van Jules Gernaert. Want hoe lang blijft het nog zo droog en zijn de eerste druppels al in het vizier? En wat wordt de temperatuur vandaag? Jules, goedemorgen.
9: Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Wanneer zijn de eerste druppels in het vizier? Ja, de eerste serieuze druppels. Dus wellicht donderdag volgende week, moet ik helaas zeggen. Of anders vrijdag. En dan inderdaad die omslag op hele lange termijn. Maar goed, dat is nog ver weg. Dus daar hebben we nog helemaal niets aan wat betreft de droogte. Zeker ook vandaag niet. Al is er vanochtend wel meer bewolking. Zit soms redelijk, ja, dicht naar bewolking is overdreven. Maar het ziet er allemaal redelijk rustig uit met platte wolkenvelden in het algemeen. Die lossen ook op door de nadering van het hoge drukgebied via de Noordzee. Dat komt boven Midden-Nederland terecht later vandaag. Daardoor is er vandaag bij ons een zwakke tot hooguit matige wind uit uiteenlopende richtingen. Dus veel en veel minder wind dan gisteren. Windkracht 1 tot 2 meestal. Op het water af en toe windkracht 3. En de wolkenvelden lossen dus op en we krijgen een vrij zonnige middag met een paar kleine stapelwolken. En maximum temperaturen vandaag van 22 tot 24 graden. Maar er komt dus per dag weer wat bij de komende 2 dagen. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, maar liefst met de hele dag overwegend zonnig weer. Zwakke tot matige, opnieuw veranderlijke wind. Met een klein beetje zeewind voor wat verkoeling in de strandzone. En zondag gaan we op naar toch weer een tropische dag. Met in het algemeen zo maximaal rond de 30 graden, maar wel meer zeewind. Dus in de kustgebieden is dat wat meer verkoeling. Maar het wordt dus een warm en overwegend zonnig weekend.
0: Dankjewel, Jules Gernaert. En voorlopig dus goed nieuws voor onze wijnboer Fred. Want een weeromslag is voorlopig in ieder geval nog niet in beeld.
1: Is ondertussen 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de duinen bij Ouddorp herinnert alleen een zwart geblakerd gebied zo groot als een half voetbalveld nog aan de duinbrand van gisteren. De brand lijkt helemaal geblust te zijn. Al gaat de brandweer nog wel controleren of er geen hotspots meer zijn. Dat gebeurt waarschijnlijk later vandaag met een drone. Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamewaakhond op de vingers getikt. Ze hebben een omstreden campagne die is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Een groep artsen dienen een klacht in omdat de reclame misleidend is. De naam van Philip Morris was ook in een hoekje weggemoffeld. En Rusland heeft te maken met zogenaamde zwarte weduwes. Dat zijn vrouwen die met mannen trouwen vlak voordat ze naar het front moeten. Het kan om oprechte liefde gaan, maar er zouden ook veel huwelijken tussen zitten die puur om de premie gaan die wordt uitgekeerd als een man sneuvelt in de strijd. Dat bedrag ligt rond de 53.000 euro omgerekend. CNN heeft ontdekt dat het in veel gevallen dus om pure oplichting gaat. Zij spraken bijvoorbeeld met een vrouw die haar vader verloor in de strijd. En na zijn dood kwam ze er pas achter dat hij met een 22 jaar jongere vrouw was getrouwd. Oh. 2 dagen voor hij naar het front moest. En dus kreeg die vrouw dat geldbedrag van het Kremlin en dus niet zijn dochter. De vrouwen lokken vooral kwetsbare mannen zo'n schijnhuwelijk in.
0: Ja, Jeetje, Mina. Je bent al zo kwetsbaar als je het front in moet. Ja, en dan krijg je die zwarte weduwe. Zo'n zwarte vrouw die komt ineens naar je toe met zo'n voorstel. Oh, wat erg. Ja, heel griezelig. Dankjewel, Mario, voor zover.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zo meteen junior, senior, eerst The Source.

0: Junior Senior en Move Your Feet.
1: Het is 8:08. En het is toch een beetje een countdown richting het Eredivisie-seizoen. Want het gaat weer van start hoor. Vanavond met de Kralingers in actie. Excelsior neemt het in een uitwedstrijd op tegen Cambuur Leeuwarden. En zondag is het zover. Meteen een kraker in de Eredivisie. Namelijk Sparta tegen Feyenoord op het Kasteel. En onze verslaggevers Dennis en Dennis hebben er ook zin in zijn ter plaatse. Het is namelijk een vroege wedstrijd. 12:15 begint hij.
0: Zo.
1: Wij zijn er natuurlijk bij. Van begin tot eind integraal verslag hier op Radio Rijnmond. Net als elk ander seizoen. En wat wel mooi is, we gaan zo meteen vooruitblikken op die wedstrijd met niemand minder dan voormalig keeper van Sparta, Bas van Noordwijk. En hij is in zijn latere carrière ook nog teammanager bij Feyenoord geweest. Dus hij kan de situatie van twee kampen zeg maar belichten. Ik ben heel erg benieuwd wat zich bijvoorbeeld in de kleedkamer afspeelt voorafgaand aan zo'n derby. We horen het zo meteen.

0: Liquido Narcotic. Wolfgang Schreudel die kocht een tweedehands keyboard. Dat is dus Liquido. En het apparaat was eigenlijk kapot. En er zat een technische fout in die dus een vreemde, jengelende toon veroorzaakte. Deze toon. En in plaats van dat keyboard te laten repareren, begon hij ermee te spelen. Dus die bijzondere, jengelende fout toon werd de basis voor deze iconische nummer 1 hit. En die hoor je uiteraard op Radio Rijnmond. Liquido Narcotic. En het is zover. De Eredivisie gaat vanavond van start met Cambuur Excelsior. Komende zondag staat meteen de Rotterdamse derby op het menu. De kraker tussen Sparta en Feyenoord op het kasteel. Mooi moment dus om vooruit te blikken met iemand die beide clubs van dichtbij kent. En dat is Bas van Noordwijk. Die beleefde als speler het legendarische wonder van Hamburg met Sparta. En hij was jarenlang teammanager van Feyenoord. Hij weet dus als geen ander wat er leeft in de kleedkamer in aanloop naar zo'n derby. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als jij nou terugdenkt aan je Sparta-tijd, waar staat dan die Rotterdamse derby voor?
1: Nou, die was toch altijd wel speciaal. Daar keek je als Spartaan in ieder geval naar uit. En dat leeft een beetje minder bij Feyenoord. Maar bij Sparta leeft toch wel de gedachte van we gaan het opnemen tegen de grote broer, als het ware. En ja, dat gaf wel iets extra's.
2: Maar je hebt ook jarenlang de andere kant gezien. Want je bent teammanager van Feyenoord geweest. En neem ons even mee. Want hoe ziet de laatste 24 uur voor zo'n derby eruit? Achter de schermen. Wat gebeurt er allemaal waar supporters eigenlijk geen weet van hebben?
1: Nou ja, weet dat, het is natuurlijk gewoon een van de 34 wedstrijden in de Eredivisie. En ja, de voorbereiding is wat makkelijker. Omdat de rit naar de tegenstander is niet zo lang als naar Groningen moet. Dat soort dingen. Dus het is een normale voorbereiding met een zaterdagtraining. En dan 's morgens bij elkaar. Het enige nadeel is, die wedstrijd wordt, tenminste als je dat een nadeel kan noemen, de wedstrijd wordt om 22:15 gespeeld. En dan zitten de heren om 8:45 aan de spaghetti. Dus dat is wat minder.
0: Ja, dat lijkt me wel minder inderdaad. Oh, de spaghetti ook nog zo 's ochtends vroeg. Feyenoord heeft natuurlijk een ijzersterke voorbereiding achter de rug. Alles werd gewonnen en het optimisme is groot in Rotterdam-Zuid. Hoeveel zegt nou zo'n voorbereiding echt richting de competitie?
1: Nou, mij niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Als speler in de tijd, maar ik mag niet zoveel over vroeger praten, speelden we heel vaak oefenwedstrijden tegen amateurclubs om de clubkast te spekken. Nou, als ik ergens een hekel aan had, was al die partijen die je moest spelen. Want zeker als keeper, want ik kreeg één schot op de goal als je dan inging, dan had je slecht gespeeld, bij wijze van spreken. De resultaten zeggen me niet zoveel. Je kan er zien, net zoals met Gio, die heeft natuurlijk een bepaald idee over de speelwijze. Ja, dan ga je kijken hoe ze dat uitvoeren en hoe ze dat invullen. Ja. En dat is wel een indicatie voor een trainer. Maar de voorbereiding op zichzelf en die resultaten, die zeggen me niet zoveel.
0: Nou ja, ik moet nog toch terugdenken aan de tijd dat jij teammanager was. Ook nog in 2017. Toen werd ook alles gewonnen. En toen werd, dat was een kampioensjaar uiteindelijk.
1: Ja, ook dat nog. En ik heb het nog even nagekeken, want ik wist niet zeker meer. Maar vanaf dag 1 tot en met wedstrijd dag 34 hebben we bovenaan gestaan. Dus ik wens je veel succes.
0: Bedankt dat je huiswerk hebt gedaan trouwens voor dit gesprek. Ja. Dat vind ik heel tof en fijn dat je het ook nog even kan inzetten. Hey, wie moet de aanvoerder worden van Feyenoord?
1: Ja, goede vraag. Ik zou nooit een keeper nemen in ieder geval. Dat heb ik al eens vaker verkondigd. Want die bemoeien zich in principe toch ook wel mee. Dus dat weet ik uit ervaring. En tegenwoordig met die nieuwe regeling van dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten, dan krijg je weer een extra aanvoerder. Dus ik zou geen keeper nemen. En zeker niet een keeper die er pas is en nog vrij jong is. Ja, ik denk dat het toch meer gaat richting Hartmoed of Riet. En of die nou wel of niet blijven in de transferperiode, ja, dat maakt niet zoveel uit.
0: Denk je niet talenten?
1: Ja, dat zou kunnen, maar die is ook nog vrij jong. Het kan. Ik weet niet, het ligt ook een beetje aan als je op het elftal zit, hoe zo'n speler zich in de groep beweegt, weet je wel. Of die wel een beetje degene is die het voortouw neemt, gesprekken voert en wat in die groep teweeg stelt en teweeg brengt. En dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Dat
1: maar
0: is
1: dat
0: bepalend.
1: Zie je pas als hij er bovenop staat.
0: Ja, dat is ook inderdaad zo. Vorig seizoen ging het natuurlijk mis, was een heikel punt. Hopelijk gaat het dit seizoen beter bij Feyenoord. En laten we ook hopen dat het bij Sparta goed gaat. Want Sparta kende nog een matige voorbereiding. Ik hoor veel geluiden van twijfel. Maar we gaan ook duimen voor Sparta natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn.
1: Absoluut. Ja, en die voorbereiding, ook die voorbereiding, zeg maar, het spel. Ze hebben natuurlijk wel wat kwaliteit ook ingeleverd. Ze hebben een paar aardige spelers weer teruggehaald. Zeker verdedigend met Verschuren en Kuipers. Dus we zullen het zien. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. En we gaan vanzelf zien waar de beide clubs staan.
0: Zeker, we gaan het zien. Maar we gaan het ook horen op Radio Rijnmond. Want de wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond. Zondag vanaf 12 uur met onze verslaggevers Dennis en Dennis. Bars van Noordwijk, voormalig teammanager Feyenoord en oudkeeper Sparta. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Wauw, wauw, wauw bij Radio Rijnmond en Do You Wanna Hold Me?
1: En voor de allerlaatste keer deze week gaan we zometeen de boer op met Sheryl Sampson. En dat doet ze natuurlijk met een heerlijke 5 à 9 die voor je klaar staat. Met onder andere Chaka Khan, John Travolta samen met Olivia Jean, Newton John en Guns N' Roses komt er ook nog aan.
0: Knock, knock, knocking on heaven's door. Heb ik nu al zin in.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Zometeen neem ik je heel gezellig mee de boer op. En daarvoor gaan we naar de Hoeksewaard voor de 9:05. Maar eerst de tijd voor het nieuws van 9 uur. Goedemorgen, Mario.
13: Goedemorgen. Een stuk natuur zo groot.

0: gelegd. En wat ik nu zie, is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: De brandweer blijft ook alert of de brand niet weer oplaait. Door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. Bij een brand in een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond een bewoner om het leven gekomen. Hij lag achter de voordeur van zijn woning op de 7e verdieping. Buren zeggen voor de brand een knal te hebben gehoord. De rest van de flat hoefde niet ontruimd te worden. Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Een groep artsen dienen een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
2: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Een jaar geleden werd afvalscheiding nog als de ultieme oplossing gezien voor recycling, maar in Schiedam hoeft dat niet meer. Alle bakken om afval apart mee in te zamelen zijn weggehaald. De reden? Machines bij afvalverwerkers kunnen dat tegenwoordig veel beter. Het doel blijft wel hetzelfde, zoveel mogelijk materialen hergebruiken, maar nu zorgt het in ieder geval voor minder frustratie in Schiedam. Dingen als GFT en kleding blijven wel apart ingezameld worden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De boer op.
12: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
13: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: We gingen gisteren nog voor de 5 na 9 ook naar de Hoekse Waard. Namelijk om te wandelen al daar. En vandaag gaan we daar niet wandelen. Nee, we gaan rustig zitten en genieten van films in de Hoekse Waard. Want vanaf 19 augustus is het namelijk tijd voor Beels op het Fort. En die naam is niet zomaar gekozen. Want Fort Buitensluis in Numansdorp wordt 4 dagen een openluchtbioscoop. En Ronaldo Vroon kan ons daar alles over vertellen. Goedemorgen, Ronaldo.
2: Goedemorgen.
1: Hey, is het de eerste keer dat jullie dit zo organiseren? Klinkt als een hele leuke plek om filmpjes te kijken namelijk.
2: Nou, dat is natuurlijk sowieso een hele toffe plek inderdaad. Maar dit is de derde keer dat we dit organiseren.
1: En voor hoeveel mensen hebben jullie een plekje?
2: Per film of per filmvoorstelling kunnen er ongeveer 300 mensen tegelijk zijn. Dus over heel de aantal dagen is het al wat meer, maar per film 300.
1: Zo, dat vind ik best een grote ruimte die jullie daar hebben gereserveerd voor bezoekers. En moet iedereen zijn eigen stoeltjes meenemen of staan die ook al klaar?
2: Nou ja, kijk, je mag altijd je eigen stoeltje meenemen, maar er zijn ook stoelen.
1: Oh, oké, okay. Ja, ik weet nog heel vroeger, toen we naar de Pleinbioscoop hadden, toen nog in de buurt van het Museum Park in Rotterdam. Toen kwamen mensen soms met bakfietsen en hele banken daar naartoe.
2: Ja, maar ja, dat mag wel, maar het hoeft niet.
1: Nee, precies. Jullie hebben gewoon goede stoeltjes, hebben jullie daar. En ja, dan wat voor films zijn er allemaal te zien? Want we hebben net al, ja, we gaan zo over de muziek hebben. Dat was ook een beetje een filmthema, zit er een beetje doorheen. Maar
2: dat
1: wat voor films gaan jullie laten zien? Is het keiharde actie? Is het voor alle leeftijden?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel divers. We hebben inderdaad een aantal films dat zeggen meer actie. Andere zijn wat meer spannend of drama. Of zelfs films, een aantal films voor kinderen. Dus ja, we hebben bijvoorbeeld Nothing Hill. Dat is soort van natuurlijk een klassieker drama. Comedy, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Precies. En romantische comedy noemen we dat toch?
2: Ja, romantische comedy, ja, sorry.
1: Ja, rustig aan, het is nog vroeg.
2: Ja, goed, ja, inderdaad. En Kingsman is bijvoorbeeld echt meer actie. Maar bijvoorbeeld ook Starsborn, ja, dat is natuurlijk echt. En muziek trouwens, en drama. Maar bijvoorbeeld ook voor kinderen hebben we bijvoorbeeld Fien en Teun. Dat is echt voor de hele kleine, ja, peuters. En 101 Dalmatiërs, dus dat is meer een soort familiefilm. Dus het gaat eigenlijk een beetje soort van. Eigenlijk is dat ook een beetje instelling van we willen gewoon. Leuke films die mensen ook echt leuk vinden om te zien. En die ook voor iedere leeftijd en elke doelgroep een beetje aanspreekt. Zeg maar. Dat we gewoon een heel divers publiek hebben eigenlijk ook.
1: Ja, een avondje uit voor het hele gezin dus.
2: Ja, eigenlijk
1: dat
2: wel.
1: Dat is een beetje wat het moet zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel laat. Het wordt nu wel iets sneller donker. Maar vanaf hoe laat kunnen mensen gaan zitten daar?
2: Nou, de film, ja, dat verschilt echt per film, maar meestal houden we 8:30 is een beetje de begintijd. En sommige films beginnen wat eerder, bijvoorbeeld kinderfilms zijn ook echt in de ochtend. Dat kan ook omdat wij, je had net over Pleinbioscoop, die hebben vaak die moeten wachten tot het echt donker is.
1: Ja.
2: Wij gebruiken ledschermen, dus wij kunnen ook gewoon eigenlijk overdag films kijken. Dus dat maakt het eigenlijk minder uit, maar het is vaak in de avond, 8:30, net rondom de schemering beginnen we vaak.
1: En is het alleen maar films kijken? Gebeurt er nog meer? Een soort randprogrammering ook nog?
2: Nou ja, daar zijn we mee bezig. Er gaan wel wat bandjes komen die van tevoren wat spelen. Gewoon bij binnenkomst. En we hebben bijvoorbeeld voor als de kinderen komen, hebben we bijvoorbeeld een voorlezer die nog eromheen wat wat vertelt over een boek en dat soort zaken. Maar voor de rest is er nog niet zo heel veel. Ja, natuurlijk het fort waar je van kan genieten om het zo te zeggen.
1: Ja, wat ik al zei, het is een mooie plek sowieso. Dus nooit een straf om heen te komen om daar te zijn, dacht ik zo.
2: Er is genoeg al te zien, zeg maar. Maar goed, we zitten nog in een beetje in de opbouwfase, zeg maar. Het wordt steeds, we doen steeds meer erbij. Maar voor nu is het vooral nog films.
1: Dat klinkt al helemaal goed hoor, maar ik dacht dat ik iets had gezien dat er inderdaad wat meer ging gebeuren. Dus ik denk,
2: ik vergeet nog helemaal iets. We hebben namelijk nog als afsluiter een Silent Disco op zaterdagavond.
1: Ja, daar ben ik gewoon voor. Ik help je gewoon even, Ronaldo. Ik weet al wat er allemaal gebeurt daar hoor, bij het Beels op het Fort. Ik help je wel een beetje. Want ja, als mensen zeggen van ik heb niks met films, maar ik hou wel van een dansje met een koptelefoon op. Kijk,
2: dan kan dat
1: gewoon ook natuurlijk. En je hebt een hele fijne 5 naar 9 voor ons samengesteld. Ik heb mijn beste breakdance Dance Moves al laten zien, alleen voor mezelf. Toen met Ain't Nobody van Chaka Khan en Rufus. En waarom zeg ik dat nou? Dat nummer werd gebruikt in een film, bij de film Break-In. Maar ik weet niet hoe oud jij bent, of je dat nog kunt herinneren of weet.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik daar even niet bewust van had gedaan. Want ik heb zelf wel de films gezien. Want ik heb ooit ook Breakdance gedaan. Of ja, B-boying. Dus ik vond het wel grappig.
1: Hey, ho, daar ga je wel heel erg snel aan voorbij. Maar dat vind ik echt ontzettend interessant hoor, Ronaldo. Ja. Jij bent gewoon een B-boy.
2: Nou ja, ik zou me nu niet zo zelf meer noemen. Maar ja, ik heb wel een tijdje in de scene rondgelopen.
1: Het is wel heel erg. Dus nou, heb jij ook je beste moves laten zien dan
2: zojuist?
1: Ja, ik kan het dus helemaal niet. Maar ik vond dat ik het dus heel goed kon. Ik was heel jong natuurlijk toen. Maar het was super gaaf, dat breakdance. En dat nummer kwam dus daar vandaan. Maar ja, je vond het gewoon een leuk nummer. Had niks met de film te maken kennelijk. Toen je het uitzocht.
2: Nou, waarom deze op voorbij kwam is omdat die eigenlijk tijdens mijn opleiding. Ik werkte natuurlijk in evenementindustrie, zeg maar, met over Beals het Fort. En toen dacht ik, ja, hoe ben ik eigenlijk? Eigenlijk is het een beetje de eerste track die ik soort van nog weet van mijn opleiding. Ik heb ooit geluidstechniek gestudeerd.
1: Ah.
2: En daar was het. Ik weet niet waarom deze blijft hangen, maar ik vind deze gewoon heel tof. En dit is een soort van de track die ik toen heb mogen opnemen van een bandje. Dus elke keer als ik voorbij kom, moet ik daaraan denken. Dus ik dacht ook van, dat vind ik wel passend voor het evenement. En ik wist deze leek er nog even niet, maar goed.
1: Ik zei het al, ik ben er voor je, Ronaldo. Ik ben er voor je. Ik link van alles aan wat je niet eens wist. Top. Nou, de volgende link is overduidelijk, want we hebben het over zomernachten, dus Summer Nights. Ja. En dan ook nog eens een keer John Travolta en Olivia Newton-John. Dus dan zitten we in de film Grease en we hebben zomeravonden. Nou, dat is duidelijk dan, hè?
2: Ja, die was inderdaad wel heel duidelijk, ja.
1: En dan gaan we naar de Guns N' Roses versie van Knocking on Heaven's Door.
2: Ja, dat is meer een... eigenlijk ook een beetje tweeledig. Ik vind het sowieso een heel mooi nummer. Maar het is ook een beetje wat meer persoonlijk, zeg maar. Dus iemand die heel erg geholpen heeft bij het opzetten van Beals het Fort. En die is er nu helaas niet meer. Wow. Maar ik vond het wel een mooie soort tribute, zou ik bijna zeggen. Dus ik dacht, die vind ik wel mooi om erbij te doen. En deels ook. Dat is dan wel een beetje de link. En dan verklap ik misschien een klein beetje wat het film over gaat. Maar van The Stars Born heeft hier ook wel een hele een mooie connectie mee op een bepaalde manier.
1: Nou, het is geen nieuwe film, A Star is Born. Dus dat is niet zo heel erg gek als mensen al iets weten over de film. En dan gaan we eventjes helemaal los met flamenco moves dit keer. Dan gaan we de Bamboleo doen met de Gypsy Kings.
2: Ja, dat was gewoon meer, ik dacht van, wat ik net al vertelde, een soort van best wel divers. En ik dacht, dat moet ook even een beetje en zomer en leuk en los. Dus ik dacht, dat vind ik wel... Ik vind het echt een hele toffe band ook sowieso, maar ik vond het ook wel even lekker om zeg maar dat erbij te doen. En ik vind het ook wel passen bij de Beals. Lekker. We hebben ook altijd lekker gele kleur, zeg maar, een beetje, ik zou bijna zeggen, lekker in your face. En dus ik dacht, ik heb het wel mooi passen. En ook gewoon zo van, heel die lijst is wel een beetje divers. Dus ik vond het wel mooi om deze manier gewoon even erbij te zetten van,
1: Ja, en nu gaan we weer terug naar die andere roots waar ik het net over had. We gaan weer terug naar de hip-hop. Want als B-boy dan is de message van Grandmaster Flash en The Furious Five. Ja, dat is gewoon verplichte kosten als je een beetje in die scene zit. Volgens mij moet je daar een essay over schrijven voordat je ook maar iets mag bewegen. Want waarom wilde je van alle hip-hop dat nummer er zo graag in hebben?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Omdat ik soort van dit een beetje ze hebben zeg maar over hip-hop en breakdance en dat soort zaken. Denk dit is wel een soort van een van de tracks die daar aan het begin van staan.
1: Precies.
2: Of in ieder geval de Grandmaster natuurlijk. En dan dacht ik, dat vind ik gewoon tof. Want ik zie die eigenlijk nooit zo vaak voorbij komen en horen. Toen dacht ik, die moet ik gewoon nu erbij doen. Dat was gewoon...
1: Ik vind het alleen maar hartstikke fijn als die voorbij komt. En ik zeg het nog één keer. Heel erg bedankt voor deze 5-9. Ronaldo Vroon van Beals op het Fort. En Beals op het Fort is van 19 augustus tot en met 22 augustus.
2: Yes.
1: En ga genieten van jouw fijne 5-9, Ronaldo.
2: Ja, super. Ga ik zeker doen. Dank je.
1: Graag gedaan.

0: The Message van Grandmaster Flash en The Furious 5. En deze hele fijne track die behoren tot de 5 na 9. Die werd je gebracht door Ronaldo Vroon. En hij organiseert BIOS op het fort. En dat is dus vanaf 19 augustus. Denk je nou van, ik heb ook heel veel leuke platen met mijn collega's. Nou, laat het mij dan weten door een mailtje te sturen naar 5na9@rijnmond.nl. En je weet, zit je dan volgende week of die week daarna een keer bij Ruud in de uitzending. En dan kun je uitleggen waarom je die platen zo graag wilt horen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwaitaal.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHM.

0: Het is 9:56. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Ik neem je zo meteen weer mee de boer op. Je krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwaaitaal. Eerst vertel ik je dat er geen files staan in de regio. Mocht je wel ergens van staan, nou, ik weet niet waar. Mag je het me gerust laten weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En het weer. De dag begint misschien een beetje bewolkt, maar daarna wordt het lekker zonnig en rond de 24 graden. Het koelt vanavond af naar een graad of 13 en er kan plaatselijk een mistbank ontstaan in de nacht. De mist is zaterdag volledig verdwenen, want dan wordt het zonnig warm met temperaturen in de regio van 25 tot 29 graden. En zondag wordt het zelfs iets warmer, daar kan het zelfs 27 tot 32 graden worden. En ik hoop dat je daar een beetje van kunt genieten, want maandag koelt het weer een paar graden af, is er meer bewolking en kan er ook een enkele bui vallen. Nou, moet je niet denken aan enorme plensbuien. Het zijn gewoon een paar drupjes. Maar daarna is het weer droog. En zoals beloofd, de hoofdpunten van het nieuws. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 42-jarige vrouw uit de regio Rotterdam is bij het Griekse eiland Kreta verdronken in zee. Ze sprong woensdag van een boot om een vriendin te helpen die in de problemen kwam, maar raakte zelf bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. De vriendin die ze wilde redden kwam wel veilig uit het water. Twee mannen hadden vannacht ruzie in het centrum van Rotterdam en daarbij heeft er één een mes getrokken. Dat gebeurde op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 34 werd niet voor later aangehouden op de Westblaak. En de Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen.
2: Woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als ze dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek. Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
1: Nu vulva-lippen in de Dikke Van Dalen komt te staan, krijgt het een officiële status in de Nederlandse taal. Het woord schaamlippen blijft ook in het woordenboek staan.
0: Oké, okay. Ja, dat vind ik wel leuk. Want een taal is levend. Een taal verandert. Een taal zat niet eeuwig vast. Dus goed dat Dikke Van Dalen daar aan meedoet. Dankjewel, Mario. Jo.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Het schijnt dus dat die vingersnips die je hoort, met je vingers knippen aan het begin van het nummer, ook een beetje in het midden van A Kind of Magic van Queen, dat dat is gedaan door Chris Rea. Dat heeft hij zelf een keer gezegd in een interview. Of het echt waar is, dat weten we niet. Maar ja, dan kun je dan een keertje vertellen op een feestje. Je luistert naar De Boer Op en zometeen ga ik de deuren opengooien van de koffiecorner. Kom je dan gezellig langs. Ik heb ook hele fijne muziek meegenomen. Een leuke samenwerking tussen een Zweedse artiest en een Belg, namelijk Stromae en Tove Lo. Die hebben een heel leuk nummer gemaakt. De Fleur.

Als je ooit weer het origineel hoort, hè, van Brother Louie van Hot Chocolate. Ja, dan zing ik die tekst niet mee. Zing ik toch echt deze tekst mee van Juli July van Bert Hering. Terug naar de tijd dat we nog naar reclames keken. Er werd gebruikt bij een reclame. En dan werd het een heel lekker zomers plaatje, werd het er meteen van. En van de zomer van de zon gaan we naar de donkere dagen. Namelijk naar de Shadow Days van John Mayer.

Shadow Days van John Mayer brengt ze weer bijna naar het nieuws van 10 uur. Die hoor je zo meteen met Mario Kwaaitaal. En daarna nog een heel uur gezelligheid, neem ik je gezellig mee. De boer op en nodig ik je van harte uit in die koffiecorner. Waar zullen we het dus over gaan hebben? Nou, dat hoor je na het nieuws van 10 uur. Eerst, ja, ze is niet snel onder de indruk hoor. Die Shania Twain mag ook wel een van de best verkopende vrouwelijke artiesten aller tijden.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Goedemorgen, het is 10:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Waar ik je zo meteen weer gezellig mee de boer opneem. Kom langs in die koffiecorner. Gaan we gewoon een beetje kletsen. Krijg een kopje koffie of thee van mij. Daarvoor terug voor jouw verhaal. En natuurlijk het allerbeste van de jaren 80, 90. En nu uit de jaren 90. T-Spoon uit de jaren 80. OM. En helemaal van nu is Daddy Swims. Maar eerst het nieuws met Mario.

0: vrouw die ze probeerde te redden kon zelf veilig uit het water komen. Een man van 34 is vannacht opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Rotterdam. Hij kreeg ruzie met iemand op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Na de steekpartij vluchtte die weg. Hij werd een eindje verderop al vrij snel opgepakt op de Westblaak. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. En op een school in Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 6 mensen doodgeschoten. Het zouden 3 docenten en 3 medeleerlingen zijn. Zeker 15 mensen raakten gewond. Voor de tiener naar school kwam, schoot hij ook zijn opa en oma dood. Toen de politie bij de school aankwam, werd er nog altijd geschoten. Ze hebben de schutter uiteindelijk dood aangetroffen in een van de lokalen. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Het kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op.
13: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Ja, het schijnt dus hè, dat om de zoveel jaar is een bepaald decennium weer heel erg populair. Ik ben zelf een beetje 80's, 90's ben ik opgegroeid. En toen zag je inderdaad in de jaren 90 dat wij een beetje teruggrepen naar de jaren 60. Er komt ook die tv-series over de Vietnamoorlog. Denk aan Tour of Duty, geloof ik. En de Doors werden dan ook weer heel erg populair. Dus vaak gaat zo'n 30 jaar terug. En ja, dat blijkt dus wel te kloppen. Want het schijnt dat de huidige generatie weer helemaal weg is van de jaren 90. Nou, die heb ik zeer bewust meegemaakt. Ik liep ook met die nep-tatoeage kettingjes om mijn nek. En ook het donkere randel om je lippen. En ik ging natuurlijk ook helemaal los op dat nummer wat je net hoorde. Teaspoon met Sex on the Beach. Goedemorgen, je bent bij de boer op hier bij Rijnmond. En als je niet alleen van de jaren 90 gaat, maar ook van de jaren 80 zit je helemaal goed. Want zometeen heb ik Wham voor je met Wake Me Up Before You Go Go. Maar ook het huidige komt aan bod natuurlijk. En Teddy Swims hoor je ook met zijn Bad Dreams. En die koffiecorner, die ga ik zo meteen opengooien. Ik ga nog even de melk bijvullen en ook de koffiebonen aanvullen. Kijk of er genoeg suikerzakjes, creamer of wat je dan ook nog in je koffie wil is. Zodat ik je heel goed kan ontvangen in die koffiecorner. Dan gaan we gezellig kletsen. En dan gaan we nu even los op Wham! Wake me up before you go go!

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

stinken, maar het zijn toch echt bad dreams waar Teddy Swims het over heeft. Even checken hoor. Ja, de verse bonen zijn bijgevuld. Het water staat er. Creamer, melk, suiker. Ja, we hebben alles bij elkaar. Alles is compleet. De koffiecorner is officieel geopend hier bij de Boerop. Dus kom gezellig langs. Entree. Nou, het is alleen maar jouw verhaaltje waar we eens over kletsen. Nou, ik zag een leuk verhaal op Rijnmond.nl. Er stond een verhaal over Gert. En Gert gaat elke dag door de wasstraat in Schiedam. Dat doet hij al jaren. En eerst was het omdat hij een prijs had gewonnen. Ja, en als je helemaal een prijs hebt gewonnen, dan ga je er natuurlijk gebruik van maken. En zijn dochtertje vond het zo leuk toen ze jong was. Inmiddels is ze volwassen. Dus ja, voor haar hoeft het niet meer te doen. Ook het hondje waar hij wel eens mee doorheen ging, die het heel erg leuk vond, is er niet meer. Dus ook daar hoeft het niet meer voor te doen. Waarom doet Gert het wel? Nou, verschillende redenen. Hij heeft inmiddels een abonnement gekocht. Ja, en als je dan toch zo'n abonnement hebt, kun je het er maar beter uithalen. En ook hij vindt het gewoon leuk. Hij wordt er helemaal zen van als hij door de wasstraat gaat. Nou, en ik vond het een heel leuk verhaal. En ik dacht, ja, wat zijn bij jou die kleine momentjes, die kleine dingen in je leven die het allemaal net wat leuker maken? Dat kan gewoon een ritje door de wasstraat zijn. Ik weet dat ik zelf een tijdje zonder werk zat. Dat was niet zo'n leuk moment in mijn leven. En dan kon ik heel erg uitkijken naar de dag dat ik dan mezelf een beetje ging trakteren door naar de Koekela te gaan in Rotterdam. Dan ging ik daar iets lekkers halen. Ja, je kunt gewoon niet heel erg veel geld uitgeven als je geen werk hebt. Dus ik dacht, nou, met wat kleine dingetjes kun je dat wel doen. Of ik kan ook heel erg uitkijken om een wandeling te maken als het zulk mooi weer is als vandaag, dat het niet zo heet is. Dat je gewoon lekker kunt gaan wandelen. Maar ja, dat is hoe ik erover denk. En van Gert weet je het ook. Maar ik wil het ook heel erg graag van jou weten. Wat zijn kleine momentjes of grote momenten in je leven die het net wat leuker maken? Het hoeft dus niet groots en meeslepend, heel veel geld of heel ver weg. Nee, juist die kleine dingetjes die het leven net iets leuker maken. Laat het me weten. Gebruik daarvoor die Rijnmond-app. Klik rechts op App ons en dan sta je gewoon pardoes hier naast me in de koffiecorner voor een bakje troost of een kopje thee, wat je maar wilt. En als je erin hebt om te praten, maar om te dansen, ga ik dat ook regelen. Je mag ook naast me komen dansen op de Lambada van Kaoma. Losse heupen.

Geronimo van Shepherd. Kom hier gezellig langs in de koffiecorner, koffiethee, wat je maar wil. Entree, kost je alleen maar jouw verhaal. Ik wil met jou kletsen over die kleine momenten in het leven die het allemaal de moeite waard waren. Ik werd geïnspireerd door het verhaal van Gert op de site, in de app van Rijnmond. Hij gaat elke dag door de Wasstraat in Schiedam. Wordt hij helemaal zen van, vindt hij gewoon leuk. Ik denk, van, dat is toch mooi. Dat zijn van die mooie momenten waar je naar kan uitkijken en gewoon helemaal blij van kunt worden. Het hoeft niet helemaal groots en meeslepend te zijn. En dat gaat ook voor Bert. Die kwam gezellig langs in de koffiecorner. Hij zegt, doe maar een zwarte koffie hoor. Heel graag gedaan, die staat voor je klaar. En hij zegt, ik word heel erg blij van mijn vrijwilligerswerk. Ik ben al een tijdje met pensioen, maar één keer per week doe ik mee met het Repair Café hier in de buurt. Ontzettend gezellig en ook nog heel dankbaar werk. Kijk, dat is heel erg leuk om te horen. Bedankt voor je komst naar de koffiecorner, Bert. Ook Nel kwam langs en die zegt, hey, om 12. Ik ben al een tijdje met pensioen, maar één keer per week doe ik mee met het Repair Café hier in de buurt. Ontzettend gezellig en ook nog heel dankbaar werk. Kijk, dat is heel erg leuk om te horen. Bedankt voor je komst naar de koffiecorner, Bert. Ook Nel kwam langs en die zegt, hey, om 12 uur aquarobic vind ik heerlijk. Uurtje trainen, dat heerlijke koele water en loze uurtjes opvullen met diamond painten. Kan ik iets moois maken? Nou, daar ben je niet alleen in hoor, Nel. Het is dat jullie niet in de buurt wonen, maar mijn moeder. En die gaat ook helemaal los met diamond paint. We hebben al heel wat kunstwerken van haar hebben we. Ze heeft ook het meisje met de parel nagemaakt. Van Vermeer de Mona Lisa heeft ze ook gemaakt. Hele mooie dingen van bloemen en met vogeltjes maakt zij. Dus ja, dat bedoel ik dus van dat soort momenten die het helemaal gezellig maken, het leven. Bedankt voor je komst naar de koffiecorner, Nel en Bert. En ook voor jou is er een plekje hoor. Ja, kom gezellig langs. Krijg je misschien wel een kopje thee van mij. En hoe zet je een kopje thee? Nou, met hot water. En daar zorgt Level 42 voor.

Het is 10:30, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Ik neem je zo meteen weer mee gezellig de boer op. Je krijgt ook de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwaitaal. En ik vertel je dat er in de regio momenteel geen files staan in de wegen. Je kunt overal lekker doorrijden. En het weer, nou, de dag begon een beetje bewolkt, maar...

0: Langzaam maar zeker wordt het lekker zonnig en rond de 24 graden. Vanavond koelt het af naar een graad of 13 en kan er plaatselijk een mistbank ontstaan. En morgen, dan is de mist volledig verdwenen, want het wordt zonnig warm met temperaturen in de regio van 25 tot 29 graden. Zondag wordt het zelfs iets warmer, kan de temperatuur oplopen van 27 tot 32 graden. En daarna, maandag, koelt het een paar graden af, is er wat meer bewolking. Kan er een enkele bui vallen, maar ja, heel veel zal dat niet voorstellen. Gewoon een lokale kleine bui. Daarna wordt het weer helemaal droog en wat warmer. Voor de hoofdpunten is hier Mario. Goedemorgen Mario.
1: Goedemorgen. In Griekenland is woensdag een vrouw uit Rotterdam verdronken in zee toen ze een vriendin wilde redden. Ze sprong in zee en raakte zelf bewusteloos. Die vriendin die ze probeerde te redden kon wel zelf uit het water komen. Drie jonge kinderen zagen het allemaal gebeuren. In Barendrecht is gistermiddag iemand achtervolgd die drugs zou dealen. Dat begon met een achtervolging in de auto waarbij hoge snelheden werden gehaald. De man dumpte de auto en probeerde rennend nog weg te komen. Toen hij werd gepakt had hij niks bij zich, maar een speurhond vond het langs de vluchtroute in een gedumpte sok. En niet alleen in Ouddorp is het droog met risico op natuurbranden. In Frankrijk hebben ze daar al veel langer last van. En dus wordt ook daar zoveel mogelijk gedaan om water te besparen. En dat merken ook vakantiegangers die naar de camping gaan in Frankrijk. Zo zijn er bijvoorbeeld zwembaden waar het water zoveel mogelijk binnen moet worden gehouden. Dat er een verbod geldt op het maken van bommetjes. Nou, ik denk dat mensen die van de zon liggen te genieten daar ook heel blij mee zijn dat er geen bommetjes gemaakt mogen worden. Maar er wordt ook op een andere manier flink bespaard op water. Zo zijn er campings waar je een polsbandje krijgt waarmee je per dag 7 minuten water krijgt. En na die tijd komt er geen druppel meer uit. Moet heel veel schelen. 2 jaar geleden bij extreme droogte werd er 2 keer meer water gebruikt dan normaal. Wat een rekening van €11.000 opleverde. De apparatuur voor die scanbandjes kostte minder. Dat is een goed verhaal, hè?
0: Ja, zeker een goed verhaal. Dankjewel, Mario. Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R. Mm.

zetten die lekkere vrijdag-vibe alvast in, hoor. Met Feels Like I'm in Love van Kelly Marie. Ja, misschien heb je nog geen zin in een vrij Mibo. Nou, kom dan gezellig langs in die koffiecorner hier bij de Boer op. De deuren staan wagenwijd open. We vragen helemaal geen entree. Krijg gewoon een kopje koffie of een kopje thee. En we kunnen het hebben over die kleine dingen in het leven die het allemaal net wat leuker en gezelliger maken. Ik werd helemaal geïnspireerd door het verhaal van Gert op de website en in de app van Rijnmond. Elke dag is zijn zenmomentje een ritje door de Wasstraat in Schiedam. Nou, ik vond het zo'n leuk verhaal. Ik vind zelf ook van die kleine dingetjes die het leuk maken. Dat hoeft niet groot en meeslepend te zijn elke dag. Of elke maand. Of elke week. Nee, gewoon dat je denkt van ik ga zitten vanavond voor de tv. Ik ga die nieuwe aflevering kijken van mijn favoriete serie. Met een glaasje erbij. Helemaal gezellig. Van die kleine momentjes op de dag waar je heel erg graag naar uitkijkt. Nel vertelde over haar hobby. Diamond Peter wordt ze ook helemaal blij van. Ik had het ook een tijdje. Dat vond ik naaien heel erg leuk. Maar het vervelende is, ik kan het heel erg slecht. En voor goed naaien moet je heel secuur werken. Je moet netjes zijn. Ja, daar ben ik dus niet. Alles gaat. Dus ik kon alleen een beetje recht toe, recht aan van die lappen aan elkaar naaien. Nou, dat werden uiteindelijk best wel leuke totebags, kan ik je melden. En die vond ik zo goed geluk dat ik ze allemaal heb bewaard en er voor de rest helemaal niks mee doe. Maar dat naaien, dat was ook voor mij zo'n heel fijn zen-momentje. Wat minder zen was als je het verkeerd had gedaan en alles weer uit elkaar moest halen. Maar het naaien zelf, dat tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken. Och, daar kon ik heel erg gelukkig van worden. Zeker in de herfst, als een beetje die donkere dagen zijn en dat je binnen zit en denkt van, ik weet niet wat ik moet doen, dan deed ik dat. Maar ja, wat doe jij? Wat zijn voor jou momenten van de dag waar je heel erg naar uitkijkt en denkt van, ja, ach, daar word ik zo blij van. Is het misschien naar je kleinkinderen gaan of je kinderen gaan? Zo van, oeh, die zie ik dan zo meteen weer. Of ik mag weer oppasoma zijn. Laat het me weten. Hoe laat je me dat weten? Simpeler kan niet, want die Rijnmond-app heb je al. Nou, dan klik je op rechtsboven, app ons. En dan sta je gezellig hier naast me in die koffiecorner. Tijd voor Polonaise!

Mes amers van Charles Aznavour maakt het bijna 11:15 hier bij de Boerop van Rijnmond. Lekker, heel erg fijn dat je erbij bent. Kom gezellig langs in die koffiecorner. Je bent niet alleen hoor. Er komen mensen langs die willen vertellen over waar zij heel erg blij van worden. Wat geeft jou jouw zen-momentje? Het moment van de week waar je lekker naar kan uitkijken. He, van die gelukzalige momentjes. En het hoeft niet altijd groots en meeslepend. Nog ook iets kleins zijn. En Connie kwam gezellig langs. Zeggen, hoi Cheryl, nou waar ik heel erg blij van word en waar ik echt heel erg naar uitkijk, is ons volkstuintje. Ja, daar brengen we veel tijd door met deze mooie zonnige dagen. En er is altijd wel wat te doen in de tuin. En ze hebben ook leuk contact met de buren. Ik kijk er echt naar uit om daarheen te gaan. Heel erg bedankt voor je komst naar de koffiecorner, Connie. Ik ga hem nu laten horen, want we kunnen zo meteen, kun je meedoen aan het spelletje om die noodradio te winnen. Ik laat hem even zien aan de mensen die meedoen met die meekijken via Visual Radio. Er zit zo'n antenne in, net als vroeger. En als het elektriciteit nou helemaal uitvalt, kun je hem zo opwinden. Kijk, zo met zo'n hengel, met zo'n draaiding. Maar dan moet je wel goed opletten. Let op, ik laat alleen het geluid horen nu. Zodat je weet waar je later in de boer op moet letten. Dus nu nog niet appen. Maar dit is het geluid waar je op moet letten. Niet appen nog. Dit is nog niet de prijsvraag. Nog niet. Maar mocht je dat geluid horen, dan moet je meteen 93.4 appen via die Rijnmond-app. Nu nog niet doen. Als ik hem nu zie, doe je niet mee. Want dit was nog niet het moment. En waarom doe je dat? Nou, die noodradio geven niet voor niets weg. Ik weet dat veel mensen nu naar de radio luisteren. Misschien via de radio of misschien via de laptop of via de app. Maar als het echt helemaal misgaat in de regio, kun je alleen maar luisteren via 93.4 FM. En daarom moet je die frequentie naar ons appen. En als je dat doet, dan maak je kans op deze noodradio. En je denkt ook nog mee naar de maandprijs. Dat is deze maand een privévoorstelling voor de bioscoop met 50 van je vrienden. Kijk, dat is een en al gezelligheid. Gelukkig, niemand appt nog, want het spelletje is nog niet begonnen. Eerst nog wat fijne muziek. Lady Antebellum hoor je zo meteen. Maar eerst John Legend. Die was gezien op de pannenkoekboot met zijn Safe Room.

Just a Kiss van Lady Antebellum brengt ons alweer bijna aan het einde van de tweede uur van De Boerop. Waar ik het graag met jou wil hebben over die kleine dingen in het leven die het allemaal wat gezelliger maken. Het hoeft niet groots en meeslepend. En ik vertelde over wat mij heel erg blij maakt. Maar ik was nog één ding vergeten. Ik zit sinds kort op Vogue. Ja, waar Madonna het hier over heeft. En dat doe ik dus op dinsdagavond. En daar word ik ook heel erg blij van. Ik kan het voor geen meter, dat kun je nu ook zien. Maar ik doe mijn best. Ja, ik ben nog aan het leren. Doe gezellig met me mee. Ik spreek je zo meteen weer na het nieuws.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Ga gezellig mee de boer op. Zometeen hoor je ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu All American Girls van Sister Sledge. Joe Cocker komt ook voorbij met zijn Summer in the City. Eerst het nieuws met Mario Kwaaitaal. Goedemorgen, Mario.
8: Goedemorgen. Een vrouw van 42 uit Rotterdam... is

0: In Barendrecht is gistermiddag iemand achtervolgd die drugs zou dealen. Dat begon met een achtervolging in de auto waarbij hoge snelheden werden gehaald. De man dumpte de auto en probeerde rennend nog weg te komen. Toen hij werd gepakt had hij niks bij zich. Maar een speurhond vond het langs de vluchtroute in een gedumpte sok. Om wat voor drugs het ging is niet bekend. De marathon van Amersfoort is volgend jaar niet meer aan het einde van het voorjaar, maar al begin april. Ze hebben de datum naar voren gehaald nadat er dit jaar veel deelnemers onwel werden. In Amersfoort was de marathon op 31 mei en toen was het op veel plaatsen 25 graden. In Groningen en Utrecht werden bij marathons in diezelfde periode ook mensen onwel en vielen zelfs doden. Toen werd al opgeroepen om marathons voortaan vroeger in het jaar te houden. En grote voetballanden Argentinië en Mexico blijven achter FIFA-baas Infantino staan, ondanks zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. De continentale bonden waar ze bij horen zijn wel fel tegen Infantino. De UEFA is en blijft bij het standpunt dat Infantino moet vertrekken en boycott alle FIFA-competities zolang die aanblijft. De bond van Noord- en Midden-Amerika wil een grondige afrekening. De Afrikaanse voetbalbond blijft Infantino wel steunen. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op.
3: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Ja, de zomer is er wel hoor. Summer in the City, daar heeft Joe Cocker het over. En hij brengt ons naar 11:10 in het tweede uur. Nee, in het laatste uur. Wat gaat zo snel, hè? Van de boer op hier bij Rijnmond. En ik kreeg al allerlei appjes en ook mailtjes met 93.4 FM. Ja, nee, heel fijn dat jullie zo goed luisteren. Want er werd reclame gemaakt voor Rijnmond als rampenzender. Want als echt, nou ja, de spreekwoordelijke Rotterdamse P uitbreekt, is er maar één zender waar je naar kunt en moet luisteren. Namelijk Rijnmond. Dat is een officiële rampenzender. En ook de enige frequentie die je dan kunt gebruiken. Dat is dus een 93.4. En ja, ik weet dat heel veel mensen op verschillende manieren naar de radio luisteren. Maar dat kan alleen met een noodradio. Dat is de beste manier om dan naar Rijnmond te luisteren op het moment van een ramp. Maar ja, dat was dus de reclame. Maar het geluid dat je hoort, als je dat geluid dit uur hoort, dan moet je wel als een malle gaan appen naar de studio van Rijnmond. En dan maak je kans op die hele mooie noodradio. En je dinkt ook mee naar de maandprijs. Dat is een privévoorstelling van een film in een grote bioscoop. En hoef je alleen te doen hoor, dat is ook zo eenzaam. Ook al klets je niet in de bioscoop. Nou ja, dan kan het dus wel. Want je mag 50 mensen meenemen. Dus of je nou wil kletsen, wil gaan rondrennen, het kan allemaal. Maar nu dus nog niet appen en mailen, want dat was de reclame. Maar gegarandeerd dat je zometeen nog ergens in dit uur dat geluid hoort van het alarm. Wat je sowieso gaat horen is de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Bruno Mars, die heb ik voor je klaarstaan met On My Soul. Maar eerst een hele fijne productie van Nile Rodgers. Ja, je hoort hem zelf niet, maar hij was wel de drijvende kracht achter heel veel acts. Natuurlijk zijn eigen band Chic, maar hij scoorde ook heel veel hits voor de dames van Sister Sledge. Onder meer dit nummer.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Hij schreeuwt het uit. Ja, dat kan ook niet anders. Hij steekt over je ziel. On My Soul hoorde je van Bruno Mars. Nou, Bruno is nu die koffiecorner uit. Zo, alle ruimte is nu voor jou. Ik wil het vandaag met je hebben over die kleine momenten in het leven die het allemaal net iets leuker maakt. Ik werd helemaal geïnspireerd door het verhaal van Gert die elke dag door de Wasstraat gaat in Schiedam. Hij komt daar helemaal zen van terug door dat ritje. Ik vond het vroeger als kind ook altijd heel erg leuk om als mijn ouders door de Wasstraat gingen met de auto. Nou ja, Gert kan daar nog steeds heel erg van genieten. Ik doe aan Vogue les. Dat is die dans die je bij Madonna's clip hoorde van Vogue. Word ik ook helemaal blij van. Iemand anders stuurde een berichtje en zegt, nou, de volkstuin, dat is waar ik heel intens gelukkig van word. En Nel is nu ook nogal druk bezig met de kerstcadeautjes maken. Ja, daar wordt zij dan weer heel erg blij van. Misschien word jij wel heel gelukkig van elke woensdag op de kleinkinderen passen. Laat het me weten. Gebruik die Rijnmond-app. En wie weet, nou, sta je zometeen gezellig naast mij hier in die koffiecorner. Want net als Tom, die kwam gezellig langs. Hij zegt, ja, ik heb een oldtimer. En ik vind het heel erg fijn om daar aan te klussen. En af en toe een ritje mee te maken. Het is een cabrio, dus hij wordt nu iets vaker uit de garage gehaald dan in de winter. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, Tom. Bedankt voor je komst naar de koffiecorner. En hou het in de gaten, hè. Hij gaat dit uur gegarandeerd voorbij komen. Dat alarm. En als je het hoort, dan moet je als een malle ook die Rijnmond-app gebruiken. En dan gebruik je hem om 93.4 FM als een malle te appen. En dan maak je kans op deze geweldige noodradio en die maandprijs een privévertoning van een film in de bioscoop. Ja, ja, ja. Moet je wel blijven opletten. Want dat gaat gegarandeerd gebeuren. Want ja, de boer op duurt me tot 12 uur. En ik moet hem toch echt gaan weggeven. Overkam van live nu.

0: Radar Love van de Golden Earring. Dat brengt ons op 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen weer gezellig de boer op. En natuurlijk ook de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwaaitaal. Maar eerst vertel ik je dat er wat korte files staan op de N-wegen. Namelijk de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden sta je 7 minuutjes vast. Iets korter op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein heb je een vertraging van 6 minuten. En dat komt waarschijnlijk omdat het lekker weer wordt vandaag. Ja, de dag begint weliswaar een beetje bewolkt. Maar daarna wordt het heerlijk zonnig rond de 24 graden. Vanavond koelt het af en naar een graad of 13. En kan er plaatselijk een mistbank ontstaan. Nou, die mist blijft niet hangen. Want zaterdag wordt het weer een zonnige, warme dag. Met temperaturen in de regio van 25 tot 29 graden. En zondag wordt het zelfs iets warmer. Kan het tot 32 graden worden in de regio. En daarna maandag koelt het een paar graden af. Is er wat meer bewolking. En kan er hier en daar een enkele bui vallen. Ik zeg bui, maar het is meer een drupje. Voor de hoofdpunten is hier Mario. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Bij een bedrijfspand in Ridderkerk is maandag een lading illegale sigaretten ontdekt. In 3 bestelbusjes werden bij elkaar ruim 2,5 miljoen peuken geteld die uit het buitenland waren gehaald. Er zijn 2 mannen opgepakt. Bij een van hen thuis werd ook €7500 cash gevonden en een vuurwapen. Een groep Nederlandse jongeren is op het Griekse eiland Kos opgepakt voor mishandeling en beroving. Volgens het AD pikten ze een huurfiets van een groepje Italianen, waarna werd gevochten. De Italianen moesten ook €150 pinnen, omdat een shirt van een Nederlander was gescheurd in de ruzie. En de Efteling gaat experimenteren met een bus die wij in Rotterdam al lang gewoon in de lijndienst hebben rijden. Namelijk een bus zonder chauffeur.
0: Oh.
1: Ja, hier rijdt hij tussen Rotterdam Airport en metrostation Meijersplein. De Efteling gaat er deze zomervakantie mee testen. De bus gaat rijden vanaf de ingang van het park naar het Efteling Hotel, Villa Pardoes, Efteling Loonse Land en Efteling Bosrijk. Er zit wel een klein verschil tussen de bus bij de Efteling en die bij Rotterdam Airport. Bij ons moet je inchecken met je OV-chipkaart. In Brabant, ja, je verwacht het niet bij de Efteling, is hij gratis.
0: Oh?
1: Ja, na 8 weken wordt gekeken of het een succes is en of de bus daarna ook blijft rijden. En misschien ook of er wat voor betaald moet gaan worden.
0: Oké, dankjewel Mario. En nou ja, ik weet niet of jij het ook gehoord hebt, maar net bij Radar Love zat er een hele rare storing aan het begin van het nummer.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Dat is toch fijn. Twee grootheden uit de jaren 80 werkten samen voor deze prachtige versie van Anywhere, Anyplace, Anytime. Nena, samen met Kim Wilde hier bij de Boer op. En die koffiecorner, oh, het is zo gezellig daar, want Hans kwam gezellig even lang. Hij zegt, hey, ik ben 68, ik heb twee dochters van 40 en 36, maar ook een zoon, Flynn, van 9 jaar, waar ik zo super blij mee ben. En ik ga lekker 3 weken op vakantie met hem. En waarom stuurde Hans me dit berichtje? Nou, omdat ik erom had gevraagd. Ik vroeg naar die momenten in het leven waar je heel erg naar uit kunt kijken. En het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn, zoals een cruise of een wereldreis, of dat je toch die kaartjes hebt gekregen of gekocht voor een bepaald concert. Nee, het kan ook een fijne vakantie zijn met je gezin. Die kleine momenten die het leven net iets leuker maken. Een bepaalde hobby die je graag doet. Nou, en Hans stuurde dit berichtje. Heel erg bedankt voor jouw bericht. En ook heel veel andere mensen hebben die app gebruikt van Rijnmond om een berichtje te sturen. Want zij hoorden dat alarm. Dus niet meer appen, want het alarm is geweest. En zometeen ga ik iemand blij maken.

0: Wat muziek van Down Under. Beautiful Girl van INXS. Ja, en ik heb Fred aan de telefoon. Goedemorgen, Fred.
1: Goedemorgen.
0: Want jij appte heel erg snel. En wat heb jij geappt naar mij?
1: 93.4.
0: Ja, helemaal goed. En weet je, daar krijg je gewoon applaus voor. Van mij. Net als al die andere mensen. Want dat is wel een frequentie die je in de gaten moet houden. Want als de spreekwoordelijke Rotterdamse P uitbreekt in de regio, is dat de enige frequentie die werkt. En voor jou heb ik heel goed nieuws, want jij krijgt die noodradio.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Bij de rest van het pakketje.
0: Ja, en je hebt al een goed noodpakket samengesteld?
1: Nou ja, redelijk. Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik moet nog.
1: Ja.
0: Wat heb jij er allemaal in zitten? Wat heb jij tot nu toe? Je kunt hem een beetje aanvullen natuurlijk.
1: Een potje koken en wat blikvoer en een pannetje en wat kannetjes water. Ja, het is niet veel, maar uit te houden voor een poosje, denk ik.
0: Precies, 72 uur zouden we het moeten kunnen uithouden met ons noodpakket. Hè? Dus dat is wat ons wordt gezegd. Nou, jij bent al heel goed bezig. In ieder geval, die noodradio zit er al bij. Maar laten we hopen dat je hem niet nodig hebt. En gewoon op je eigen manier naar Rijnmond kunt blijven luisteren. Wat ben jij vandaag gaan doen, Fred?
1: Ben je
0: aan het werk? Ja?
1: Ja.
0: En wat voor werk doe jij?
1: Ik zit in hoogwerkers, reparatie, onderhoud.
0: Maar je bent niet continu de hoogte in, als ik het wel heb, hè?
1: Nee hoor, nee. Met testen en soms met inspecties uiteraard op locatie of hier ter plaatse. En onderweg ook. Dus dan niet continu in de werkplaats. Soms hebben we ook storingen door het hele land en dan moet je er naartoe.
0: Kijk.
1: Want er staat er eentje vast in een bakkie. Ja, dat vinden ze niet fijn.
0: Dat is op grote hoogte zeker niet fijn. Dat klinkt als afwisselend werk, Fred.
1: Zeker, ja. Het is heel divers. Ja.
0: En ben je al op vakantie geweest? Moet je nog gaan? Mag je nog gaan?
1: Ja, ik ben een weekje weg geweest. Naar Frankrijk om te surfen. Golfsurfen, dat was leuk, heerlijk. En dan hoop ik in september nog iets te kunnen realiseren. Ja.
0: Nou, het klinkt helemaal goed. Nou, geniet van deze dag. En alvast een heel fijn weekend. En het komt helemaal goed met die noodradio. Dus...
1: Oké, dank je.
0: En niet meer bellen, appen of wat dan ook naar mij. Want bij mij is die weg. Hij gaat naar Fred richting Nieuwekerk. Maar, geen paniek, geen nood. Olivier heeft er eentje meegenomen. En ook de collega's van Afslag Rijnmond, Teun en Veza hebben ook nog een noodradio. Dus daar kun je hem ook nog winnen. Het enige wat je moet doen is gewoon goed opletten als je dat alarm hoort. Gelijk 93.4 appen, wat Fred ook heeft gedaan. Milli Vanilli hoor je zo meteen. Eerst Crystal Gale.

0: Het tragische verhaal toch wel hoor, achter deze band. Milli Vanilli, Girl You Know Is True. Het is wel hele goede muziek. Er zijn hele mooie podcasts over maken. Ik zag al gelijk heel veel... Oh ja, vertel meer over die podcast. Ja, dan ga ik je zo meteen naar de uitzending doen. Dan stuur ik je alle linkjes door. Want ik ga de koffiecorner sluiten. Dat betekent dat ik ook meteen deuren kan openen voor de gezelligste kantine van de regio. Die van de lunchbreak, Olivier.
1: Hey, hallo.
0: Wat gaan jullie doen?
1: Goedemorgen, Cheryl. Nou, we gaan onder andere het hebben over Mijn Lief Bender. Dat legendarische café.
0: Alleen, natuurlijk ken ik dat.
1: Ze is hartstikke oud, joh. Ja. Een van de oudste cafés van Rotterdam. En Robert Willemsen, horecaman natuurlijk, die is herinneringen aan Mijn Lief Bender aan het verzamelen. Om daar iets moois mee te gaan doen. Dus daar bellen we zo meteen mee. En verder vind ik ook wel een heel mooi verhaal. Kat Puk is zoek. Nou, zou je denken, ja, nou, boeien.
0: Ik had ook een kat die Puk heette trouwens. Ah, ja, die was ook wel eens zoek. Nee, niet dezelfde.
1: Niet de Puk van dit verhaal. Maar deze Puk, ja, die is dus zoek. En de eigenaar, het baasje van Puk, speelt nu elke nacht, avond, mondharmonica. Omdat Puk van muziek houdt. In de hoop dat Puk terugkomt. Dus we gaan zo meteen even met baasje bellen. In de hoop dat wij ook Puk terug kunnen vinden. En daarnaast is er natuurlijk de lunchplaat.
0: De lunchplaat.
1: En dat gaat vandaag over de magere Hein. Oftewel de Grim Reaper. Mm-hmm. Een man in Groot-Brittannië die dacht... weet je wat, ik ga eens even mensen stuipen op het lijf jagen. Die ging op het dak van een ziekenhuis staan. Verkleed als de Grim Reaper. En alleen maar naar mensen kijken.
0: Wat eng.
1: Super eng. Ja, en daar heeft hij een boete voor gekregen. De politie en de brandweer hebben van het dak afgehaald.
0: Ja.
1: Dus een plaat die iets te maken heeft met de dood. Met mensen bang maken. Met ziekenhuizen. Met boetes krijgen, noem het maar op.
0: Ik hoor al heel veel creativiteit losborrelen bij de luisteraars van Rijnmond. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Fijn dat je erbij was bij De Boer Op. Vanaf volgende week is Ruud er weer. En, oh, je hebt ook een noodradio. Die kun je zo meteen ook wenden bij Olivier. Ik spreek je op een ander moment weer. Nu ga ik eerst Mel en Kim allebei tezamen nadoen tijdens FLM. Goed weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het einde van je werkweek lonkt al, maar niet voordat we samen nog even lekker geluncht hebben. Met onze lunchbreak, met muziek van bijvoorbeeld Kings of Leon en 10cc. En jij mag de lunchplaat weer uit gaan kiezen. Sterker nog, als je het niet doet, dan heb ik een groot probleem. Dus help mij zo meteen met welke leuke plaat op het nieuwtje mag aansluiten. Na het nieuws van 12 uur, hier is Mario Kwaaitaal. Mario, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn 2 mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook €7500 cash gevonden. Voor de kust van Kreta is woensdag een vrouw van 42 uit Rotterdam verdronken toen ze haar vriendin wilde redden. Die werd niet lekker.

0: niet omdat het niet veilig was. De vluchten vanaf Schiphol gaan een technische stop maken op Cyprus. Dat is ook de plek waar de crew overnacht. Daarmee staat een vliegtuig zo kort mogelijk aan de grond in Israël en loopt de bemanning minder gevaar. Naar andere bestemmingen in het Midden-Oosten wordt nog steeds niet gevlogen. En de zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf maandag ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar hij de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rondom de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij langer blijft. Hier is de zelfrijdende bus al veel langer te zien tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Tot straks hè.
0: Jo.
1: En dan verkeersinformatie. En daarvoor is gelukkig weer opgetrommeld. Rens Vink, Rens. Waar staat het vast?
2: Het staat vast op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn sta je 5 kilometer in de file en doe je er 6 minuutjes langer over.
1: Oh, dat is best overzichtelijk allemaal.
2: Ja, valt mee.
1: Ja.
3: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
1: Kijken of dit ook zo overzichtelijk wordt. Voor jou dan tenminste. Want jij krijgt zometeen al die suggesties binnen. Hè?
2: Ja, die gaan weer volstromen. Sterker nog, denk ik wel.
1: Er zijn er nu al wat binnen. Zometeen hebben we namelijk jouw hulp nodig bij het vinden van een toepasselijke lunchplaat. En vandaag zoeken we er eentje die past bij het opvallende nieuws. En ook wel macabere nieuws. En ik moet zeggen, ik vond het ook wel hilarisch.
2: Ja, wel een goed verhaal, hè?
1: Ja, een man uit Wales die op het dak van een ziekenhuis ging staan om daar naar patiënten te kijken. Alleen maar kijken.
2: Ja.
1: En dan denk je, nou, dat is op zich al best wel eng, hè? Als je op een man op het dak ziet staan die naar je kijkt. Maar nou komt het, dat deed hij in een outfit van Magere Hein, oftewel de dood. Nou, de politie en de brandweer die vonden het ook niet geinig. Die haalden hem van het dak af en hij kreeg een boete van ruim €200 voor die actie.
2: Ja, ik snap wel dat het voor die patiënten niet heel relaxed is. Maar ja, ik vind het wel grappig.
1: Nee, kom je daar voor een ingreep of zo? Staat daar Magere Hein naar je te kijken?
2: Je op te wachten.
1: Nou, als jij denkt, ik heb daar wel een leuke plaat bij. Laat het ons gauw weten via die gratis Rijnmond-app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie.

0: plaats je op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Olivier de Neve.
3: Radio met een grote R.

0: De frontman van Kings of Leon had meteen nadat hij dit schreef zo'n idee van, nou, dit zou wel eens een dikke hit kunnen worden. Maar daar werd hij heel nerveus van. Als vrienden dan naar dat liedje vroegen van, hey, je had toch een nieuw liedje geschreven? En dan deed hij alsof hij niet wist waar ze het over hadden. Totdat hij al zijn moed bij elkaar raapte en het uitbracht. En hij had gelijk hoor, wat een hit was dit zeg. Use Somebody van Kings of Leon. En goedemiddag, wees welkom in het Bammetjesparadijs dat Lunchbreak heet. Het is vrijdagmiddag, 7 augustus, 12 uur geweest. En nog één dagje mag ik dan die grote roerganger Erik Lemmers vervangen. Mijn naam is Olivier de Neven en ook al is Erik er niet, Rens Vink, producer, is er gelukkig wel weer bij.
1: Ja, goedemiddag Olivier.
0: Gelukkig zeg, toch nog een vaste baken in dit programma.
1: Een beetje.
0: Ja, hè?
1: Ja, maar ik vind het wel jammer hoor, dat het jouw laatste dagje
0: is. Ja, dat vind ik ook best jammer, ja. Ja, zeker. Ja. Het is een leuk weekje geweest zo.
1: Absoluut.
0: Hartje zomer, je zou zeggen er is geen bal te doen, maar toch.
1: Nee, ja, er is zat te doen.
0: Er is zat te doen, inderdaad. Van hele nare dingen, branden en ellende, tot aan hele leuke dingen.
1: Ja.
0: En over leuke dingen gesproken. Gisteren heb ik jou niet gesproken. En ook zeker niet gisteravond. Maar heb jij toevallig in de kroeg gezeten gisteravond?
1: Ik heb gisteravond niet in de kroeg gezeten.
0: Oké.
1: Want?
0: Nou.
1: Jij wel?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee,
1: ja,
0: ik ben zeer verantwoordelijk op donderdagavond.
1: Oké. Okay.
0: Nee, waarom ik het vraag is omdat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ben jij meer een bruine kroegtype of dan meer een moderne kroegtype?
1: Een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik ben eigenlijk meer van de thuiskroegjes.
0: De thuiskroegjes, meer thuiszuipen?
1: Ja,
0: okay.
1: Dat vind ik, weet niet.
0: Dat is ook gezellig natuurlijk. Nou ja, ik ben wel echt zo'n bruin kroegtype. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk. Met die ouderwetse kroegjes, met die ouderwetse vibe.
1: Nou, en dat roken en dat soort dingen?
0: Of? Ja, nou ja.
1: Weet ik niet.
0: Het heeft een bepaalde sfeer, vind ik altijd.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat is het leuke eraan. Wij gaan zo meteen bellen met een Rotterdams café, mijn lief Bender.
1: Ja.
0: Dat bestaat inmiddels al 150 jaar. Daarmee is het een van de oudste cafés van Rotterdam en ook echt zo'n bruine kroeg.
1: Ja.
0: Dus ja, dat gaat gevierd worden daar, dat 150 jaar bestaan. Maar hoe ze dat gaan doen, daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik heb zo'n vermoeden dat als jij dat hebt gehoord, dat je misschien zelf ook wel eens de bruine kroeg in gaat duiken.
1: Ja, wie weet.
0: In plaats van je huis.
1: Ja. Kom ik nog eens buiten.
0: Ja, precies. Ja. Nou, muziek hebben we trouwens ook in dit programma van Cameron Whitcomb en Maroon 5 bijvoorbeeld. En
2: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: We zijn natuurlijk weer op zoek naar een lunchplaat. Heeft niks met bruine kroegen te maken, maar wel met de dood. En dan denk je, nou, lekker onderwerp dit op de vrijdagmiddag. Ik zat er net lekker in. Ja, maar goed, het is wel opvallend nieuws hoor. Namelijk een man uit Wales, die ging op het dak van een ziekenhuis staan. Nou, dat is al gek genoeg. Vervolgens ging hij naar patiënten kijken. Dat is ook al raar.
1: Spannend.
0: Ja, best spannend. Als jij zo aangekeken wordt. Ik vind het sowieso heel naar als mensen gewoon zo zitten aan te kijken.
1: Gewoon een beetje aanstaan.
0: Ja, niks zeggen.
1: Nee.
0: En dan,
1: nee.
0: Ja, een beetje wat jij nu doet, zeg maar.
1: Oké. Nee. Oh, dan blijf ik even stil.
0: Nee, juist niet. Nee, dat is juist het enge, weet je. Als mensen dan. Nou, in ieder geval, hij bleef dus kijken. Maar hij had ook een pak aan. Namelijk het pak van de dood. Van Magere Hein.
1: Ja, met zo'n zeis. En,
0: dan schrik je toch helemaal wezenloos.
1: Ja, dat is niet best.
0: Nee. Dus dat vond de politie ook geen leuke grap. De brandweer ook niet. Ze haalden hem van het dak af, kreeg een boete van €200. Ik ben wel benieuwd waarvoor dan precies, zeg maar. Of het angst aanjagen was of zo. Of dat je niet op het dak mocht staan. Maar daar zoeken we dus een plaat bij die daarbij aansluit. Dus iets over mensen schrik aanjagen, over angst, over dood, over boetes krijgen, over ziekenhuizen.
1: De wet overtreden.
0: Ja, kan van alles zijn. Als je iets leuks weet, laat het ons vooral weten. Vinden wij hartstikke leuk. Hè? En Rens, jij verzamelt dat allemaal dan?
1: Ik verzamel dat allemaal. Ja, als je rechtsboven in de Rijnmond-app op app onze drukt en dan je suggestie instuurt, dan komen ze hier binnen. En het loopt alweer helemaal vol.
0: Ja, het is weer rood gloeiend daar.
1: Ja, het is niet aan te typen, joh.
0: Oh, jeetje, joh. Nou, doe die man een lol en stuur nog wat extra's in. Dan heeft hij wat te doen deze middag. Ondertussen draai ik gewoon muziek. Ja, dat is makkelijk te doen, hè. Gewoon knopje indrukken. 10cc en Dreadlock Holiday bij Lunchbreak.

0: Over een vakantie die helemaal in het water valt. 10cc en Dreadlock Holiday bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Ja, goed nieuws. Café Mijn Lief Bender is jarig. En dat is natuurlijk reden voor een feestje. Het café bestaat dit jaar maar liefst 150 jaar. Hè. Het is het café aan de Rotterdamse Oude Binnenweg. En of je nou je vrij miboder hebt besteed of je vrij gezellenfeest hebt gevierd, bijna iedere Rotterdammer heeft wel een bijzondere herinnering overgehouden aan dat café. En juist die herinneringen en verhalen zijn nu goud waard. Want ter gelegenheid van het jubileum wordt er gewerkt aan een bijzonder jubileumboek. Daarvoor roept eigenaar Robert Willemsen heel Rotterdam op om op zolder nog even in de oude schoenendozen en fotoalbums te duiken. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is niet zomaar een café, hè?
1: Nee, het is een icoon. Ja. En daar ligt natuurlijk een hele grote historie. We kennen natuurlijk al veel fantastische verhalen. En de zaak zelf hangt vol met foto's met hun verhaal. Maar goed, we weten dat er nog veel, veel meer is. Dus ja, het zou fantastisch zijn als we heel veel van die verhalen naar ons toe gaan krijgen. Ja.
0: Hoe lang ben jij al eigenaar van het café?
1: Nou, ik pas sinds 2012, dus ik ben eigenlijk nog jonkie. Maar het is wel bijzonder dat dit café in zijn hele lange tijd helemaal niet zoveel eigenaren heeft gehad.
0: Nee.
1: Dus na de familie Bender die het lang heeft gehad, ben ik denk ik pas de vierde of hooguit vijfde eigenaar.
0: Ja.
1: Dus het is altijd lang in ieders bezit geweest. En ik ben ook zeker niet van plan om het weg te doen.
0: Nee, precies. En wat is jouw eigen mooiste herinnering tot nu toe aan Mijn Lief Bender?
1: Ja, ik ben echt nog uit de tijd dat Mijn Lief afgestampt stond in de jaren 80. En ik studeerde en daar mijn eerste biertjes mocht gaan drinken. En ja, dat stond dan helemaal vol met mensen uit de haven en allerlei zakenlieden. En stonden wij toch een beetje schuchter achterin te wachten tot we ook wat kregen. Maar ik heb daar de eerste bieren weken mijn ogen uitgekeken wat daar allemaal gebeurde.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Het heeft natuurlijk een apart sfeertje. Nou is het wel zo, hè? Misschien een beetje treurig op zo'n feest, in zo'n feestjaar. Maar er zijn steeds minder bruine cafés, hè, in Nederland. Die traditie verdwijnt een beetje. Hoe kan dat nou?
1: Ja, nou, ik denk dat... Kijk, uiteindelijk is horeca natuurlijk ook gewoon een markt. Dus de consument bepaalt waar ze wel en geen zin in hebben. Ik denk overigens dat je buiten de stad het buurt- en bruine café het nog lastiger heeft dan in de stad. Want ik zie zeker ook in Rotterdam toch prachtige cafés die na mindere tijden weer floreren. Ik denk dat de behoefte aan een huiskamer en een warm gevoel, Die zal nog eeuwenlang blijven, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is inderdaad zo, dat in zijn totaliteit, ja, mensen geven geld uit aan andere dingen en hebben ook andere bestedingsbehoeften. Ja. Zijn ook meer op zichzelf.
0: Ja, Rens en ik, die hadden het er net over. Rens zegt, nou, ik ben vooral een drinker, zeg maar, in mijn eigen huis.
1: Ja, daar ben ik niet blij mee, hè, Rens?
2: Nee, hey, ja. Sorry.
0: Maar dat is dus ook een concurrent, hè, de eigen woonkamer.
1: Ja, dat is zeker. En je ziet natuurlijk ook dat er meer bestedingsmomenten zijn gekomen, van ontbijt tot een luxe koffie onderweg of lunch. En mensen kunnen het geld maar één keer uitgeven.
0: Ja.
1: Maar toch zien wij, ik heb zelf best wel een paar bruine cafés in mijn portefeuille. En ik zie toch dat het daar echt wel goed gaat. En dat er nog steeds genoeg mensen zijn, ook van alle generaties, die het leuk vinden om bij momenten toch die zaak op te zoeken.
0: Ja. Heb je tot nu toe al een herinnering binnengekregen, of foto's of beelden of whatever, waarvan je dacht, nou, die gaan sowieso het boek in?
1: Nou, ik kreeg vandaag een hele mooie. Er hangt een foto bij ons aan de muur van iemand die jarenlang in de offshore werkte.
0: Mm-hmm.
1: En die kwam, als hij vrij was, kwam die in Mijn Lief zitten. En ik sprak een van de oud-kelners vandaag. Die heeft heel lang bij ons gewerkt. Die heeft 3 eigenaren meegemaakt en is daarna dus is zelf begonnen, Arjen van Rijk en de Wit. En die heeft denk ik 30 jaar of 35 jaar in Mijn Lief gewerkt. Maar die vertelde dus dat de betreffende meneer op de muur was gevallen in Berlijn. En Arjen zei, nou, dat wordt een volksfeest. En dan zei hij, nou, dan ga je toch. En toen zei Arjen, ja, maar ja, dat kan helemaal niet. Die was toen heel jong. Hij zei, ik heb helemaal geen auto en hoe moet ik daar komen?
0: Mm-hmm.
1: En toen had die man direct zijn sleutels en zijn papier op de bar gegooid. En toen zei hij, nou jongen, dan pak je toch lekker mijn auto.
0: Nee joh.
1: Je moet alleen even met je collega's rekenen. Maar dat bleek een gloednieuwe BMW te zijn.
0: En dan ging hij in de gloednieuwe BMW naar de val van de muur in Berlijn.
1: Ja, precies. Die stond een dag later, meter 4, dat de muur was gevallen.
0: Ja.
1: Met een gloednieuw BMW van een vaste gast.
0: Ja. Prachtig verhaal, ja. Ja, zeker. Nou, die komt er dus in. Stel dat je nu luistert als luisteraar van Rijnmond en denkt, nou, ik heb er ook nog wel eentje in dezelfde categorie of een hele andere. Waar kan je het insturen en tot wanneer kan dat?
1: Nou, je kan sowieso alles mailen naar info@meliefbender.nl. Mm-hmm. Dat kan zeker nog tot 15 september. Daarnaast is het wel echt klaar, want 29 oktober lanceren we het boek. Dus info@meliefbender.nl. Maar je kan natuurlijk ook altijd foto's of je verhaal bij ons aan de bar komen vertellen.
0: Uiteraard.
1: En dan, doen we dat daar regelen.
0: Ja, dus, dat lijkt mij mooi, ja.
1: Dat zou natuurlijk ook mooi zijn als Rens, als hij dan toch altijd thuis dat hij bij ons van, wel even een biertje aan de bar komt drinken. Die krijg je dan wel van mij, Rens. Oh.
2: Nou, dat is bij deze afgesproken, de Robert. Dan kom ik langs en krijg jij een biertje.
1: Ja, heel goed.
0: Nou, bij deze. Kijk, dat is toch weer handig geregeld, hè. Dankjewel, Robert. En we gaan allemaal mee en langs de bar komen.
1: Oké.
0: Fijne dag, hoi, succes. Dat was Robert Willemsen, eigenaar van het jarige café Mijn Lief Bender aan de Oude Binnenweg in Rotterdam. Nou, benieuwd wat dat boek gaat opleveren. Nu Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: Drie mannen hier in de studio die zeker niet die moves like Jagger hebben, tenminste. Nou, ik sowieso niet. Rens, heb jij een beetje goede dansmoves?
1: Nee, ik ben zo stijf als een hark.
0: Ja, daar was ik al bang voor. En Mario?
2: Nee, ik kijk uit voor je ogen.
0: Oké, dat is duidelijk dan. Nou, Maroon 5 en Christina Aguilera, die konden er wel wat van, hoor. Moves like Jagger bij Radio Rijnmond. Nou, goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar Lunch Break. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwaaitaal. We hebben ook het weer met Jules Gernaert. Maar eerst is er nog verkeersinformatie, Rens.
1: Er is verkeer, ja. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp sta je 4 kilometer in de file en daar doe je een klein kwartiertje langer over. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, maar dan tussen afrit Numansdorp en Willemstad 3 kilometer nog en 5 minuutjes extra. En de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn, 5 kilometer en 7 minuutjes.
0: Dankjewel. Dan het weerbericht. Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
3: Olivier, goedemiddag.
0: Donkere wolken toen ik hier naartoe reed naar het Rijnmondpand. Blijven die?
3: Nee, die blijven niet. Er is een tweedeling nu bij ons. Met inderdaad veel bewolking nog in en rond Rotterdam. En wat zonniger weer dichter bij zee. De grens daarvan met die zonnigere zone is een beetje op de lijn Schiedam-Oude Tongen. Die trekt ook langzaam naar het oosten. Dus die komt de komende uren in de zon. In het binnenland zal het misschien iets langer duren. Wellicht wel tot de namiddag zou ook nog wel kunnen. Dus die wolkenvelden zijn nog redelijk hardnekkig. Maar we eindigen toch vrij zonnig met een paar stapelwolken die er overblijven, denk ik. De temperatuur is er ook een beetje naar 19, 20 graden op de meeste plaatsen nu. Terwijl Hoek van Holland al 22 graden heeft. Dan krijg je allemaal redelijke temperatuur aan het einde van de middag met 22 tot 24 graden. Bij een zwak tot matig windje. Uit het westen tot noordwesten meestal windkracht 2.
0: Nou, niet onaangenaam, maar dan willen we natuurlijk graag weten hoe het richting het weekend wordt.
3: Ja, punt 1 natuurlijk. Lekker mooi terrasjes weer vanavond. Niet te warm, niet te koud natuurlijk. Weinig wind en morgen beginnen we toch al mooi, denk ik, met direct veel zon. Vannacht is het al helder, vrij fris ook. 9 tot 13 graden, dus een koele start morgenochtend. Jasje eventjes aan in de eerste uren. Maar we gaan toch op naar een vrij warme zaterdag, denk ik wel. Met temperaturen zo in de middag van 26 tot 29 graden. Zwakke veranderlijke wind, maar wel wat zeewind direct aan de kust. Dus daar, nou niet echt verkoeling, maar toch iets minder warm met een graad of 25 in het algemeen. Het is een mooie dag, van begin tot eind waarschijnlijk. En zondag dan is er ook vrij van zon, met misschien wat sluierbewolking. Net als later morgen trouwens. En ja, door de zon zal het wel wat warmer worden. Met maxima denk ik zondagmiddag van 27 tot 32 graden. Maar het blijft ook dan droog. Met dus maar weinig wind.
0: Juist. En volgende week wat minder droogte?
3: Nee, dat niet. Daar is natuurlijk kijk op. Wanneer gaat er een beetje wat regen vallen? Liefst een paar serieuze buien, iedere dag als het kan. De kans op buien is er pas later in de week, donderdag of vrijdag, dat er wat onstabiliteit in de lucht komt. Met meer kans op een paar buien. Daar hopen we een beetje op uiteraard. Maar tot die tijd is het wel zo goed als droger, denk ik. Met maandag iets meer bewolking. Dan een noorden tot noordoostenwind. Iets minder warm ook dan zondag. Datzelfde geldt ook voor dinsdag trouwens, maar dan is het zonnig. En woensdag en wellicht op donderdag komen we weer aan de 30 graden toe op veel plaatsen.
0: Yes. Nou, lekker warm. Dankjewel, Jules. En een heel goed weekend alvast.
3: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaaitaal. Mario, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Fiat heeft maandag in Ridderkerk ruim 2,5 miljoen illegale peuken onderschept. Als ze hier waren verkocht, was de staat ruim 1 miljoen euro aan accijns misgelopen. De peuken lagen in 3 bestelbusjes en een personenauto. Daarin werd ook een vuurwapen gevonden. Er zitten 2 mannen vast. Een Griekse burgemeester is opgepakt omdat hij een bosbrand in de buurt van Athene zou hebben aangestoken. De eigenaar van een windmolenpark is ook aangehouden. De bosbrand zou zijn ontstaan door kortsluiting tijdens werkzaamheden. De burgemeester is ook de baas van het bedrijf dat die klus deed en wordt dus verantwoordelijk gehouden. En voor de kust van Dover heeft een Belgische duiker een fles Guinness bier opgedoken van, hou je vast, 162 jaar oud.
0: Zo.
2: Uit 1864. Het flesje lag in een scheepswrak dat 12 jaar geleden werd ontdekt. Het schip zonk 162 jaar geleden, dus dat gebeurde bij een botsing met een ander schip. En de flesjes bier bleven al die tijd keurig in het ruim. Er zijn nu meerdere partijen geïnteresseerd in de drank, waaronder bierbrouwerij Guinness zelf. Maar ook de Universiteit van Leuven wil graag een pintje meepakken. Ze doen onderzoek naar allerlei soorten gisten en die willen graag het DNA vastleggen. Er liggen nog genoeg flesjes in het scheepswrak en de Belg gaat een poging doen om er nog meer op te duiken. Garanties kan hij dan weer niet geven, want de duik is lastig omdat je bijna niks kan zien.
0: Behalve dus wat flesjes Guinness. Maar,
2: ja, als je ze kan zien.
0: Ja, precies.
2: Op
0: ja.
2: De tast.
0: Maar dat zijn wel hele oude flesjes Guinness. Komen die dan ook in het Guinness Book of Records? Of,
2: Vast, oudste nog bestaande flesje bier.
0: Ja, denk het wel. Zou het nog te zuipen zijn?
2: Dat is een interessante test.
0: Ja, ik vraag dit voor Rens hoor. Die drinkt graag thuis, dus dat...
1: Ik ook weer niet. Je hebt me nou weer neer als een van het drankorgel.
0: Ja, dat, is dat niet zo?
1: Nee. Zeer sporadisch.
0: Oh, zeer sporadisch, oké. Okay. Maar zo'n oud flesje Guinness, dat gaat er misschien nog wel in.
1: Ik heb nog nooit Guinness op, moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Is jij, Mario?
2: Ik drink niet zo vaak.
0: Nee, dat schiet niet op. Nee, ik ook niet. En zeker niet van 162 jaar geleden of iets dergelijks.
2: Vraag me af wat de houdbaarheidsdatum was.
0: Ik denk toch wel een tijdje geleden.
2: Wel, hè?
0: Ja, denk het wel, ja. Dankjewel, Mario. Yo. Jouw houdbaarheidsdatum is gelukkig nog niet gekomen. Want om 1 uur horen we je weer. Tot zo.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Run DMC en Aerosmith en Walk This Way.
4: Radio met een grote R.

0: Het is tegenwoordig het voorbeeld van rap-rock. Maar een van die twee partijen die dit maakte, die had er eigenlijk helemaal geen zin in die samenwerking. Legendarische muziekproducer Rick Rubin, je weet wel, die gast met die grijze baard. Die kwam met het idee bij de rapgroep Run DMC om Aerosmith, de rockband, bij dit liedje te halen. Die rappers die keken hem aan, die zeiden...
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Nee, gaan we echt niet doen. Hebben we helemaal geen zin in die gasten. Nou, ze liet zich uiteindelijk toch overtuigen omdat die Rubin maar bleef zeuren. En dat bleek een meesterzet te zijn. Want Walk This Way van Run DMC en Aerosmith dus werd een enorm succes. Je hoort hem nu bij Lunch Break.
2: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, last call. De laatste kans die je hebt om je lunchplaat in te sturen. Want we zoeken vandaag een plaat die past bij het bizarre nieuws over een man uit Wales. Die op het dak van een ziekenhuis ging staan om naar patiënten te kijken. Nou, dat is al best wel gek eigenlijk. Maar dat deed hij in een outfit van Magere Hein. Oftewel de dood, de Grim Reaper. Nou, dat is natuurlijk helemaal angstaanjagend als je dan het ziekenhuis inloopt.
1: Lekker confronterend.
0: Ja, ik denk al, je gaat dan niet voor je lol naar het ziekenhuis. En dan zie je ook nog zo'n gek die op het dak naar je staat te gluren.
1: Ja.
0: Dus dat is vreselijk. Nou goed, de politie en de brandweer vonden het ook niet zo'n strak plan. Dus die haalden de Grim Reaper weer van het dak af.
1: Ja.
0: En nou, met een leuke prent erbij, namelijk 200 euro ruim moest hij betalen voor zijn angstaanjagende actie. En de vraag is, welke plaat hoort daarbij? Nou, iets met de dood, met ziekenhuizen, met kijken naar mensen, noem het maar op. Wat is er allemaal zo'n beetje binnengekomen, Rens?
1: Nou, van alles. Echt van alles. We hebben bijvoorbeeld Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper. Ingezonden door Brenda van Duren, Ruud Vonk, Kees, Peter van der Wulp en Monique van Eijk. Ja, Pechtel die heeft gezegd Nick Cave met Into My Arms. Of Simon & Garfunkel met The Sound of Silence.
0: Mm.
1: Hebben we nog een groot ingezonden plaat. Door Ruud Vonk, Bram, Irma van der Linden, Ria van Leersum, Henke en Joke van Zuilenkom. Die zeiden allemaal Peter Koelewijn met...
0: Kom van dat dak af.
1: Ja, zeker.
0: Ja, uiteraard. Ja. Leuk.
1: Bram en Irma zeiden ook nog Zizi en de Maskers. Dracula.
0: Mm-hmm.
1: Veel kort zijn nog Robert Crane, Don't Be Afraid of the Dark. Nou ja, en zo zijn er nog wel een aantal.
0: Ja,
1: maar ik kan er ook nog wel wat bij, hoor.
0: Nou, vind ik ook, ja. Altijd leuk om jouw suggesties binnen te krijgen. Dus als je nu luistert, stuur het in via...
1: De Rijnmond app.
0: Juist,
1: app
0: ons. Hartstikke goed. En misschien dan zometeen jouw plaat wel. Na Martin Garrix en U2 en Fireflies.

0: nummer kwam dit jaar uit, maar ze waren er al 6 jaar op aan het friemelen. Nou, het resultaat mag er zijn, hoor. Martin Garrix, Nederlands trots, samen met de mannen van U2. Dat was Fireflies op Radio Rijnmond. Gisteravond werd hij tijdens de training nog flink in het zonnetje gezet. En vandaag blikken we daarop terug. Jan van Duikeren senior, vader van trompetist Jan van Duikeren, vierde zijn 80ste verjaardag op een bijzondere manier. Jarenlang stond hij als geliefde basisschoolleraar voor de klas in Schiedam. Maar na zijn pensioen vond hij een nieuwe passie, namelijk boksen. Niet om zelf de ring in te stappen, dat wordt misschien wat te gek, maar om anderen te begeleiden en te trainen. En dat doet hij nog steeds. 4 keer per week is hij te vinden bij Old School Boxing Hans de Jong in Schiedam, waar hij inmiddels zelfs erelid is. Gisteravond werd hij op de boksschool verrast. Jan, van harte gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel.
0: 80 geworden en nog steeds dus actief in het leven.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, want 4 dagen, 4 keer per week ben je dus te vinden bij die boksschool. Hoe was het gisteren? Want jij werd verrast, hè?
1: Ik werd heel erg verrast, ja. Tot eergisteren was ik me eigenlijk niet zo heel bewust van wat er ging gebeuren. Mm-hmm. Ja, er waren wel wat geruchten. Er waren wel wat mensen die iets meer zeiden dan dat ze gewild hadden. Maar toen ik gisteren binnenkwam, ik moest komen trainen op mijn verjaardag, wat ik normaal nooit doe.
0: Oh.
1: Maar toen kwam ik binnen in een versierde boksschool met allerlei mensen die uitgenodigd waren. Met oud-collega's die gebokst hebben. Met mensen die gewoon gisteravond kwamen trainen die anders niet komen trainen. Kortom, er was van alles en nog wat georganiseerd om mij te verrassen.
0: Je werd helemaal overladen eigenlijk, hè, door liefde en vrienden en andere bekenden die langskwamen.
1: Die kwamen langs en die brachten leuke geschenken mee. Dat hoeft niet, maar het betekent wel veel voor je als ze dat gewoon doen.
0: Ja, ja, uiteraard ja. Maar goed, 80 is natuurlijk ook niet niks, hè, als je 80 wordt.
1: Dat weet ik niet. Ik was dat nog nooit geworden. Maar
0: daar heb je een goed punt. Dat word je maar 1 keer. En dat is nu het geval.
1: Ja.
0: We hadden het erover, want dat is natuurlijk ook wat altijd inspirerend is voor mensen zoals wij. Hè? Want kijk, Rens hier van dit programma is nog hartstikke jong. Hè?
2: Ja. Nou ja, 24.
0: 24, joh. Nou, ik ben nog geen 40, zeg ik dan altijd maar.
2: Ja, precies.
0: Dus wij weten dat allemaal nog niet hoe dat is. Maar jij staat nog midden in het leven, 4 keer per week in de boksschool. Waar haal je al die energie vandaan?
1: Dat weet ik niet. Dat zit in me. Ik kan me daar helemaal uitleven. Ik voel me daar veilig. Er zijn allemaal prettige mensen om mee te werken. Het is gewoon, ik kijk er iedere dag naar uit. Van, was het maar dat al 6 uur, dan kom ik weg.
0: Ja, ja. En dan ga je lekker dus training geven aan mensen en begeleiden?
1: Nee, ik onderga de trainingen.
0: Je gaat er ook?
1: Ik geef geen training. Okay. Ik onderga de training. Ik vind dat heerlijk. Om gewoon maar opdrachten te krijgen van doe dit, doe dat, ga zus, ga zo.
0: Ja.
1: En dan kan ik me daarin helemaal vinden, ik kan me daarin uitlezen. En zo nu en dan, als er nieuwe mensen zijn, dat is ook wel waar, dan gebeurt het vaak dat ik die even opvang en ze leren hoe ze moeten gaan staan. En
0: oh, dat wel?
1: Ze met de handen, ja, dat ja, wel.
0: Dus je begeleidt ze wel een beetje, maar je bent dus zelf ook nog even van de linkse en de rechtse directe.
1: Ik ben zelf meer van dat dan dat begeleiden. Maar ook dat is belangrijk, dat de mensen weten dat ze veilig zijn bij ons.
0: Ja, precies. Ja, precies. Maar dat is dus wel iets. Ik bedoel, als je 80 bent en je loopt nog even een beetje te meppen, dan moeten we dus, ja. Ze moeten jou niet proberen dat ze denken, oh, daar hebben we zo'n oude man, die gaan we even oplichten.
1: Nee, dat is niet aangedaan. Want die oude man jaagt ze nog door de hele zaal als het erop aankomt.
2: Heb je nog ambitie om een wedstrijd te vechten, Jan? Of,
1: nee, dat heb ik niet. Ik heb het niet in me om mensen die zich niet meer helemaal goed zouden kunnen verdedigen, om die nog een laatste tik te geven. Dat zit niet in me.
0: Oké, dus je bent dat eigenlijk best wel vredelievend voor een bokser.
1: Heel erg, ja.
0: Maar toch, het sparren en zo, dat vind je wel leuk?
1: Dat vind ik heel erg leuk, ja.
0: Dus eigenlijk ben je een beetje de Mohammed Ali van Schiedam.
1: Nou, ik vind het wel een hele eer, hoor. Het begint wel een beetje uit de hand te lopen nu.
0: Nou, ook bescheiden dus. Dat is mooi om te horen. Je gaat dus lekker door, 4 keer per week. Wat jou betreft nog tot je erbij neervalt?
1: Daar hebben we het over gehad. Ja, dat zou kunnen gebeuren. En ik wens dan opgezet te worden om daarna als bokzak in de vereniging te fungeren.
0: Een bokzak. Als je ooit knock-out gaat, dan moet je als bokzak vereeuwigd worden.
1: Ja.
0: Oké, nou dat staat bij deze genoteerd. Nou, dan maak je in ieder geval een doorslaand succes in ieder geval dan. Hè? Ook na je dood. Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, laten we hopen dat het nog heel lang gaat duren, Jan.
1: Dat hoop ik ook.
0: Nogmaals gefeliciteerd. Geniet er nog van. Van alle aandacht en mensen die jou inspirerend vinden. En
1: Dat ga ik zeker doen. En daarna vind ik dat we maar weer gewoon moeten gaan doen.
0: Gaan we weer gewoon doen en volgende week weer lekker mappen.
1: Jazeker.
0: Zo is het. Dankjewel Jan en een hele fijne dag.
1: Dankjewel
0: hè. Hoi, hoi.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Dat was de 80-jarige bokser Jan van Duikeren hier in de show, hier in Lunchbreak. Nou, dat is inspirerend toch?
2: Absoluut, ja. Ik hoop dat ik op mijn 80ste nog zo fit ben.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Ja.
3: De Lunchplaat.
2: Ik sta nu al nooit in een sportschool.
3: Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, we gaan moeiteloos door naar de lunchplaat van vandaag. Want we hadden het er net al over die man die op een Engels ziekenhuis was gaan staan op het dak. Gekleed als de Grim Reaper, als de dood. En daar mensen aan zat te kijken. En uiteindelijk van het dak is gehaald door de politie en €200 boete moest betalen.
2: Ja,
0: ja, wat is er nog verder binnengekomen, Rens?
2: Ja,
0: lunchplaat?
2: Nog een hele hoop. Dus ik ga ze ook niet allemaal noemen. Mm-hmm. Maar ik ga even snel doorheen. Harmonix en Deathstar kwam binnen. Danny Vera, Tears in Heaven. Michael Jackson met Bad of Thriller. Is er leven na de dood? Van Freek de Jonge. Ook leuk.
0: Ja, ook leuk, ja.
2: Metallica, Loverman, Atomic Rooster en Death Walks Behind You. Maar eigenlijk de leukste wel. Kwam van Olaf Pietersen en van Gerard Koekoek. Die kwamen allebei met Rockwell en Somebody's Watching Me.
0: Twee mensen, ja.
2: Ja, ja, dat vind ik wel een toepasselijk.
0: Dat is een goeie, hè. Somebody's Watching Me. Ja, het zal je maar gebeuren dat je naar het ziekenhuis gaat en dat er dan zo'n engnek zo op dat dak staat te kijken.
2: Ja.
0: Laten we hopen dat het niet bij het Sint Franciscus gebeurt of zo.
2: Nee, nee.
0: Hè? Geen copycats nu die dat ook gaan doen.
2: Nee, laten we dat niet doen.
0: Heel erg bedankt allemaal voor het insturen. En nou, de keuze is gemaakt. We gaan ervoor. Het wordt Rockwell en Somebody's Watching Me. Nu te horen bij Lunchbreak op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Goedemiddag, 1 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer jouw kans op het winnen van een Rijnmond noodradio. Als jij 93.4 FM appt via de Rijnmond app, als je een noodsignaal hoort. Dus voor de duidelijkheid...
12: Dus ik nog niet.
11: Ik hoor niks nog.
12: Nee, nog niet appen.
11: Nee, niet appen. Als je nu appt, krijg je helemaal niks.
12: Nee, nee. Precies. Ben je uitgesloten. Zwarte lijst.
11: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook weer hard. Hè? Je bent meteen weer zo hard.
12: Nee, sorry.
11: Ja, en, dus je moet appen als je het noodsignaal hoort. En je maakt daarmee trouwens niet alleen kans op die noodradio, maar ook nog eens kans op de Rijnmond maandprijs. Joh, het kan allemaal niet op, zeg. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 1 uur. Mario Kwaaitaal, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur onder de 30 graden, bleek uit controle met een drone en een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn 2 mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook €7500 cash gevonden. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naartoe. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken.
14: De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt, maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen en dat het daar werd gebotteld lokaal en dan werd verscheept.
13: De fles is dus 162 jaar oud. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met twee leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan, tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat sloeg niet aan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Mario, dankjewel. En Rens en ik wensen jou allebei een belachelijk goed weekend.
13: Jullie hetzelfde.
11: Jo. En dan verkeersinformatie. Ja, misschien staat Mario zo wel in de file. Dat zou zomaar kunnen.
12: Dat zou kunnen. Ik weet niet waar Mario woont eigenlijk.
11: Nee, ik ook niet. Maar misschien wel op een van die wegen.
12: Op een van die wegen, ja. Twee files. Eentje op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Lunchbreak. Olivier de Neve.
9: Radio met een grote R.

0: Dit nummer klinkt ontzettend Michael McDonald, maar hij schreef het zelf niet. De schrijver is Rod Temperton en dat is dezelfde legende als die voor Michael Jackson onder andere Thriller, Rock With You en Off The Wall schreef. Dus ja, een schrijver met een gouden hand, zullen we maar zeggen. Ik draai de Sweet Freedom. Goedemiddag. En te gek dat je weer of nog luistert naar Lunch Break. Olivier en Rens hier, al ruim een uur hebben we van dit programma achter de rug, maar we zijn nog tot 2 uur bij, hè, met een rijk belegde show, kan ik wel zeggen. Met muziek van Olivia Rodrigo en Gérard Lenormand bijvoorbeeld. En we gaan straks praten met het baasje van Poes Puk uit Carnisse.
1: Ja,
0: ja, dat is een terugverhaal.
1: Een zielig verhaal.
0: Kijk, normaal gesproken zeggen wij, ja, als er een kat kwijt is, ja, daar gaan we niet weer aandacht aan besteden. Er zijn wel vaker katten kwijt.
1: Ja.
0: Maar dit is een bijzonder verhaal vooral. Hè, we gaan het nog niet verklappen, maar hij heeft een bepaalde manier om Puk weer terug te vinden.
1: Ja.
0: Die is origineel.
1: Zeker, en dat gaan we meemaken. Ook.
0: Zeker, gaan we meemaken en ja, inderdaad, ja. Nou, zometeen meer daarover. Maar het is ook de week van de noodradio's.
1: Want, spannend.
0: Ja, we geven noodradio's weg en eigenlijk met een heel simpel spelletje. Het is zo'n noodradio, ik zal hem even omhoog houden. Als je nu naar de livestream zit te kijken op Rijnmond.nl of op TV Rijnmond, dan zie je hem ook. Het is een oranje met zwarte noodradio. Prachtig ding, multifunctioneel. Waarmee je dus onder andere naar Radio Rijnmond kunt luisteren. Als er geen stroom meer is, hè, in een noodsituatie. Het kan zomaar gebeuren als er een ramp is dat je geen stroom meer hebt. Ja, dan is het handig dat je nog wel naar de rampenzender kan luisteren. En dat is Radio Rijnmond in dit gebied. En dan praten wij je bij daarover.
1: Ja.
0: En, maar dan moet je natuurlijk wel weten welke frequentie zitten ze.
1: En dat is?
0: De 93.4 FM. Ben ik geslaagd?
1: Ja, jij bent geslaagd. Oh, jij mag hem meenemen. Ja, het
0: staat ook in mijn draaiboek hoor. Ja. 93.4 FM. Ja, anders zou ik het niet weten.
1: Nee,
0: dat weet ik wel. 93.4 FM is het. Dat is die frequentie. En die zou ik ook onthouden als ik jou was. Want zometeen zou het zomaar kunnen gebeuren dat je een noodsignaal op deze zender hoort. En als je dat hoort, dan moet je als de wiedeweer gaan naar Rens en mij appen. Dat kan je doen door de Rijnmond app te openen.
1: Ja, en dan rechtsbovenin staat een knopje met app ons. En daar kan je de frequentie dan insturen. Hoeft nu dus nog niet, Els. Maar straks als het noodsignaal klinkt. Els, je begin alvast.
0: Oh nee.
1: Hey Els, strakjes.
0: Ja.
1: Als het noodsignaal klinkt, rechtsbovenin in de Rijnmond app, app ons, 93.4. En dan kan die zomaar van jou zijn.
0: Ja, kind kan de was doen, zo makkelijk kan het zijn. Dan kan je dus die noodradio winnen. En je maakt kans op de maandprijs van Rijnmond. En eind deze maand gaan we uit alle winnaars weer een winnaar trekken. En die wint een privévoorstelling in de bioscoop in Rotterdam voor jou en tientallen van je vrienden.
1: Nou.
0: Ja, dat lijkt me oprecht echt super vet.
1: Heb ik niet eens zoveel vrienden.
0: Zit je in een half lege zaal?
1: Ja, ja,
0: dat is ook zielig.
1: Neem ik jou mee.
0: Oh, dat vind ik wel gezellig.
1: Ja, ja.
0: Nou, dus die zaal weer wat beter gevuld. Neem nog wat popcorn mee.
1: Precies.
0: Hartstikke leuk. Nee, wij mogen niet winnen, Rens.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou goed. Zometeen dus misschien wel een noodsignaal op Radio Rijnmond. Maar eerst nog muziek. Dit is Bette Midler en To Deserve You.

0: could ever say.
1: De inspiratie voor dit nummer kwam uit de onverwachte hoek, uit de Franse literatuur. Schrijf even mee. Het is gebaseerd op een boek van de Franse Nobelprijswinnares Anne Arnault. Kijk, dan kun je weer even iets heel slims roepen bij de koffieautomaat straks. Olivia Rodrigo maakte er dit van. Stupid Song was dat op Radio Rijnmond. En zometeen nog heel veel meer in dit programma, wat misschien ook wel een beetje spannend kan gaan worden. Maar dat is dit in ieder geval niet.
2: Nee.
1: Dat hoor je meteen aan de muziek, hè? Dit is Franse muziek hier op de vrijdagmiddag.
2: Franse chanson.
1: Zeker. Dit is Gérard Lenormand en Voici les clés bij Lunchbreak.

0: Gérard Lenormand hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En voici les clés. Ja, het kwam weer voorbij. Voor de laatste keer in dit programma.
1: Ik hoorde hem.
0: Hoorde je hem?
1: Ik hoorde hem.
0: Nou, is niks mis met jouw oren in ieder geval. Dat is heel prettig. Maar ook niet met de oren van veel van onze luisteraars. Want, weet je, wat is hier allemaal gebeurd, joh?
1: Ja, nou, het ging zo snel dat ik niet eens tijd had om op de juiste gesprekken te klikken.
0: Ja.
1: In onze inkomende WhatsApp.
0: Ja.
1: Het bleef maar binnenstromen.
0: De appjes bleven maar binnenstromen. En wat was een beetje de rode draad van de berichtjes?
1: De frequentie.
0: Ja, de frequentie. Nou, laten we eens even kijken of Jan den Boer dat dan ook heeft doorgestuurd. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Jan.
0: Jan, waar kom je vandaan?
2: Vlaardingen.
0: Vlaardingen natuurlijk, hartstikke leuk. En in Vlaardingen hebben ze ook een frequentie doorgestuurd volgens mij. Althans, jij wel.
2: Ja, ja, klopt.
0: Welke?
2: Ik zou het eens proberen.
0: Ja, welke heb je doorgestuurd?
2: Oh, ik heb twee keer ergens opgeklikt.
0: Ja, maar weet je nog welke frequentie je hebt doorgestuurd?
2: 93.4.
0: Ja, dat heb jij heel goed gedaan. Wat dat betekent? Hoppakee!
1: Dan is die gewoon van jou, Jan.
2: Oké, nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, er komt een noodradio jouw kant op, Jan. En dat betekent dat als de apocalypse uitbreekt of iets minder ergs, dat jij helemaal klaar zit. Want dan heb jij een radio die op batterijen werkt, op zonne-energie en op wat al niet meer zei.
1: En je kan ook zelf
2: dat is geweldig.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Je kan hem inderdaad ook nog opwinden.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook fijn. Er zit zo'n...
1: Zo'n draai.
0: Ja, dan kan je zo... Ja, zo.
1: Of kijk, dat ziet er soepel uit.
0: Je kan, ja, dat, nou ja, misschien heb ik hem al gesloopt.
1: Ja, dat ik denk.
0: Je kan hem in ieder geval ook opwinden, Jan. Dus nou, hartstikke
2: ja,
0: fijn.
2: Ja, ja.
0: Dus hij komt jouw kant op. Hij komt naar Vlaardingen. Blijf even aan de lijn. Dan gaan we dat allemaal met je regelen. En heb jij nog een spannende dag vandaag?
2: Nee, ik zit een beetje te computeren en...
0: Beetje het computeren?
2: Voor de rest niks.
0: Oké. En dan geen spannende dingen op de computer?
2: Nee.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Ik
1: denk alleen de website van Rijnmond, hè?
0: Ja. Rijnmond.nl.
1: Ja.
2: Hartstikke bedankt.
0: Ja, hartstikke bedankt, Jan. Fijn dat je meedeed en een hele fijne dag nog, hè?
2: Ja, oké. Succes met je programma.
0: Dankjewel, hè. Leuk dat je luistert.
1: Okay. Dag Jan.
0: Jan den Boer was dat uit Vlaardingen die in de prijzen valt. En Jan heeft niet alleen die noodradio gewonnen. We hebben bijna vergeten. Hij drinkt ook nog eens mee naar de maandprijs.
1: Ja, dat is, gaat Jan ook wel naar de bioscoop.
0: Nou, dat zou best wel kunnen. En dan mag hij 49 vrienden meenemen als hij dat wil.
1: Als het eraan komt.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Dus als je niet gewonnen hebt, dan heb je nog één kans op die noodradio. En dat is vanmiddag bij Afslag Rijnmond. En nu Chicago en You're the Inspiration. Tot het nieuws van 2:30.

0: Ja, Chicago en You're the Inspiration hier bij Lunchbreak. Goedemiddag, het is 2:30, dit is Radio Rijnmond. Met zometeen ook zeer inspirerend de hoofdpunten van het nieuws met Aries. En ik heb zometeen het weer voor je. Maar eerst, zijn er nog files? Dat is de hamvraag aan Rens.
1: Ja, nou, er is een klein beetje vertraging hier op de Lloydstraat. Ik heb de files weggeklikt.
0: Ach, nee toch?
1: Ja, maar... Ach,
0: wat een ellende.
1: Daar komen ze. Jazeker zijn er files. Jazeker. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer en 5 minuutjes langer doe je er daar over. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Willemstad. 1,5 kilometer en 1 minuutje, maar komt door een kapotte vrachtwagen en de linker rijstrook is daar dicht. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. 4 kilometer en 7 minuutjes langer.
0: Dankjewel Rens. Dan het weer. Nog een tijdje wolkenvelden, maar die gaan in de loop van de middag oplossen. Later is het vrij zonnig met vooral nog een paar stapelwolken. Middagtemperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Vanavond en komende nacht is er dan weinig wind. Wordt vannacht helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Wel plaatselijk wat mistbanken. Morgen rustig weer, zonnig. Met later enige sluierbewolking. Het wordt ook warmer met maxima tussen de 25 en 29 graden. Zondag, dan wordt het nog een tikkie warmer. 27 tot 32 graden. Dan is het ook meestal zonnig. Maar daarna wordt het minder warm. Tijdelijk meer bewolking met misschien een enkele bui. Veel zal het niet zijn wat betreft de regen. En daarna lijkt het volgende week ook zo goed als droog te blijven en warm. Pas aan het einde van de week is er dan kans op een paar regen- of onweersbuien. Aries van Meter is aangeschoven met de hoofdpunten van het nieuws. Aries, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De motorrijder is onderuit gegaan op de N471 tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De motor is geborgen, de weg is weer vrij en ik kan hier op mijn scherm zien dat er ook geen file meer staat. De duinbrand bij Oudorp die gisterenmiddag uitbrak is helemaal uit. Dat zegt de brandweer na een controle met een drone met warmtebeeldcamera in het gebied langs de Oosterduinweg. Er zijn geen smeulende plekken meer gevonden. Het waterschap blijft het gebied nu in de gaten houden om te kijken of het vuur misschien later alsnog weer oplaait. En veel sportevenementen zijn in de zomer mooi weer gegarandeerd. Maar ja, deze weken blijkt wel dat er ook nadelen aan de zomermaanden zitten. Want het kan ook gewoon te mooi weer zijn. De organisatie van Marathon Amersfoort trekt er nu als een van de eerste zijn conclusies uit. Het hardloopevenement wordt volgend jaar verplaatst van eind mei, begin juni naar het vroege voorjaar. Het is vaak te warm gebleken. Bij de halve marathon van dit jaar werd een aantal mensen ook onwel. En er moest ook iemand worden gereanimeerd in Amersfoort. Dus deze dan de aanpassing.
0: Ja, dat is dan inderdaad de eerste. Er wordt ook, is ook sprake van bijvoorbeeld de Vierdaagse, hè, die ook altijd in juli is. Van, is dat misschien een idee om dat ook eerder te gaan doen? Maar ja, dan heb je straks in de zomer niks meer
2: het
0: te doen.
2: Het is natuurlijk ook gewoon ontzettend lastig om van je evenementenkalender af te wijken. Ik bedoel, daar ging ook stemmen op om iets met die Tour de France te doen natuurlijk. Hè?
0: Ja. Nou ja, ik denk, kijk, bij de Tour de France, daar doen alleen pro's mee. Wat natuurlijk wel een probleem is, wat vaak niet benoemd wordt, maar wat ook wel speelt. Ik wil niet zeggen dat alle mensen die onwel worden niet getraind zijn, maar er zijn natuurlijk ook wel mensen tussen die meelopen met zo'n evenement, daar eigenlijk niet voor getraind zijn en dan onwel worden bijvoorbeeld.
2: Ja, maar die zakken ook door het ijs als het 15 graden is.
0: Ja. Nou, door het ijs hoop ik niet, toch? Dat zou maar weer heel gek zijn allemaal. Het is juist veel te warm, Aries. Lees je nieuws.
3: Beeldspraak.
0: Oh, oké. Nee, hartstikke goed. Dankjewel, Aries. We gaan het in de gaten houden. Zometeen gaan we het hebben over een kat die vermist is. Daar is een hele bijzondere methode voor om die weer terug te krijgen. Zometeen meer.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Na Miss Montreal en Just a Flirt.
4: Radio met een grote R.

Haar doorbraak kwam ooit door mee te spelen in een reclame over smeerkaas. Werd eigenlijk gevraagd als figurant daarvoor. Maar omdat ze gitaar kon spelen en kon zingen, werd haar rol in die spot steeds maar groter. En door die smeerkaas-commercial liep haar carrière ook gesmeerd, zou je kunnen zeggen. Miss Montreal en haar doorbraaksingle Just a Flirt op Radio Rijnmond. Zometeen gaan we het hebben over een weggelopen kat. En niet zomaar een kat, de 20 jaar oude Puk. En haar baasje doet er alles aan om het terug te krijgen. En met alles bedoel ik ook echt alles.

0: Deze band, Drum Theater, die heet niet voor niets Drum Theater. Want de oorspronkelijke band had maar liefst 6 muzikanten. En alle 6 speelden ze ooit drums. Later werd een groep teruggebracht tot 3 man. En ook die 3 waren drummer. Hier hoorde je drummend en niet drummend. Dus Drum Theater op Eldorado. Ja, je luistert naar een lunchbreak en dagelijks raken talloze katten hun huisje kwijt. Maar ja, soms hoor je een verhaal waarvan je denkt, nou, daar moeten we even aandacht aan besteden op de radio. Dirk Buccio uit Carnisse, die was namelijk al dagen op zoek naar zijn grote maatje, zijn 20-jarige poes Puk. En dat deed hij op een heel bijzondere manier. Namelijk tot diep in de nacht loopt hij door de wijk terwijl hij mondharmonica speelt in de hoop dat Puk het geluid herkent en weer snel naar huis komt. En ja, het is één grote rollercoaster, want er is nieuws. Dirk, goedemiddag.
1: Ja, die
2: vindt
1: het lekker, hè? Die
0: vindt
1: het gewoon lekker.
0: Dirk?
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Daar is
1: hallo?
0: Er is nieuws over Puk, hè?
1: Er is nieuws. Er is echt breaking news. Fresh off the press.
0: Vertel.
1: Ik heb net een belletje gekregen van een jongen. Nou, dat was zo recent dat ik eigenlijk dacht dat jullie al belden.
0: Ja.
1: En die zei, je hebt toch een poster van je kat hangen? Ik heb volgens mij jouw kat. En toen heeft hij gelijk videobellen aangezet om te bevestigen dat het ze was. En ja hoor, ze was het.
0: Nou,
3: de Puk is terecht.
1: Echt, ja, is terug. Is hier vlakbij de Pleinweg is ze gevonden door een jonge held en zijn kleine zusje.
0: Nou, wat fantastisch. En Puk, 20 jaar oud. Was je bang dat het misschien niet goed afgelopen zou zijn de afgelopen dagen met Puk?
1: Eigenlijk niet. Omdat ik in de afgelopen weken is daar juist weer een beetje opgeleefd. Want ze had eerst een beetje last van een blaasontsteking. En ze kon niet goed de plas onder controle houden.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik het laatst voor behandeld. En dat is allemaal een stukje beter gegaan. Ik heb er ook begonnen met een beetje natvoer te geven en zo. Dus je zag echt dat ze een beetje aan het komen was. En echt, misschien dat ze juist uit zo'n nieuwe opleving, dat ze dacht, ik ga even de hort op, ik wil even de buurt gaan verkennen of zo, maar de weg is kwijtgeraakt.
0: Ja, precies. Ja, dus ze was echt dagen kwijt, hè, sinds afgelopen maandag al.
1: Sinds afgelopen zaterdag.
0: Oh, zaterdag.
1: Vorige week zaterdag. Ja.
0: Oh, jeetje. Oh, zo lang al. Oké.
1: Okay, vorige week maandag was ze voor het laatst gezien.
0: Ah ja.
1: En toen kreeg ik gisteren een tip. Of ik kreeg vandaag een tip dat ze dinsdag nog ergens hier aan de Pleinweg was gezien.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben al helemaal richting de Maassilo gegaan. Ik ben richting Feyenoord gegaan, richting de Beierlandse Laan, waar ik vroeger heb gewoond, ook met Katje, omdat ik dacht, misschien gaat ze terug naar haar oude territorium.
0: Ja, goed bedacht.
1: En toen kreeg ik net dit belletje van deze jonge man en de zaak is opgelost.
0: Nou, wat fantastisch. En je zocht dus naar haar, want daar sloegen wij ook op aan, met een mondharmonica, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Want, waarom?
1: Zij is opgegroeid bij mijn vader thuis, bij mijn ouderlijk huis in Brabant. En mijn vader is muzikant, dus die speelt altijd gitaar en die speelt ook mondharmonica.
0: Mm.
1: En daar is Katje mee opgegroeid, dus dat is wat haar enorm aantrekt. Dus in mijn zoektocht heb ik gewoon gedacht van, wat is het meest luide en herkenbare geluid wat ik kan maken voor haar? Dus, en toen ben ik de straten van Rotterdam-Zuid opgegaan met een mondharmonica.
0: Kun je dat nog even laten horen of heb je de mondharmonica niet bij je?
1: Ik heb hem niet bij nou. Nee, ik heb hem niet bij. Ik ben echt hals over mijn kop thuis vertrokken.
0: Ja,
1: en ik wou hem nog meenemen. Maar de kat komt eerst.
0: Ja, natuurlijk. De liefde voor Puk is groot. Nou, ze is dus weer terecht. Dat is hartstikke goed. En ik neem aan, hoe ziet ze er verder uit? Ziet ze er gezond, rustig uit en zo?
1: Ja. Ze heeft enorm veel opbouw van slaap, van iets in haar ogen. Maar dat heeft ze altijd wel. Dus dat moet ik eigenlijk normaal gesproken dagelijks uithalen. Voor de rest een klein beetje timide, een klein beetje aangeslagen. Maar ze heeft gewoon goed te eten gehad bij die mensen. En ik denk eigenlijk dat ze heel weinig tekort is gekomen.
0: Nou, wat fijn. Eind goed, al goed. Dank je wel, Dirk. En nou ja, heel veel plezier met de hereniging met Puk.
1: Dank je wel. En dank je wel ook voor mij even de kans geven om een momentje op RTV Rijnmond Radio te doen.
0: Ja.
1: Echt heel leuk voor jullie.
0: Nou, heel fijn. En we hadden graag natuurlijk geholpen met het vinden van Puk. Maar heel fijn dat het al gelukt is.
1: Ja, dus inderdaad, alleen maar goed nieuws dit.
0: Zo is het. Puk is back. Dankjewel, Dirk. En veel plezier.
1: Fijn vervolg van de uitzending nog.
0: Yo, dankjewel. Dat was Dirk Buccio uit Carnisse, die dus herenigd is met Puk. Nou, dit is toch een hartverwarmend verhaal.
3: Ja, absoluut. Zeker omdat vanmorgen was ze er dus nog niet. En dachten we eigenlijk, nou ja, misschien kunnen we hem een handje helpen inderdaad.
0: Tijdens deze uitzending is het gebeurd.
3: Gewoon net.
0: Nou, fantastisch toch.
3: Geweldig.
0: Hartstikke fijn. Nou, dit volgende nummer heet niet Puckies in Love, maar Chuckies in Love. Dit is Ricky Lee Jones.

0: Mickey Lee Jones. En Chucky's in Love. Ja, voor ons zit de week er alweer op. Maar voor Radio Rijnmond natuurlijk nog lang niet. Hè? Want straks vanaf 4 uur is de Afslag Rijnmond Vrijmibo editie er weer. Met Teun en Feza. En daarna is het weer Vrijmibo afterparty tijd. Maar hij klopt al op de studiodeur volgens mij.
1: Ja, Ronald van Houten uit Heus. Dus.
0: Ja, daar staat hij hoor.
1: Bijna niet bij de deur klinkt, maar hij staat er wel.
0: Laat het hem nou niet horen. Nee, krijg je gedoe mee.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Weer grapjes maken over dat hij klein is. Dat kan je echt niet maken. Nee. De middag door zo meteen. Met 2 uur lang één lange fijne mixtape. Met liedjes die Ronald heeft uitgezocht. Van Stevie Wonder tot Nona. En van Pink tot Carpenters. De Carpenters moet ik zeggen. Ze komen allemaal voorbij na het nieuws van 2 uur. Dus veel plezier met Ronald. Die grootheid.
1: Ja,
0: zal ik het dan zo zeggen?
1: Ja, absoluut.
0: Een beetje compensatie, hè?
1: Ja.
0: Maandag, dan is Erik weer terug. Erik Lemmers weer op deze plek als van ouds. En nou Rens, dan ben jij er ook weer voor. Volgens mij.
1: Ik ben er gewoon weer.
0: Gezellig hoor. Nou, dus namens Rens en mij alvast een belachelijk goed weekend gewenst. Geniet ervan. En natuurlijk ook met Ronald van Oudheus zo meteen tussen 2 en 4. Dit is Emily Sandé nog en Next to Me. Tot snel.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: 1 minuut over 2, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een motorrijder is onderuit gegaan op de N471 tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Volgens de politie heeft de motorrijder een auto aangetikt en is hij daarna gaan slingeren en ten val gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De motor is geborgen, de weg is weer vrij. De duinbrand bij Oudorp die gisteren uitbrak is helemaal uit, zegt de brandweer na een controle met een drone met een warmtebeeldcamera in het gebied langs de Oosterduinweg. Er zijn geen smeulende plekken meer gevonden. Het waterschap blijft het gebied nu in de gaten houden om te kijken of het vuur misschien later alsnog weer oplaait. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, zo schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie doorgelicht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken wel afspraken over veiligheid en toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, zegt de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbevelingen. De organisatie van Marathon Amersfoort trekt zijn conclusies uit het warme weer van het afgelopen voorjaar. Het hardloopevenement wordt volgend jaar verplaatst van eind mei, begin juni naar het vroege voorjaar. Het is te vaak te warm gebleken. Bij de halve marathon van dit jaar in Amersfoort werd een aantal mensen onwel en er moest ook iemand worden gereanimeerd. Het weer, wat wolkenvelden, maar de bewolking lost op. In de loop van de middag komt de zon tevoorschijn. Het is een graad of 24 vanavond en vannacht. Dan staat er maar weinig wind. Het is helder. Het koelt af tot een minimumtemperatuur van een graad of 9. Morgen dan hebben we een zonnige dag, wat sluierbewolking. En dan kan de temperatuur oplopen tot bijna 30 graden.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Neem Teres om op in je testament. Kijk op teresom.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Sada, de Amerikaan uit Miami, die met Just Another Day een grote hit scoorde in 1992. De man met Cubaanse roots. Daarvoor hoorde je trouwens Stevie Wonder, een gouden ouwe uit 1976 met Isn't She Lovely. Het is het begin van twee uur lang, ja, trommelvliesgekietel, een verwennerij, want ik heb heel veel lekkere platen meegenomen om jou te trakteren deze vrijdagmiddag. We gaan lekker opgewekt, hopelijk een beetje het weekend in. Ik heb lekkere muziek van Los Lobos meegenomen. The Carpenters met een gouden oude. Kenny Rogers, Dolly Parton. Ik heb Alanis Morissette meegenomen. En niet te vergeten, zie ik erg naar uit, naar Gordon. Jawel, onze eigen Gordon. Die heeft vroeger ook leuke plaatjes gemaakt. En is onlangs gestopt trouwens met zijn ochtendradioprogramma. Nou, daar is iedereen heel blij mee natuurlijk. Ook vooral Gordon, die deelde dat deze week op de social media. Dat hij blij was dat hij er vanaf was. Hè. Die kon net als ik ook niet tegen zo'n wekker iedere ochtend om 4 uur, 4:15. En Ferry Maat reageerde daarop op de social media dat hij ook blij was dat hij was gestopt. Ferry Maat natuurlijk, de bekende man vroeger van de Soul Show op de donderdagavond. Wie is er niet meer groot mee geworden? Ja, allemaal lekker. Haat en nijd in Radioland. Hier bij Radio Rijnmond zitten we in rustig vaarwater. Er zijn wel wat vakanties. Dat betekent iedere ochtend tussen 6 en 9 natuurlijk gewoon Peter en Milou. Daarna Cheryl Samson. Deze week de lunchbreak door Olivier de Neven. Mij tussen 2 en 4. Iedere dag, iedere werkdag. En straks na 4 in ieder geval de Vrijmibo met Teun en Feza. En zaterdagochtend hoor je mij ook weer tussen 10 en 12. Nou, hebben we dat spoorboekje alvast gehad? Zullen we lekker muziek gaan draaien? Ja, hoppakee. Niet lullen, maar poetsen is het devies. Ook op deze heerlijke vrijdag. Het is 7 augustus. Dit is Nona met een nieuwe plaat.

Pink op radio met Just Like a Pill. En daarvoor Kenny Rogers en Dolly Parton met hun grote hit uit het oprichtingsjaar van Radio Rijnmond. Dat is 1983. Volgende week dinsdag 11 augustus begint de openluchtbioscoop weer op de Wilhelminapier in Rotterdam. Altijd een heel leuk evenement om een avondje naartoe te gaan. Maar dan moet je wel vlot zijn. De openingsavond is bijvoorbeeld al helemaal uitverkocht. Maar ja, vind ik niet zo gek, want dat is een film, een geweldige film die ik al 2 keer in de bioscoop heb gezien. Dat is I Swear, over een jongeman die opgroeit met Gilles de La Tourette. Het is werkelijk een film die heel aangrijpend is, geweldig gespeeld. En ja, met een lach en een traan, want er kan ongelooflijk gelachen worden ook. Want het is ja, soms heel hilarisch wat hij er onverwacht uitkraamt en al die tics. Dat is dinsdag, woensdag, Sierat, een film. Ja, je moet maar even kijken op pleinbioscooprotterdam.nl. En ja, dat ja, spoorloos zie ik voorbij komen. Port Bagage. En er is ook voor kinderen nog een aantal films. Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel. Nou, daar zie ik zelf ook erg naar uit. Pluk van de Pettenflat. Ja, Annie M.G. Schmid. En ook voor de muziekliefhebbers is er een epische film. Elvis Presley in Concert. Dat zal zijn op maandag 24 augustus. Maar nogmaals, kijk even online. Volgende week dinsdag begint het spektakel daar op de Wilhelminapier. En morgenochtend tussen 10 en 12 in het weekend is er, ga ik vooruitblikken op het openluchtbioscoop Festijn. Want ze hebben ook een avond voor doven. Dat is een doofavond. En dat gaat niet om filmbezoekers die doof zijn. Nee, het personeel dat er dan werkt is doof. Heeft een gehoorbeperking. Dus je moet je heel erg gaan aanpassen. Dus als je iets wil bestellen, dan moet je dat met gebarentaal gaan doen. Dus dat is best confronterend, denk ik, voor sommige mensen. Maar hartstikke goed dat dat gebeurt, ja. Daarover ook morgen hoor je alles tussen 10 en 12. Nu de hoogste tijd. Ik heb hem al aangekondigd met enige knipoogjes. Want hij is gestopt met zijn ochtendprogramma. Hij kan lekker uitslapen. Dat moet hij vooral blijven doen. Dit is Gordon. Terug naar 1992. Jong voor altijd.

Heerlijk zeg, Los Lobos met La Bamba. In 1987 namen ze deze klassieker op in de studio in een behoorlijk traditionele versie. Misschien ken je hem ook wel van Richie Valens. Die stofte het Mexicaanse volksliedje, want dat is het origineel van La Bamba. Die stofte dat af in 1958, maakte er een rock'n'roll nummer van. Ja, Richie Valens heeft er niet lang van kunnen genieten, want kort na de opname stierf hij, hij was net 17, 18 geloof ik, want hij zat in hetzelfde vliegtuig als Buddy Holly. En dat op 3 februari 1959 stortte ze neer. En ook de Big Bopper was aanwezig, was een bekende muzikant in de rock'n'roll. En ja, iedereen noemt dat nog steeds The Day the Music Died. Richie Valens was half Mexicaans en Amerikaans. En had een prachtige Mexicaanse naam ook eigenlijk. Want hij heette Richard Steven Valenzuela. En dat werd afgekocht door Valens. En ja, La Bamba, heerlijk om die plaat weer eens te horen hier op Radio Rijnmond. Daarvoor hoorde je Olivia Dean met Man I Need. En Carolina Liar hoorde je ook nog met Show Me What I'm Looking For. Allemaal lekkere muziek hier op Radio Rijnmond. Straks na drieën ga ik gewoon onverdroten voort, hè, met heerlijke muziek. Zal ik alvast een tipje van de sluier lichten, oftewel de pick-up deksel een klein beetje openen. Dan zien we allemaal vinyl leggen van Shuba Wamba. Ik heb Bruno Mars in de tas zitten. De Dolly Dots met een gouden ouwe over, ja, dit prachtige medium. De radio. Steppenwolf, een gouden ouwe. Born to be Wild. Kortom, gas op de lolly. En Level 42, de huisband van Rijnmond, zegt Ruud de Boer. Altijd gekscherend. En Inner Circle, ook nog een beetje reggae klanken. Ach, kan niet wachten. Nu gaan we gas geven met Edwin Sharp. En die doet dat trouwens niet alleen. Die heeft de Magnetic Zero bij zich als band. Uit 2011, dit is Home.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken wel afspraken over veiligheid en het toezicht, maar ze werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, zegt de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbevelingen. Het waterschap in Ouddorp houdt het duingebied komende tijd in de gaten om te kijken of de brand van gisteren niet alsnog oplaait. De brandweer heeft de duinen langs de Oosterduinweg gecontroleerd, maar de drone met warmtebeeldcamera kon geen smeulende plekken meer vinden. De brandweer is daarom weg. Gisteren brandde een gebied langs de Oosterduinweg af nadat daar brand was uitgebroken. Een Chinook-helikopter van Defensie heeft geholpen met de bluswerkzaamheden. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen neemt steeds grotere vormen aan. Nou, nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Ceva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben de klanten nu last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Onder meer Ajax adviseert klanten om de komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. En een meisje van 14 is in Zuid-Tirol voor de ogen van haar ouders 90 meter naar beneden gevallen. En de puber uit Tsjechië heeft dat niet overleefd. Het drama gebeurde bij een berghut op een hoogte van meer dan 2500 meter. De familie was in de Dolomieten op vakantie. Vermoedelijk gleed het meisje uit en verloor ze haar evenwicht. Volgens de bergredding stierf ze ter plaatse. De hulpverleners konden haar overlijden enkel nog vaststellen. Het weer, wolkenvelden nog, maar die lossen op. Komt de zon tevoorschijn. Het is vanmiddag een graad of 24. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan dan afkoelen tot een graad of 9. Morgen hebben we een dag met zon, wat wolkenvelden en dan kan de temperatuur oplopen tot zo'n 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A15, Rotterdam-Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer, 20 minuten. Er is een kapotte vrachtauto daar en de rechterrijstrook is dicht. De N57, Rotterdam-Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Rouwkaart, kerst,
17: uitvaartpraat.
16: Bloemstuk, koets met paarden,
17: uitvaartpraat.
16: Koffie, cake, bitterballen,
17: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
13: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
20: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij

0: En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een potje.

0: Vitae anders doet.
1: Probeer Vitae Pro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitaepro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

Je hebt in de muziek, net als in het voetbal, verschillende categorieën, zou je kunnen zeggen. Je hebt Champions League, je hebt Europa League, je hebt Conference League. Net als in het voetbal, hè. Feyenoord is gewoon Champions League natuurlijk. En er zijn er ook clubs die wat lager spelen. En er zijn er zelfs die Conference League spelen. Daarover heb ik verder niks te melden. Maar de Champions League is natuurlijk echt het hoogste wat je kunt bereiken. En dat geldt in de muziek ook. Nou, Donald Fagen, die je zojuist hoorde, dat is echt Champions League. Neil Frontier hoorde je uit 1983, maar dat was natuurlijk ook de zanger en de oprichter van de roemruchte band Steely Dan. Dat deed hij met Walter Becker. Er is zelfs een mooi theaterprogramma over de muziek van Steely Dan in de Nederlandse theaters te aanschouwen. Ik begon dit tweede uurtje van Rijnmond de Middag door met de ultieme pubplaat uit Engeland. Ik krijg altijd het gevoel dat ik in een Engelse pub verzeild ben geraakt als ik die plaat hoor. Dat is Chumbawamba met Tap Thumping uit 1997. Heerlijk. Is ook een beetje, ja, hè?

Evero niet gelijk helemaal over je toeren raken. Nee, het is de stadsderby op het kasteel. Aanstaande zondag 12:15 is de aftrap tussen Sparta en Feyenoord. Rijnmond doet integraal live verslag met Double D, Dennis en Dennis en Leon in de studio. De uitzending aanstaande zondag zal zijn tussen 12 en 3 uur op Radio Rijnmond. Ouderwets, lekker weer sport. Wat heb ik in de tas zitten dit uurtje? Ik zei het net al even, heel veel lekkers. En het hoogtepunt is wat mij betreft een gouden ouwe uit 1968 met gitaren. En een beetje een motorrijdersgevoel. Daarover straks meer. Nu maar gewoon luisteren naar Gudo.

onschuld van een band als de Dolly Dots, 1979. Ja, heerlijke tijd was dat. Dat was radio. Een lofzang op het mooiste medium ooit uitgevonden natuurlijk. Hè. En je luistert er nu naar, als het goed is, via de radio. De noodradio wellicht, 93.4. Of via de app, dat kan ook. Of via een stream. Ik luister zelf altijd veel radio. En ook heel veel buitenlandse radiostations via de app Radio Garden. Die moet je maar eens downloaden. Dat is hartstikke leuk. Daar staat ook Rijnmond op natuurlijk, maar allerlei lokale zenders. En als je zin hebt in alleen maar thematische muziek op Cuba, of wat mij betreft, zelfs Noord-Korea kun je beluisteren. Op Moskou, China, Botswana, Argentinië, alle zenders in Amerika, van gospel tot talk radio, oude hoorspelen, kun je allemaal via de app Radio Garden. Dat is hartstikke leuk. Ja, en je kunt eraan verslaafd raken. En als je dan s'avonds in bed, dat is hartstikke leuk om een soort wereldreis te maken. Maar gewoon 's morgens weer terug op Rijnmond natuurlijk, hè, voor Peter en Milou en al andere programma's die daarna volgen. Tot zover was het vreemdgaan even lekker. Nu ga ik luisteren naar The Wanted met Walks Like Rihanna. En daarna Inner Circle met Rock With You. Hier op Radio Rijnmond. Blijf lekker luisteren. De middag door tot 4 uur.

met Shackles, Praise You. En daarvoor die gouden oude hit uit, uit die film natuurlijk, hè? Met die motoren. Hoe heet die nou? Ik kan er even niet opkomen. Ja, misschien een puntje van je tong. Hebben jullie dat wel eens? Dat je iets wil zeggen dat het heel erg bekend is. En toch kom je er eventjes niet op. Easy Rider. Zo zie je maar. Easy Rider, Steppenwolf met Born to be Wild, 1968. Nu de hoogste tijd voor het nieuwe singeltje van de man die pas 19 is, geloof ik. Of net 20. Maar heeft al een aantal grote hits gemaakt. Hoor. Want alles wat die gozer in de studio uitpoept, dat wordt goud. Ja, somber. Daar heb ik het over. De Amerikaanse graadman. Magere zanger, waar hij dat geluid vandaan haalt, weet ik niet. Maar hij heeft een nieuwe single. En toen ik vorige week de radio, die voor het eerst hoorde, en de radio stond een beetje zacht, denk ik, hè, is dat nou, hoor ik nou de Beach Boys? Ja, er zit iets in de koortjes en de samenzang. En dat is allemaal uit de computer natuurlijk, hè. Maar het heeft mij een beetje het gevoel van een oude Beach Boys single. Ja, hoor maar. Is dat prachtig? Die gelaagdheid in die stemmen. Dat is echt een extra instrument, hoor.

De afgelopen 2 uur. En dat gaat straks natuurlijk bij Teun en Feza onverdroten voort. En ook vanavond in de afterparty, dan de non-stop. En ook morgenochtend kun je eerlijke muziek verwachten in Dennis Kanenburg's Jukebox tussen 8 en 10. Daarna mag ik de studio weer overnemen tot 12 uur met Het Weekend Is Er. En ook daarin heerlijke muziek. En natuurlijk ook de Weekend Het Intro Quiz met mooie prijzen. Zeker, luister een keer. Level 42 hoorde je zojuist in 1981. Hun grote doorbraak in Nederland. En daarvoor die heerlijke nieuwe plaat van Somber. Ik ga afscheid nemen op deze vrijdagmiddag 7 augustus. Wens jullie allemaal een hele mooie voortzetting van deze vrijdag. Geniet van die vakantiedagen nog lekker. En het heerlijke weekend dat eraan zit te komen. Maandag gooi je me weer tussen 2 en 4. En morgenochtend voor de vroege vogels tussen 10 en 12. Ik zeg bye bye. Geniet van het voetbal dit weekend. Want de bal gaat

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: Spot 5. Weet wat je moet doen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Het is bijna 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Fees, ik hoorde vanmorgen wat op de radio hier zo bij je. Eruit met Peter en Milou. Daar moeten wij het zo echt eventjes over hebben.
9: Oké, okay, ja? Nou, ik ben benieuwd.
8: Nou, wat het is, hoor je zo. Eerst het nieuws. Wat krijg je van Aries van Meteren? Aries, een hele goede middag.
10: Goedemiddag. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. Het 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld, zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone in Nederland. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De mannen die deze week zijn aangehouden na de ontdekking van een drugslab in Zwijndrecht en in Dordrecht blijven nog zeker 2 weken in de cel. Ze werden dinsdag opgepakt na een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Bij invallen in Zwijndrecht en Dordrecht zijn honderden kilo's drugs, machines voor de productie van vermoedelijk MDMA en ecstasy en grote hoeveelheden grondstoffen in beslag genomen. De verdachten in de leeftijd van 22 tot 48 jaar zitten in volledige beperking vast. Dat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat en de politie. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen neemt steeds grotere vormen aan. Nou, nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalig TNT Logistics. Het bedrijf is gehackt en daar hebben de klanten weer last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Onder meer Ajax adviseert klanten om de komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Het weer, wolkenvelden, maar die lossen op. Komt de zon tevoorschijn, dan is het een graad of 24. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan flink afkoelen tot een graad of 9. Kan ook wat mist ontstaan. Morgen hebben we een dag met wat zon, ook wat stapelbewolking. En dan wordt het 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Aries, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie. Veza?
9: Ja, je zegt het nu net en er komt een file bij. Dus misschien mag jij het gewoon niet meer zeggen, nee, hoor.
8: Dat was vorige week ook al zo. Was dat mijn schuld?
9: Het is allemaal jouw schuld.
8: Nou, lekker dan.
9: Nee, twee files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. 7 kilometer, 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De afrit is daar dicht. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 3 kilometer. Ook daar een vertraging van 5 minuten.
8: Sterkte in de strijd daar. Feest mensen over de vloer is altijd gezellig, hè? Dat weet je. Maar er is een manier waarop Esther van Halteren, die op Goeree Overflakkee woont, die doet het op een bepaalde manier. Daar zou ik toch voor passen.
9: Oh.
8: Nou, welke manier het is, dat hoor je zo.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.

0: categorie weetjes over muziek die je al lang wist, maar ik vertel ze je gewoon lekker nog een keertje. Dit is de titelsong van de serie Friends. The Rembrandts met I'll Remember You. Wat zeg ik nou, joh? I'll Be There For You, dat is het. Hij zegt dat notabene 30 keer in dat nummer. Dat is toch ongelooflijk?
1: Maar geef niet. Je bent gewoon weer helemaal terug bij Friends.
0: Ja, precies, joh. Feest. Het is ook vrijdag ook voor mij.
1: Ja, dat
0: is
1: vind ik ook.
0: Over Friends gesproken trouwens. Een hele goede middag. Daar zijn we. Je vrienden van de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Teun Willems en de vrouw die de hele week zorgt voor een lach. Maar op de vrijdag net wat meer. Feest al bijna.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het feest?
1: Ja, goed. Ik bedoel, het is weekend.
0: Lekker vol.
1: Bijna weekend.
0: Au.
1: En het voelt al wel, hè, als weekend.
0: Ja, heerlijk. Als je bij ons
1: redactie wordt het ook al wat rustiger zo tegen
0: vakantieperiode ook, weet je wel. En als je om 4 uur aanschuift hier zo bij de vrijdagmiddagshow van Rijnmond, heb je gewoon lekker eerder weekend. Het begint al om 4 uur op de
1: vind
0: vrijdag.
1: Vind ik wel.
0: Toch?
1: Alleen maar muziek en gezelligheid. Dat is toch vakantie?
0: Zo
1: dat
0: is
1: toch weekend?
0: Feest, ik was vanmorgen aan het luisteren naar Peter Milou. In de ochtend hier van eruit. En ik hoorde het verhaal van Esther van Halteren op Goeree Overvlak. Hey. Nou, zij heeft haar achtertuin beschikbaar gesteld voor mensen die een plek zoeken om te overnachten. Bijvoorbeeld als je een fietsvakantietje hebt of gewoon op doorreis bent. Maakt allemaal niet uit. Je mag een tentje in haar tuin neerzetten. Je mag daar naar het toilet. Je mag daar douchen. Je mag mee eten als het eten wordt gemaakt. En het kost helemaal niks. Noppes, het is gratis. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het een prachtig initiatief. Ik zou het zelf nooit doen.
1: Nee, maar waarom doet ze het?
0: Nou ja, zij zegt, je leert mensen kennen. Het is gewoon een mooi initiatief. Laat het voorop staan. Joh, noem me behoudend, argwanend, een beetje
1: bangig.
0: Nee,
1: ze doet het. Het is goed dat ze het doet.
0: Absoluut.
1: Maar ik zou het ook niet doen.
0: Ik weet niet. Het is toch een wildvreemde die in je achtertuin ligt. Vaak moet hij dan door jouw huis of misschien langs het huis naar buiten toe.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Het voelt voor mij toch gewoon een beetje ongemakkelijk, denk ik. Dat je niet weet wie daar ligt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij, de luisteraar, ervan vindt. Zou je je tuin beschikbaar stellen aan een wildvreemde om een nachtje te gaan slapen daar?

0: Of misschien op je balkon, kan ook. Wordt wel passen meten met een tweepersoons tent,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, balkon zou ik niet doen, denk ik.
0: Maar goed, zou jij iemand die je niet kent in jouw achtertuin laten overnachten? Voor een nachtje?
1: Ja, nee, ik zou het niet doen. Je kijkt mij nu aan, nee. Maar ik weet dat je de luisteraar bedoelt. Ik zou het niet doen. Nee, sorry.
0: Ik zou het ook niet doen. Maar we zijn benieuwd naar wat jij vindt. Zou jij iemand laten overnachten in je achtertuin? Laat het weten in de Rijnmond app.
2: De week is bijna om, nog een uurtje moet je knallen.
0: Oh, lekker. 50 minuutjes.
2: Het weekend voor de deur en jij zegt dan zo de ballen.
0: Arrivederci.
2: De borrel hangt bijna aan de lippen.
0: Oh, ik heb er zin in, feest. Biertje?
1: Ja, laten we maar doen.
0: Biertje.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl...

0: Je bent bij de middagshow van Radio Rijnmond, waar je het beste uit de jaren 80, 90 en van nu hoort. Ook Exile staat daartussen. Kiss You All Over. Zou jij een vreemde in je achtertuin of op je balkon laten slapen? Dat willen wij graag van jou weten in de Rijnmond-app. Dan. Normaal is dit een moment, Fezer, waarop we je introduceren aan nieuwe muziek. Je voorstellen daaraan. In de vrijdagmiddagshow gaan we dat voortaan net iets anders doen. We gaan wat anders doen. Het is namelijk immers vrijdag, je weet het, feest. De week loopt op zijn einde en dus nemen we even snel wat berichten met je door die deze afgelopen week de voorpagina haalden op Rijnmond. De drie belangrijkste onderwerpen die zijn besproken deze week. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn dinsdagmiddag een aantal stalen en houten balken van een paar meter hoog naar beneden gevallen. Ze vielen door onbekende oorzaak van een plateau af en toen dat gebeurde waren er ouders en kinderen aanwezig, maar er raakte niemand gewond.
1: En de huisarts uit Roon, die per direct moest stoppen met werken, heeft haar werk meerdere keren uitgevoerd terwijl ze onder invloed was van alcohol. Volgens de rechtbank leed de huisarts aan een alcoholverslaving. De zaak kende een dieptepunt toen een euthanasie op het laatste moment niet doorging en de arts dronken op haar op de achterbank van haar auto werd gevonden door haar assistent.
0: En met man en macht werd donderdag gisteren urenlang gewerkt in de duinen van Ouddorp om een natuurbrand te blussen. Duurde zeker 7 uur totdat de brand onder controle was. En er werd onder andere ook een Chinook-helikopter van Defensie ingezet om het te blussen. En het vuur is gelukkig inmiddels alweer uit. 3 berichten die deze week de voorpagina haalden op Rijnmond.nl. En wil je nou meer weten over wat er in de regio speelt, kijk dan even op Rijnmond.nl. 3 belangrijke berichtjes dus. Dan gaan we nu met het allerbelangrijkste verder.

0: Zou zomaar over mij kunnen gaan, dit nummer. Ik ben zo slecht in dansen, Feza. Het is echt,
1: echt verschrikkelijk.
0: Ja, ik ben een soort van balans tussen een stijve hark en zo soepel als een slang. Het slaat helemaal nergens op. Het is echt verschrikkelijk.
1: Maar betekent het dus dat wanneer je bijvoorbeeld wat gedronken hebt.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Dat je dan soepeler bent?
0: Kijk, laat ik het zo zeggen. In mijn hoofd zou ik denken, dat gaat soepeltjes. Ik maak de blitz, laat dat zeker
1: hoe
0: weten.
1: Het eruit ziet.
0: Maar ik denk dat de werkelijkheid nog steeds Murder on the Dance Floor is. Want het zal niet beter worden. Sophie Eric Baxter.
1: Ah, nee, dat zal vast niet zo erg zijn.
0: Nou, ik... Nou goed,
1: tot zover mijn dansen.
0: Een ander onderwerp. We hebben het namelijk over kamperen in iemands achtertuin. Dat was Esther uit Goeree Overflakkee. Die heeft zichzelf aangemeld voor een app waarmee ze haar achtertuin beschikbaar stelt voor mensen die één nachtje komen slapen. Dus een tentje opzetten in de achtertuin. Die mogen dan ook gewoon naar het toilet, mee eten, douchen, allemaal in haar huis.
1: En het is gratis, hè?
0: En het is allemaal gratis. Ik hoorde dat vanmorgen in de ochtendshow van Rijnmond. En ik dacht, ja, ik weet het niet. Ik zou het misschien toch niet doen. Noem maar een beetje argwanend, beangstigend, ik weet het niet. Maar
1: misschien toch niet. Ik zou het gewoon niet doen. Ik bedoel, ik vind het leuk hoor dat zij dat voor zichzelf wil doen. Ja. Maar, en ze krijgt er geen geld voor.
0: Nee,
1: sorry.
0: Zij zegt, ik ontmoet nieuwe mensen. En daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, we bespreken elkaar ook een stuk minder tegenwoordig. Alles gaat online en weet ik het wat. Dus het kan ook iets goeds zijn.
1: Ja, maar kan ze dan niet gewoon bij haar buren aanbellen, vraag ik me af.
0: Ja, nee. Ja, dat
1: nou, misschien heeft ze niet zulke hele fijne buren. Ja. Nou, daar weet je ook niet zo heel veel over te zeggen. We hebben in ieder geval een reactie gekregen van Danny.
0: Ja.
1: En die zegt, ik zou zeker niemand in mijn tuin laten kamperen. Zo sta ik er eigenlijk ook wel in. Ja? Ja. Nee, echt zeker niet.
0: Ik heb geen tuin, ik heb een balkon.
1: Ja.
0: Daar heb ik liever ook geen haringen in geslagen, moet ik zeggen. Dat wordt toch een behoorlijke kostenpost dan. En ik krijg er niks voor. Maar nee, ik zou het toch ook niet doen, denk ik. Iemand op mijn balkon laten slapen.
1: Nee.
0: Moet je nagaan dat iemand op mijn toilet zit. Dat lijkt me ook heel...
1: Dat vind ik dus ook heel vervelend. Dat is een hele nare gedachte. Ik vind het wel leuk dat...
0: Esther het doet.
1: Dat Esther het doet, inderdaad.
0: Laat het even weten. Zijn wij gewoon hartstikke knijterpreuts? Of is het echt dat we denken, nou, misschien liever niet in mijn achtertuin. In de Rijnmond-app. Ben je meer dan welkom om het te laten weten. Naar muziek van onder andere Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: tandgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Het is 16:30, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
9: 16, Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer, een vertraging van 5 minuten. En nog even een melding voor de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Oude Rijn en Woerden is de linker rijstrook dicht. Dat komt door spoedtransport.
8: Kijk, nou goed, wij rijden met je mee, mocht je daar last van ervaren. Je bent niet alleen en wat betreft het weer landinwaarts zijn er vooral nog wat stapelwolken. Ook zon, maak je geen zorgen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur in de namiddag rond de 22 tot 24 graden. Dat is lekker. Nou, vannacht helder, fris. Minima van 9 tot 13 graden. En plaatselijk kunnen er dan mistbanken ontstaan. Wel de hoofdpunten van het nieuws. Aris van Meteren, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De dijken in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze week verder verslechterd. Dat is gebleken uit nieuwe dijkinspecties. Als de veendijken verder verzwakken, komt de veiligheid van 1,25 miljoen inwoners in ons gebied in het geding, schrijft het Hoogheemraadschap. Het water in rivieren en kanalen moet hoog genoeg zijn om tegendruk te kunnen bieden aan de dijken in het gebied rond Rotterdam, Schiedam, Lansingerland. Maar anders kunnen de dijken gaan verschuiven, zoals in 2003 in Wilnis. Toen werd een dijk over een lengte van 60 meter verschoven en moesten 1500 mensen worden geëvacueerd. Een vrachtwagen heeft een garagedeur losgereden aan de Koopgoot in Rotterdam. De deur is finaal afgebroken en op de stoep gevallen, vlakbij de tramrails. Niemand raakte gewond. De bovenkant van de vrachtwagen is wel beschadigd, maar de vrachtwagen kon gewoon zijn weg vervolgen. Voor het bergen van de loodzware deur was een wagen met kraan nodig. Inmiddels is die garagedeur van de stoep geplukt. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. En die naam zegt je misschien niks, maar Orbit is de man achter het op 3 na meest verkochte album van Madonna, Ray of Light, met de singles Frozen en The Power of Goodbye en of natuurlijk Ray of Light. Hij produceerde ook voor bands als U2, Blur en All Saints. Hij is ook de man achter de filmhit Beautiful Stranger voor de film Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Orbit won daar een Grammy en een MTV Award mee. William Orbit was 69 jaar.
8: Oh, dat is nog jong zeg.
10: Dat is niet oud. Nee.
8: Ik vind het altijd wel bijzonder om dan op dit soort momenten, helaas komen we er dan nu achter, maar dat er zoveel geniale mensen achter van dat soort geniale muziek zitten naast Madonna dan.
10: Ja, nou ja, Madonna zingt het natuurlijk.
11: Ja, dat is waar.
10: Maar ja, iemand heeft natuurlijk die enorme unieke sound die Madonna toen ineens had met Ray of Light. Ja, bedacht.
8: En geweldig.
10: Dat was hij.
8: Geweldig. William Orbit dus, 69 jaar. Aries, dankjewel.
12: Dit is Radio Rijnmond.
8: Geen muziek van Madonna, maar wel muziek van de Eurythmics. There must be an angel. Nu op Radio Rijnmond.

0: Dit heb ik elke vrijdagmiddag feest. Alsof het voelt alsof ik met een engel aan het praten ben.
1: Oh,
0: wel Lucifer dan, hè?
1: Oh.
0: Wel een engel Lucifer.
1: Soms. Nee, hoor, nee. Geef het toe.
0: Feestje met hartstikke aardig, dat weet je. Hier Rhythmix, There Must Be an Angel, hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond. We leven in een rumoerige tijd. Ik zeg het wat enthousiast, maar het is wel wat het is. Kunnen we volgens mij wel over eens zijn met elkaar. Hè? En juist daarom is het heel erg fijn om te weten dat je bij Radio Rijnmond hier altijd op de hoogte blijft. Hè? Want wist je dat Radio Rijnmond ook de officiële calamiteitenzender is? Mocht er dus ooit een noodsituatie zijn, het internet uitvallen, de televisie het begeven en is er een noodtoestand, dan hoor je dus via Radio Rijnmond wat er aan de hand is. Dat moet je weten. En daarvoor is het natuurlijk wel handig als je een goede noodradio hebt.
1: Ja.
0: En die kun je winnen hier zo bij Radio Rijnmond. Ergens deze middag hoor je nog onverwachts het noodradio-alarm afgaan. En hoor je dat alarm afgaan, pak dan zo snel mogelijk je telefoon, open de Rijnmond-app en stuur ons de juiste frequentie van Radio Rijnmond. Nou, dat mogen we best zeggen. Dat is 93.4 FM. Ja. Die moet je dus goed onthouden. En nou, doe je dat. Wie weet staat die noodradio dan straks bij jou. Denk je nou, joh, hartstikke leuk dat alarm. Hoe klinkt dat dan? Ik ga hem eventjes laten horen.
1: Ja,
0: weet
1: dus
0: wel,
1: dit telt niet.
0: Dit telt niet. Dit is puur een test. En hij klinkt dus zo. Hoor je dit dus? Heel snel naar die Rijnmond-app. Klik daar dan op App ons en stuur dan even de frequentie door van Radio Rijnmond. 93.4 FM. Als je dat appt, maak jij kans op die noodradio zodra je dat alarm hoort. Hè? Misschien wel naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Altijd een beetje een droevig einde, vind je niet, van dit nummer?
1: Ja, maar wel een heel mooi liedje.
0: Prachtig liedje. James Bay, Hold Back the River. Nou, zeg dat wel, want we hebben een stormvloed aan appjes gekregen. Het is echt ongelooflijk. Maar er kan er maar eentje de eerste zijn. En Maria Meiboom, een hele goede middag. Jij was dat.
2: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Maria, ik val gelijk met de deur in huis. Heb jij thuis een EHBO-kit?
2: Nee.
0: Heb jij thuis minimaal 3 liter water per persoon?
2: Die heb ik wel. Ik ben wel een beetje voorbereid, maar ik mis nog de radio. Alleen? En nog een heleboel dingen. Maar...
0: De radio nog, want blikvoer en dat soort dingen, mobiele telefoon, dat heb je wel allemaal thuis.
2: Ja, een paar conservesblik heb ik wel, water genoeg.
1: Mm-hmm. Dus... Ja, en iedereen gebruikt toch ook wel weer een klein beetje van het water en dan wordt het weer bijgevuld, hè?
2: Ja. Ik hou wel op de daad in de Noordse taal, dus verbeef ik wel.
0: Heel slim, wel slim, Maria. Ja. Maar met dat blikvoedsel, dat is tot over 1000 jaar is dat nog steeds goed, volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook.
2: Ja, dat wordt wel gezegd, ja.
0: Okay, gelukkig. Maria, jij bent begreep ik onderweg naar Roosendaal, of je bent er al. Wat ga je vandaag doen in Roosendaal?
2: Ik ben op weg naar Roosendaal en ik ben er al. Ik zit nu in de auto.
0: Oh, en wat ga je doen in Roosendaal?
2: Beetje shoppen.
0: Je zegt het, Maria, alsof je betrapt bent.
2: Nee. Okay. Ik vind het leuk.
0: Gelukkig. Lekker shoppen.
1: Ja, geniet ervan. Ook namens mij.
0: Nog een specifiek item waar je naar op zoek bent?
2: Nou, ja. Eigenlijk wel. Mijn vriendin gaat 22 augustus trouwen. Dus ik ben op zoek naar iets leuks.
0: Oh, een jurkje voor op de trouwerij.
2: Juist.
0: Wat leuk, Maria, wat leuk. Nou, als je bent geslaagd, vinden wij het wel leuk om even te zien welk jurkje het dan geworden is.
1: Ja, stuur ons een appje.
2: Ik maak een foto van.
0: Leuk. Nou, Maria, hetgene waar je in ieder geval niet meer naar op zoek hoeft, dat is die noodradio, want die is voor jou.
2: Nou, dankjewel. Gaat super fijn.
1: En weet je, hij is echt heel tof, want er zit een lamp op. En je kunt volgens mij van die zonnepaneeltjes...
0: Ja,
1: van die
0: je kan hem als powerbank gebruiken.
1: Ja, en natuurlijk gewoon radio.
0: Radio
1: luisteren. Belangrijkste.
2: Maria, dat is het belangrijkste. Ja.
0: Welke frequentie dan?
2: 93.4 FM.
0: 93.4 ja. FM, Maria. Ja. Heel veel shopplezier in Roosendaal. En ik hoop dat het lukt met jurkje vandaag.
2: Ja, ik hoop het.
1: Succes.
0: Maria, fijn weekend.
2: Dankjewel voor jullie.

0: Oh, die gitaar. Die saxofoon, Feza.
1: Goed, hè?
0: Is toch lekker, zeg. Ongelooflijk. Jerry Rafferty, Baker Street, hoorde je op Radio Rijnmond. Het is toch niet normaal. Je voelt gewoon die saxofoon opbouwen. Zeker als je het nummer al een keer eerder hebt gehoord. Maar het, is, het blijft zo onmiskenbaar goed. Heerlijk. Op Radio Rijnmond hoorde je hem. Waar je zo nog Gerspoor Doel, bagagedrager, gaat horen. Stephanie Mills ook nog. Never Knew Love Like This Before. En ook deze komt nog.

0: Andrew Gold ga je horen met Lonely Boy straks hier zo op Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Bijna 5 uur, dit is Rijnmond, een hele goede middag. We hebben er stiekem allemaal wel eentje, Feza.
12: Oh?
0: Maar wat het is, dat vertel ik je zo. Eerst het nieuws, dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De dijken in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze week verder verslechterd, is gebleken uit nieuwe dijkinspecties. Als de veendijken verder verzwakken, dan komt de veiligheid van 1,25 miljoen inwoners in ons gebied in het geding, schrijft het Hoogheemraadschap. Het water in de rivieren en kanalen moet hoog genoeg zijn om tegendruk te kunnen bieden aan de dijken in het gebied rond Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Anders kunnen die gaan verschuiven, zoals in 2003 in Wilnis. Toen werd een dijk over een lengte van 60 meter verschoven en moesten 1500 mensen worden geëvacueerd. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. Het 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld, zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel en dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht, dan is het helder. Fris ook, 9 graden kan het worden. Plaatselijk kans op mist. Morgen een dag met zon, wat sluierbewolking. En dan loopt de temperatuur op tot zo'n 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Aries, dankjewel. Dan nog even kijken op de regionale wegen.
7: Ik heb geen files.
0: Helemaal niks?
7: Nee, echt helemaal niks.
0: Ook geen spoedtransport?
7: Nee.
0: Geen kapotte vrachtauto?
7: Nee.
0: Geen rijbaan afgesloten?
7: Dat altijd. Nou ja, nee, er zijn werkzaamheden. Die wel, maar die kent iedereen inmiddels al wel. En geen files.
0: En geen files. En dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel. Hey, welke plaats zijn jij uit volle borst mee? Als je in een auto zit of misschien wel in een karaokebar staat, mag natuurlijk ook. Welke plaat is jouw absolute meezingplaat? In de Rijnmond-app hoor ik van je.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
2: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: De middagshow van Rijnmond, dat is waar je bent. Met mij Teun Willems, Feza Albayrak en ook Andrew Gold's Lonely Boy hoorde je op Radio Rijnmond. Feest die voor mij is echt hartstikke duidelijk. Daar kan ik heel straight to the point in zijn. Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. Dat is echt mijn go-to karaokeplaat. Ook als ik hem in de auto aan heb staan. Lekker hard meezingen, goed refrein, geinige tekst ook.
1: Denk al, waar gaat dit naartoe?
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Ik snap hem.
0: Het gaat dus over de plaat waarvan jij zegt, joh, het maakt niet uit welk moment van de dag waar ik ook ben. Die zou ik uit volle borst mee kunnen zingen. Hoe is dat bij jou?
1: Ik kan denk ik alles van de Backstreet Boys en Mariah Carey meezingen. Al is dat van Mariah Carey lang niet... Klinkt dat lang niet hetzelfde als het origineel?
0: Moeten we dat aan jouw shampooflessen vragen? Of
1: wat? Nee, doe maar niet. Laten we het daar maar niet aan vragen. Gewoon laten we het helemaal niet aan niemand vragen. Nee hoor. Nee, maar verder, ik denk... Als ik aan karaoke denk... Ik moet bekennen dat ik geen karaoke liefhebber ben. Mm-hmm. Ik kan dat niet zo heel erg. Ik denk dat ik daar niet... Of ik denk dat ik me nog iets meer... Te veel schaam, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Want je staat er niet graag in het centrum of attention, zeg maar, het middelpunt van de aandacht. Nee, oké. Okay.
1: Nee. En dan moet je alweer helemaal ook gewoon zingen. En dat is al niet iets waar ik heel erg zeker over ben. Of heel erg trots op ben.
0: Dat is toch juist het leuke van karaoke, is dat je hoeft helemaal niet te kunnen zingen.
1: Nou, dat is het dus. Maar ik kan...

0: dat niet loslaten. Okay, dus is het voor mij niet altijd inderdaad heel leuk om te doen.
1: Okay, ik vind
0: het wel altijd leuk om te zien hoe mensen ervan genieten.
1: Nou.
0: Dus ik maak ook niemand belachelijk met als ik er wel bij ben. Maar ik word door een aantal vrienden sowieso niet uitgenodigd op dat soort avonden, omdat ze weten dat ik dat niet leuk vind. Maar als ik aan karaoke denk, dan denk ik altijd wel aan ABBA-liedjes.
1: ABBA-liedjes zijn goed. Er worden vaak gezongen. Islands in the Stream wordt ook heel vaak gezongen. Vaak in duet natuurlijk. En ik vraag het niet zomaar, hè, want we gaan dit uur nog met Arnold spreken. Arnold komt uit Rotterdam.
0: Ja,
1: en hij wil Nederland vertegenwoordigen op het WK karaoke in Las Vegas. Hij komt hier over de vloer. Misschien dat hij wel een stukje voor ons wil zingen. En ik ben wel benieuwd. Ja, wil je meedoen aan zo'n toernooi? Moet je het dan kunnen?
0: Ja, en inderdaad. Wat moet je dan kunnen precies? Ja. En welke liedjes? Zijn er nog bepaalde liedjes die moeten of mogen?
1: Word je verrast? Kan natuurlijk ook nog.
0: Ja.
1: Goed, nou, zat vraag in ieder geval.
0: Maar leuk!
1: Wat ik graag van jou, de luisteraar, wilde weten is, joh, welk nummer zou jij kiezen? Als jij karaoke mag zingen, wat is nou het nummer waarvan je denkt, ja, daarvoor hoef ik misschien niet eens naar het scherm te kijken voor de tekst. Ik zing hem gewoon lekker mee. Lelijk of niet, uit volle borst, zuiver, maakt allemaal geen reet uit. Ik zing hem gewoon heerlijk mee. In de Rijnmond-app ben ik heel erg benieuwd naar jouw reactie. En we gaan het sowieso nog even aan Arnold vragen, dit uur nog. Straks ook nog even een sportupdateje over de persconferentie. Dit weekend gaat het seizoen natuurlijk weer beginnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe de vooruitzichten op dit moment zijn. Goh, misschien dat jij als karaoke-nummer wel Gerst Bedoel zingt met Bagagedrager. Want die...
2: Spring maar achterop bij mij.
1: Neemt je mee.
2: Achterop me.

0: ik af te doen.
1: Wat zei je, Fees?
0: Nee, ik vroeg iets aan Dennis.
1: Nou, wat een toeval, want die zit hier in de studio bij ons. Dennis, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En zondagmiddag, Dennis, is het weer zover. Hè? Tijd weer voor voetbal. Heb je er zin in?
2: Ja.
1: Kijk ernaar uit.
2: Ik ben eigenlijk niet zo'n grote liefhebber van oefenvoetbal.
1: Nee.
2: Dat was ik wel niet toen ik zelf nog voetbalde. En dat vind ik eigenlijk nu nog steeds niet. Want het gaat eigenlijk het gaat niet om het echi, zoals het dan zo mooi heet. Ik snap wel dat het belangrijk is, hoor. Maar ik vind het altijd wel lekker als er gewoon echt weer om de punten wordt gespeeld. Dus ik ben blij dat het weer gaat beginnen.
1: Zondag gaan we van start weer op het kasteel.
2: Ja.
1: Jij was bij de persconferentie vanmiddag. Op het kasteel ook Giovanni Riet. Vertel, hoe zit het daarmee?
2: Givaro Riet is natuurlijk in de afgelopen periode veel in verband gebracht met een transfer. Hè? Mm-hmm. Richting Engeland, Nottingham Forest en vooral de laatste dagen naar AS Roma. Daar zijn ze niet uitgekomen. Ik zag net wel een stukje. Onze oud-collega Sinclair Bisschop heeft Riet ook gesproken voor ESPN. Mm-hmm. En daar zei hij ook van, op dit moment niet. Kijk, het kan natuurlijk van alles nog gebeuren, want die window is nog open 4 weken. Hij zegt, op dit moment niet. Hij zegt, dus het zou zomaar kunnen dat ik dit komende seizoen bij Feyenoord gewoon blijf.
1: Oké. En heeft dat nog iets? Gaat dat nog iets betekenen in de aanvoerdersband misschien?
2: Mijn verwachting is eigenlijk, want we hebben het natuurlijk aan Van Bronckhorst gevraagd. We hadden eigenlijk ook gedacht dat hij misschien vandaag wel bekend zou willen maken. Maar dat wordt dus morgen. Morgen zal er een ronkende video verschijnen.
0: Waarom morgen?
2: De dag voor de wedstrijd. Geen idee. Er is voor gekozen om dat morgen te doen. Zal dat bekend worden gemaakt? Ja, ik denk, maar dat is echt op mijn gevoel, dat Valente de aanvoerder zal zijn. Stel dat Reed nog wel weggaat.
1: Ja.
2: Moet je weer gaan wisselen. Dus,
1: De tweede periode ook van Bronckhorst.
2: Ja.
1: Heb jij het idee dat het een andere trainer is weer?
2: Nou, hij heeft natuurlijk wel heel veel ervaring opgedaan in die afgelopen jaren. Veel in het buitenland ook gewerkt. In Schotland, Turkije, in China. In Engeland natuurlijk als assistent van Arne Slot. Heel veel dingen daarin opgestoken ook. Dus hij heeft zich ook op dat gebied op heel veel verschillende of in verschillende culturen op allerlei gebieden verder ontwikkeld. Of het echt een andere trainer is. Hij is in ieder geval een meer ontwikkelde trainer ook geworden in die afgelopen jaren. Wat ik vooral eigenlijk wel heel mooi vind. Als je gaat kijken naar 2016, 2017. Feyenoord werd kampioen. Mm-hmm. Hij was de trainer. Feyenoord speelde in de uitwedstrijden destijds in een blauw uitshirt. En aan het einde werd er een gouden schaal uitgereikt. Omdat de Eredivisie 60 jaar bestond. We zijn 10 jaar verder. Van Bronckhorst is de trainer. Een blauw uitshirt.
0: Ja.
2: Eredivisie bestaat 70 jaar. Dus weer een gouden schaal.
1: Ja.
2: Betekent dit automatisch, toen ook alle wedstrijden in de voorbereiding gewonnen, nu weer?
1: Ja.
2: Zijn dit optelsommetjes die aan het einde richting de Coolsingel gaan leiden?
0: Oh.
2: Weer alle haakjes een beetje aan te grijpen.
1: Oh, ja. Je maakt het wel spannend zo, Dennis.
2: Ja.
1: Hey, onder Van Persie natuurlijk heel veel blessure leed. Hè? Is dat onder Van Bronckhorst een ander verhaal? Hoe staat het team ervoor?
2: Nou, daarvoor eigenlijk al, niet per se alleen onder Van Persie. Maar daarvoor was dat natuurlijk ook al dat blessuremonster bij Feyenoord steeds maar weer terugkeerde. Nu is dat, lijkt dat in ieder geval een stuk minder te zijn. Mm-hmm. Het seizoen gaat nu ook pas beginnen natuurlijk. Hè. We hebben wel Watanabe die geblesseerd is geraakt afgelopen week aan zijn ribben. Tijdens die oefenwedstrijd tegen Atalanta. Gijs Smal gaat juist weer terugkeren van een blessure. Dus wat dat betreft is dat wel weer het positieve. Ook best wel een tijdje eruit geweest Gijs Smal. Dus die keert in ieder geval weer terug. Waardoor op termijn ook die linksback positie wat meer keuzes weer krijgt. We hebben Marmol gezien die gehaald is als centrale verdediger. Maar die eigenlijk de hele voorbereiding juist als linksback heeft gespeeld. Waar ook de jonge Wessels zou kunnen spelen. Dus hij gaat in ieder geval weer terugkomen. Waardoor er weer wat meer voorhanden is. Maar op dit moment, ik durf het bijna niet te hard te zeggen. Maar gaat het met de blessures? Gaat het goed eigenlijk? Okay. Ja, want dat zijn er niet te
0: Maar
2: niet
0: komt het dan ook doordat bijvoorbeeld Gio anders omgaat met die jongens dan Van Persie dat deed?
2: Voetbal is natuurlijk ook een contactsport. Je kunt natuurlijk gewoon ook een schop krijgen. Hè? Ja. Of zoals Thomas Beelen vorig jaar in de voorbereiding heel ongelukkig zijn been brak. Dat zijn natuurlijk dingen die kunnen gebeuren. Van Persie zei destijds, we hebben de rode draad gevonden waar die blessures vandaan komen. Dat zei hij toen in maart vorig jaar. Ja, aan de andere kant, we zijn nu 1,5 jaar verder en we hebben het er nog steeds over. Dus het blijkt niet zo heel makkelijk door te zeggen van hier en hier komt het dus blijkbaar door. Ook omdat het daarvoor natuurlijk ook al speelde bij Feyenoord. En in die tijd niet echt een oplossing is gekomen daarvoor.
1: Okay. Om het af te ronden. We zijn inderdaad 10 jaar verder. Weer Van Bronckhorst, blauw uitshirt. Hoe zit het met dit vertrouwen in die titel?
2: Nou ja, als je die dingen wel kan optelt, dan zou je zeggen van, nou, ik ga Carola Schouten zo bellen of je die crossing alvast kan reserveren, want dat, dat kan dan geregeld worden. Nou ja, we zien natuurlijk ook de concurrenten, waar ook natuurlijk het een en ander gebeurt. Ja. Hè? Dus bij, bij PSV, waar ze de afgelopen jaren kampioen zijn geworden, maar waar je ook ziet dat daar spelers worden bijgehaald, waar de kwaliteit wordt bijgehaald. Ook Ajax is echt wel veel spelers aan het halen. Ik zou het vooral fijn vinden dat we volgend jaar niet denken in februari, nou, PSV staat al zo ver voor, ja, daar gaan ze zeker kampioen worden. Dus ik hoop vooral dat het gewoon een spannende competitie gaat worden. Maar mijn gevoel is sowieso dat Feyenoord bij de bovenste twee eindigt.
1: Nou, dan houden we je eraan.
2: Zo is het.
1: Dennis Kranenburg, dankjewel. En heel veel plezier weer aankomende zondag.
2: Dankjewel.

0: Love Like This Before op Radio Rijnmond, waar we net Dennis Kranenburg hebben gesproken over het aankomende seizoen van Feyenoord, hè, wat er natuurlijk weer aan zit te komen. En daarbij, ook leuk om te weten, FC Rijnmond is weer terug op tv. En tijdens de eerste uitzending van het seizoen blikt Bart Nolles, de presentator, samen met Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg en analisten Harry van der Laan en Mike van Duinen vooruit op het nieuwe seizoen. Kwart over vijf was daar het startschot daarvan. Maar weet, het wordt in de herhaling gewoon uitgezonden. Dus denk je, ik heb het begin gemist of ik heb net het gesprek met Dennis gemist hier zo in de Vrijmibo. Geen zorgen, op TV Rijnmond kan je het gewoon allemaal terugvinden. Elke uur weer om kwart over begint de uitzending in de herhaling. Goed, straks muziek van Harry Styles, Baccara, Eagle Eyes Cherry. Maar eerst nog even het hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Half zes, je bent bij Rijnmond. Een hele goedemiddag. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Dan beginnen we bij de file. Veza is eventjes een kopje koffie halen. Moet kunnen. Dus wat betreft files neem ik het voortouw. En dat is lekker makkelijk, want er zijn geen files. Hoe fijn is dat? Dan gaan we gauw door naar het weer. En dat krijg je van Jules Gernhardt. Ik ben het aan het klooien, joh. Als jij nou ondertussen even het weer vertelt, ga ik alles fixen. Vind je dat goed?
3: Ja, even voor die koffie opnemen. Dat is komt straks allemaal. Ja, neem het alles plezier. Hartstikke goed. Dus voor deze mooie namiddag op de vrijdag. Met nog een paar stapelwolken natuurlijk landinwaarts dat wel. Maar de grote wolkenpartijen van eerder op de dag die zijn zo goed als allemaal opgelost. Dus mooi. Met een temperatuur nu rond de 23 graden. En een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Windkracht 2 tot 3. Alles staat klaar voor een mooi en zonnig weekend. In ieder geval vanavond een mooie zomeravond. Koelt wel redelijk af natuurlijk. Zeker na een uur of 9:10 als het donker gaat worden. En vannacht wordt het ook toch wel vrij koud, denk ik. Met minima van 9 tot 13 graden. Misschien wat slootmist of wat grondmist, maar dat mag weinig betekenis hebben. Het is ook heel rustig met weinig wind of bijna geen wind meer over vannacht. En morgen zijn we direct goed van start met dus wat koelte de eerste uren van de ochtend. Zo temperaturen later in de ochtend van 15 tot 20 graden. Maar de stijging staat dan behoorlijk door morgen. Het wordt uiteindelijk zo'n 25 graden direct aan zee met een beetje zeewind. Tot 28, 29 graden landinwaarts bij een zwakke, veranderlijke wind. En later komt er een matige noordoostenwind op gang. Nou, zondag komt er een paar graden bij, terwijl wordt behoorlijk warm, maar nog niet benauwd. De lucht blijft vrij droog, maar toch zondagmiddag kun je maximum temperaturen verwachten van 26 graden in de kustzone en zo 29 tot 32 graden landinwaarts. En er is dus veel zon op beide weekenddagen, met later morgen en ook op zondag af en toe wat meer sluierbewolking.
2: Goeiedag, Sergio. Dus een bloedheet weekend en daarna?
3: Nou, bloedheet is overdreven natuurlijk, maar toch wel behoorlijk warm. Zeer warm, inderdaad, zo je wilt. Daarna een noordenwind voor 2 dagen. Noord-noordoost betekent iets lagere temperaturen, maar toch altijd nog zo'n 24 tot 28 graden. Maar meer wolkenvelden op de maandag, maar blijft wel droog bij ons, denk ik. Misschien een enkele kleine bui. En dan weer een paar dagen zonnig, voordat er dan donderdag of vrijdag volgende week wellicht een keer een enkele redelijke bui gaat vallen.
2: Oké, Sjoerd. Nou, dankjewel. Gaan we daar naar uitkijken. Fijn weekend alvast.
3: Hetzelfde.
2: De hoofdpunten van het nieuws, Aris van Meteren. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Rijkswaterstaat is het aantal vrachtwagens en bussen beu dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorinchem gaat. Want sinds vorige maand mag daar geen zwaar verkeer meer overheen. De dienst gaat nu bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Het zijn nu nog vooral vrachtwagens met buitenlandse kentekens die over de verzwakte brug gaan. En ja, die kan Rijkswaterstaat nog niet beboeten. Ook boven en langs de weg en bij op- en afritten komen waarschuwingsborden. Welke tekst daarop komt te staan, weet Rijkswaterstaat nog niet. Een toerist uit Duitsland is in attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Ops. Volgens het attractiepark hield hij zijn handen buiten het bootje en was hij met een andere jongen water aan het opspatten. Het ongeluk gebeurde deze week. De jonge Duitser heeft zijn rit van 3,5 minuut wel afgemaakt, maar met een vinger minder. Walibi Holland benadrukt dat er met de attractie niks mis is. Mensen die in de bootjes zitten moeten gewoon hun handen binnenboord houden. En nu we het toch over een walibi hebben. Sinds vanochtend huppelt er een walibi rond in het Brabantse Veldhoven. De vrolijke springer die blijkt een half jaar geleden al te zijn ontsnapt uit Zoo Veldhoven. En het is de dierentuin nog altijd niet gelukt om de walibi te vangen. De dierambulance en de dierentuin hebben het al zo'n 20 keer geprobeerd, maar hij ontspringt de dans steeds. Ondertussen redt de walibi zich prima. Hij eet gras en ander groen en daar is genoeg van in Veldhoven. Dus hij vermaakt zich uitstekend.
2: Geweldig, joh. Maar er was toch laatst ook wel een aap die een hele lange tijd was ontsnapt. Is dit gewoon de time of year of zo van de ontsnapte dieren?
4: Het is natuurlijk gewoon lekker warm, ook buiten de kooi. Dus, wil je iets bijzonders zien, kom naar Veldhoven.
2: Dankjewel, Aris.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het altijd mooie Brabantse Veldhoven. Nu een walibi rijker, dus hoe leuk is dat? Save the Night ga je nu horen. Eagle Eye Cherry op Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: een plaat zo goed maken dat je denkt, dit moet ik wel gestolen hebben. Het zal je maar overkomen, dat is toch ongelooflijk. Nou, dat is dus exact wat Eagle Eye Cherry had, Save Tonight, bij deze. Hij bedacht dat melodietje van die gitaar en hij zat een beetje te mijmeren en hij denkt, ja, maar dat kan toch niet, joh. Het is zo fijn, het klinkt zo goed. Dit moet ik wel ergens anders gehoord hebben, want anders zou dit nooit uit mij komen.
1: Wow.
0: Overal gecheckt, gefine-tuned, gevraagd. En wat denk je? Hij heeft het gewoon hartstikke zelf bedacht.
1: Wat goed.
0: Ja, heerlijk. Aha. Save Tonight hoorde je op Radio Rijnmond. Over ongelooflijk lekkere platen gesproken, Feza. Welke plaat zong jij nou altijd mee in de karaoke?
1: Oh, ik doe niet aan karaoke. Sowieso niet. Maar ik zei dus dat als ik zou meezingen, dan zou ik, of als ik liedjes zou uitkiezen, dan zou ik denk ik voor Backstreet Boys liedjes gaan.
0: Backstreet Boys, ja. Dat hebben we ook nog een keertje gezongen hier op Radio Rijnmond.
1: Ja, dat weet ik. Ik hoop dat je die ook even wilt laten horen. Maar
0: die heb ik ergens heel diep begraven. Daar komen we nooit meer achter, helaas.
1: Misschien ga ik nog eventjes. Ik ga wel even zoeken.
0: Leuk.
1: Ik denk dat ik iets kan vinden.
0: Geweldig. Die van mij is trouwens Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Is gewoon, gewoon lekker meezingen.
1: Ja.
0: Het is ook niet zo moeilijk. Is ook niet zo heel moeilijk om te zingen, moet ik heel eerlijk toegeven.
1: Doe je liever Engels of Nederlands?
0: Ik denk Nederlands. Ja, dat denk ik toch. Omdat de Engelse tongval mij toch niet helemaal is gegund. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ook, je hoeft niet goed te kunnen zingen om karaoke te zingen. Denk
1: nee,
0: dan, hè.
1: Precies.
0: Laat dat voorop staan. We hebben wel een leuke reactie van Ricardo, toch, Fees?
1: Ja, die zegt, ik heb best wat meezingers, waardoor ik er niet echt op kom. Maar op de laatste tijd was dit LP...
0: Last on You.
1: Ja, Last on You.
0: Ja.
1: En daarvoor The Beautiful South met Song for Whoever.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, ik luister veel soorten muziek. Oh ja, nee. En hij zegt, en sowieso Roger Daltrey.
0: De McVigar soundtrack. Dat zijn inderdaad wel platen die je niet vaak hoort. Maar
1: nee, ja. Ik zat ook echt na te denken van hoe klinkt dit ook alweer dan? Ken ik dit?
0: Maar ja, ik denk het wel.
1: Ik denk als ik het hoor, misschien wel, maar zo met de titel. En superleuk.
0: Ja, superleuk dat je het even laat weten, Ricardo. En heb jij ook nou nog een karaoke plaat of gewoon een plaat waarvan jij denkt, ja, die zing ik even uit volle borst mee. Laat het even weten in de Rijnmond app. Vind ik wel leuk om te weten. En jij volgens mij ook wel.
1: Zeker.
0: Komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, hè, waarom we het hierover hebben. Want wij gaan straks praten met Arnold. En die wil meegaan doen aan het WK karaoke zingen in Las Vegas. Gaan we hem

0: De plaats die volledig is omarmd door van alle landen op planeet Aarde, Schotland. Dat zou je niet verwachten, maar het is echt zo. Het nationale voetbalelftal die zingt dit nummer namelijk altijd als ze gewonnen hebben in de wedstrijd. En nou, hoe klinkt dat dan? Dat klinkt zo.
1: Superleuk, ze genieten er ook echt van.
0: Ja, heerlijk. En nu hoor je het niet goed, maar moet je nagaan dat er dan zo'n extreem zwaar Schots accent overheen zit. Geweldig, heerlijk.
1: Oh, heerlijk.
0: Ah, fijn, die Schotten, het is leuk volk. Ik ben er wel eens geweest, het is leuk volk. Hey, over zingen gesproken, Feza.
1: Ja.
0: Het wereldkampioenschap karaoke en wel in Las Vegas. Op ja. Places. Ja, we verzinnen het echt niet. Arnold Zeiler uit Rotterdam doet hier aan mee. Hij mag Nederland gaan vertegenwoordigen daar zo. Ik heb er heel veel vragen over, maar ik wil hem allereerst eventjes een hele goede middag wensen. Arnold, goedemiddag man.
2: Thanks man,
0: goedemiddag. Ja, wat leuk dat je er bent, wat leuk dat je bent. Het WK karaoke, ik moet heel eerlijk zijn, ik had er nog niet eerder van gehoord. Is dit een groot ding, het WK karaoke?
2: Wel redelijk, het is wel internationaal. In Nederland is het helemaal niet bekend. Ik had er nooit van gehoord, eigenlijk tot 2 jaar terug. Was ik gewoon benieuwd, zouden er karaoke wedstrijden zijn waar ik kan gillen? Ja. Dat was een beetje mijn doel. Dat leek me wel grappig, weet je. En toen vond ik, dat is een wereldkampioenschap. Nou, laat ik maar proberen.
0: Ja.
2: Omdat Nederland geen nationale kampioen, wedstrijden heeft, zeg maar, om naar de finale te gaan, kan je online dus meedoen.
0: Mm-hmm.
2: En toen had ik daar eigenlijk de tweede prijs gewonnen. Zou ik eigenlijk naar Bangkok gaan.
0: Ja.
2: Alleen die reis werd... dat moest gecanceld worden omdat koningin van Thailand was overleden.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus geen events mochten doorgaan.
0: Nee.
2: Dus daarom ben ik in principe automatisch door. Moet alleen eventjes het geld een beetje inzamelen.
0: Ja, dat snap ik. Hey, je zei net, ik zocht naar een karaokewedstrijd om te kunnen gillen. Want je zingt geen ABBA.
2: Soms, maar nee. Dat is niet zeg maar de songs die ik zou kiezen van...
0: Wat kies je wel dan?
2: Ik hou meer van alternatieve muziek en ik zit zelf ook in een metalcore band. En meestal, als ik de kans krijg bij een karaoke bar, voordat ze me eruit kicken, dan zouden meer dingen zoals Lorna Shore to the Hellfire zijn.
0: Het zegt mij helemaal niks. Kan je wat laten horen? Of is dat overvalk je daarmee?
2: Ik kan wel even een grunt gooien.
0: Oké, dan.
1: Maar dat is toch niet echt wat je in gedachten hebt voor karaoke?
2: Nee, precies. Maar ik vind dat wel meer mag naar boven komen.
1: Ja.
2: Veel mensen vinden dat ook leuk. Daarom host ik zelf ook alternatief karaoke.
1: Ja.
2: In Rotterdam eens in de maand.
1: Oké.
2: Okay. Waar alles mag. Zeg maar.
1: En is dat dan druk bezocht?
2: Ja, op zich wel. Het is een klein barretje, dus dat is best wel snel.
1: Ja, leuk toch?
2: Maar juist wel heel leuk bij je café voorheen voor je.
1: Oké.
0: Geweldig. Hey, met karaoke is het zo, althans die insteek heb ik altijd. Je hoeft niet te kunnen zingen. Hoe zit dat met dat WK dan?
2: Nou, in principe mag je gewoon meedoen of je nou goed kan zingen of niet. Het is ook voor amateurs eigenlijk, maar... uiteindelijk kan iedereen wel goed zingen hoor, dat zie ik wel. Anders ga je niet door, want ze letten gewoon op stem, techniek, performance en dat soort dingen.
0: Het is toch wel echt een zangwedstrijd, dat nog wel?
2: Ja.
0: En als je nou denkt van joh, ik ben Davina Michel, prijsje in het kastje erbij zou wel leuk zijn, ik geef mezelf ook gewoon op.
2: Volgens mij niet. Volgens mij mag je niet zomaar met plaatscontracten als je dat hebt. Of
0: je moet geen professioneel zijn, zeg maar.
2: Ja, niet zeggen, je moet geen professioneel zijn.
0: Oké. Okay.
1: Je moet gewoon heel mooi kunnen zingen.
2: Ja.
1: Okay.
2: Of heel hard kunnen gillen.
1: Heel hard kunnen gillen. Ja, want je zou toch denken, zijn er dan verschillende genres waar je aan meedoet? Of is het echt één algemeen WK, zeg maar?
2: Het is vooral algemeen. Je hebt wel dingen zoals solo's, duets. En volgens mij hebben ze ook iets met... dat je eigen song kan maken of zo.
1: Ja.
2: Maar alle stijlen mogen. Er staat er ook, all styles are allowed. Dus ik dacht, yes.
1: Dit is wel kans. En met wat ga jij dan meedoen?
2: Ik ga sowieso To The Hellfire van Lorna Shore doen.
1: Oké.
2: Okay. Dit was ook mijn inzending, waarmee ik door was. En ik dacht nog, als... eerste song misschien Reign of Darkness bij de eerste ronde. En als ik doorga naar die finale, dan Heaven Shall Burn van Imminent. Er zit een klein beetje zingen in.
0: Ja.
2: Een klein beetje, iets minder heftig. Maar ik dacht, ja, leuk om mee af te sluiten.
0: Ja, geweldig man. Leuk. Ik vind het tof dat het ook kan. Dat je met dat soort muziek inderdaad ook mee kan doen. En kans kan maken. Je zei het al, je mocht 2 jaar geleden ook meedoen. Toen ging het helaas niet door in Bangkok. Nu naar Las Vegas. De kachel moet branden. Je moet er wel naartoe kunnen. Daarvoor heb je een crowdfunding gestart. Hoe loopt het daarmee?
2: Op zich best goed. Eigenlijk staat er nu 5 dagen op. En ik had 755 euro al.
0: Ja?
2: Nu 755 euro binnen. Mm-hmm. En mijn doel is een beetje 2000. Om, voor je hotel, vliegtuig, tikken, taxi en dat soort dingen.
0: Zodat wij kunnen zeggen, de beste karaokezanger ter wereld komt uit...
1: Uit Nederland. Uit Rotterdam zelfs.
0: Uit Rotterdam.
1: Ja, zeker.
0: Arnold, ik hoop echt dat het gaat lukken, man. Ik ga je in de gaten houden. Ik vind het leuk. Mocht je daar geweest zijn of mocht je daar zijn, laat het vooral even weten. Dan spreken we je graag nog.
2: Zal ik zeker doen?
0: Yes. Oké, dan dankjewel. Fijn weekend. En ga je nog karaoke zingen dit weekend?
2: Ik ga denk straks...
0: Je gaat gelijk door?
2: Ja, in de avond.
0: Okay. Arnold, even voor Feza nog kort. Moet je nou per se dronken zijn om karaoke te zingen?
2: Nee. Nee. Mag wel. Helpt misschien, maar...
0: Het is niet nodig.
2: Het is niet nodig.
0: Nee. Oké, dan. Dankjewel, man.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Het is 6:00. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede avond. Ja, waar ligt hij ook alweer, die telefoon? Weet jij het nog? Ga jij dat ding zoeken? Want je hebt hem zo hard nodig. We gaan namelijk de afslagen kiezen. Eerst nog even het nieuws. Dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
13: Goedenavond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorkum gaat verder terugdringen. De dienst gaat bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Sinds 18 juli is het voor zwaar verkeer verboden om nog over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie en de brug mag daardoor niet te zwaar worden belast. Veel chauffeurs negeerden het verbod en daarop zijn er camera's geplaatst. Maar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog niet worden beboet. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug naar 0 gaat, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal fitnesscentra in ons land is de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld. Het zijn er inmiddels 14.000, blijkt volgens RTL uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland, op de voet gevolgd door onze eigen provincie. Fitness was vorig jaar de meest beoefende sport. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Morgen hebben we een rustige dag met wat sluierbewolking. Maar het is overwegend ook zonnig. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Aris, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie. Veza.
14: Ik heb geen files.
12: Dat is even lekker.
14: Ja,
12: het
14: goed,
12: is echt
14: hè?
12: Vakantie. Het is vakantie. Hoe lekker is dat? Dit aankomend uur ben jij een van de meest invloedrijke personen in de regio. Want jij mag bepalen welke muziek we gaan draaien. En de keuzes, die hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
14: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
0: En wat als je geen verbinding hebt?
14: Dat is een goeie.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: in je testament. Kijk op terdeson.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: bij heel veel muziek is de titel meestal gewoon dat ene woord of die ene zin die steeds terugkomt. Hè? In het refrein daarvan worden vaak de nummers dan naar vernoemd.
1: Ja.
0: Maar deze is dat net eventjes anders. Als ze die regels gevolgd hadden, dan had het waarschijnlijk iets van Coming Home to You geheet of zo, deze plaat. Maar nee, de titel is Fairground. En dat woord hoor je niet één keer in het refrein.
1: Nee, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dus op zich onthoud je dit liedje dan ook wel weer.
0: Ja, hè? Maar ja. Niet aan het woord Fairground.
1: Nee.
0: Nee, je onthoudt maar alleen aan.
1: Ja. Goed. Maar je kent hem wel. Iedereen kent

0: En daardoor ja, dus
1: heerlijk. Wel. Simply Red was dat. Fairground hier op Radio Rijnmond. In de vrijdagmiddagshow met mij, Teun Willems, Feze Albayrak. Nou, ik zong net gezellig mee. Daar hebben we het vandaag ook over gehad, meezingen.
0: Jazeker, want er is een WK karaoke.
1: Ongelooflijk.
0: Het is echt waar. Ik moest serieus, toen ik het hoorde, dacht ik, het is niet waar. Iedereen, iemand loopt, iemand dolt met me.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon echt waar. En ik vind het op zich ook wel bijzonder, want... En begrijpelijk, want het is echt wel populair.
1: Karaoke zingen?
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Dus het is, ik snap het.
1: Ga vanavond, het is immers vrijdag of morgenavond zaterdag... ga naar een willekeurige karaokebar. Staat vol hoor, dat kan ik
0: ja,
1: echt garanderen.
0: Echt heel leuk.
1: Het grappige is, Arnold, die net bij ons in de studio was hier... die Nederland gaat vertegenwoordigen op dat WK.
0: Super tof.
1: Zelfs hij wist er pas tot voor kort eigenlijk wat van. Ja. Dus misschien na dit gesprek wat wij gevoerd hebben... volgend jaar of het jaar erop, als het WK nog een keer terugkomt... heel veel aanmeldingen. Het zou toch leuk zijn.
0: Ja, dat is wel leuk. En eerst maar eens hopen dat hij kan gaan. Want hij heeft dus een GoFundMe-link.
1: Ja.
0: En dan gewoon even op GoFundMe en dan karaoke of Arnold zoeken. Dan moet dat goed komen. En nou ja, kijken of hij het geld binnen bij elkaar krijgt om te kunnen gaan naar Las Vegas.
1: Ja,
0: Las Vegas.
1: En stel dat hij wint en jij hebt gedoneerd, kan je zeggen, ik heb hem groot gemaakt.
0: Nou,
1: dat wil je.
0: Nou ja, dat is dan weer waar jij aan denkt, hè, meteen.
1: Dat wil je, dat wil je. Hey, en niet onbelangrijk, hè.
0: Feyenoord.
1: Feyenoord gaat weer beginnen dit seizoen. Sparta op
0: heerlijk.
1: Het kasteel. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook.
1: We hebben Dennis Kranenburg gesproken. En die kwam toch wel met een markant detail. Is dat toen Feyenoord kampioen werd, toen hadden wij een blauw uitshirt.
0: Ja.
1: Van Bronckhorst was aan leiding van Feyenoord toen. Toen was het 60 jaar Eredivisie, dus was er een gouden schaal. Nou, nu, 10 jaar verder, wederom gouden schaal. Uit de nu, wederom blauw. Van Bronckhorst staat weer achter de knoppen. Dus ja, weet je, 1-1 is 2.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat, dat we moeten hopen dat, Hofplein helemaal klaar is tegen de tijd.
1: Dennis zei het al, ik ga Corona Schout alvast bellen. Burgemeester Corona Schout.
0: Inderdaad.
1: Over,
0: maar
1: dat zei het.
0: Ik ga dus al wel mijn blauwe shirt bestellen.
1: Ja, jij bent om?
0: Ja, ik ben om. Ik weet dat we in eerste instantie vanwege het WK... niet meer met blauw geassocieerd wilde worden.
1: Nee.
0: Maar vanwege een bepaald land. Maar
1: nou,
0: ik ga toch... Argentinië, nee hoor. Nee, maar ja, ik ben toch om. Ik wil hem. En ik denk ook gewoon dat het legendarisch gaat worden dit jaar.
1: Joh, en voor Feyenoord, daar krijg je toch nooit genoeg van. Dat is het.
0: Vind ik.
1: Dat is het. Goed. Dat allemaal besproken afgelopen uren. Het aankomende uur gaan we het vooral over muziek hebben. En jij mag daarin je slag slaan. De afslagen gaan we zo nemen. En welke dat zijn, dat hoor je na Elvis Presley. You ain't

0: ook niet vies van een uitstapje naar de jaren voor de jaren 80, 90 en van nu 1956 alweer. Dit nummer Elvis Presley met Hound Dog op Radio Rijnmond. Jij ging aardig mee met het plaatje.
1: Ja, ik hou van Elvis Presley. Ja, en ik hou van dit liedje.
0: Is het ook. Het is
1: en hij is veel te kort volgens mij, hè?
0: Ja, hij duurt iets maar 2 minuutjes.
1: Ja, dat is
0: zo voorbij. Ja, nou goed, ik zal even vragen of je hem wat langer kan maken. Goed, we gaan naar de afslagen. De afslagen moeten weer genomen worden. Afslag 1 of afslag 2. Het is een plaatje. Plaatjes die gaan over... eigenlijk over heel hard gaan. En een beetje op avontuur gaan met een auto. Luister maar mee.
2: Nemen we afslag 1.
0: Set met Joyride, afslag 1.
2: Of nemen we afslag 2?
0: Normaal, oer het hart, afslag 2.
3: Oer het hart, want ze had het van de motorcross gehoord.
0: Laat het maar weten. Welk ritje wil jij nemen? Wil jij afslag 1 nemen, Roxette, Joyride? Of ga jij toch voor normaal met oerend hart? Laat het weten in de Rijnmond app. Roxette, Joyride, afslag 1. Of wordt het normaal oerend hart, afslag 2? Hoor ik het van je naar Kees in de Sunshine Band? Hier is Sam Fender.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond op

0: 26 keer.
1: I like it.
0: 20 keer. Aha, aha. 91 keer Casey and the Sunshine Band.
2: Nee, heb je niet echt meegeteld.
0: Nou, misschien heeft ChatGPT erbij gehoord.
2: Oh, okay.
0: Maar dat maakt verder niet uit. Ik zeg gewoon lekker dat ik wel geteld heb. Heerlijk plaatje was dat. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band in de vrijdagmiddagshow op Radio Rijnmond. Waar we bij een spannend momentje zijn aangekomen. Namelijk, ja, wat wordt de eerste afslag die we gaan nemen, Fees?
2: Ja, het is echt niet heel erg spannend.
0: Okay.
2: Want alleen John, Angeline, Ria en Corrie die kiezen afslag 1. En
0: ja.
2: Corrie zegt erbij, ik heb meer met auto's dan met motorfietsen.
0: Ja.
2: En de rest gaat allemaal voor afslag 2. Astrid, Dennis, Anja, Leo zegt we gaan voor Oerend Hart, dus afslag 2. Ton, Laura zegt natuurlijk normaal met Oerend Hart. Alkaline 2, Caroline. Regina zegt leuke afslagen, allebei op de bon.
0: Hey,
2: ik kies de overtreding van normaal, afslag 2. Wilfried ook, Ari, Jeroen en Sandra en John. En ook Robin zegt ja, Oerend Hart. Dat doet me denken aan de fantastische schuurfeesten vroeger hier in de Hoekse Waard.
0: Geweldig, Robin. Gaan we eventjes terug naar die heerlijke feestjes in de Hoekse Waard. Met Oerend Hart, normaal. Ik zeg oeh, oeh.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Een hele goede avond. Het is 6:30. Je bent bij Rijnmond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Het is vakantieperiode in de regio. Staan er dan ook files?
7: Nee.
6: Dat is lekker. Gaan we door naar het weer. Want landinwaarts zijn er vooral wat stapelwolken. Ook zonder, geen zorgen, staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. En de temperatuur ligt in de namiddag tussen de 22 en 24 graden. Nou, vanavond valt door de wind dan het meeste weg. Wordt het vannacht helder, fris. Minimaal 9 tot 13 graden. En plaatselijk kunnen dan ook mistbanken ontstaan. Morgen, zwakke, matige wind. En dan, even kijken, 25 tot 29 graden, Veza. Niet mis hoor.
7: Wauw, ja.
6: Lekker, dan de hoofdpunten van het nieuws. Robert van den Heuvel, een hele goede avond.
8: Goedenavond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde aan het eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel en hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, zo vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. In het Overijsselse Ommen is het standbeeld van schaatser Reinier Paping beschadigd. De oud-winnaar van de Elfstedentocht uit 1963 is van zijn sokkel getrokken. Tijdens de wedstrijd, die ook al bekend stond als de Hel van 63, woonde Reinier Paping in Ommen. Het beeld is meegenomen voor onderzoek, zo meldt de gemeente. Het monument staat er sinds 2013 en is door Reinier Paping toen nog zelf onthuld. En de meest actieve vulkaan van Europa die is weer aan het spuwen. We hebben het over de Etna op het Italiaanse eiland Sicilië. En dat leidt tot mooie beelden met onder andere lavafonteinen, erupties en ook aswolken. De vulkaan was al dagen onrustig. En een tip voor je, kijk vooral 's ochtends naar de webcam, want het levert dus hele mooie beelden op. Voor zover bekend, de Italianen zijn dit keer goed voorbereid, want er zijn volgens nog geen gewonden en er is ook geen grote schade.
6: Oké, dat is fijn. Ik vind het altijd wel mooi van het natuurgeweld. Prachtig zeg.
8: Heel mooi om te zien.
6: Ja, geweldig. Ja. Alleen het enige nadeel met een vulkaanuitbarsting dan, als het helemaal losgaat, is dat er dan niet meer kan gevlogen worden en zo, hè? Dat soort dingen.
8: Dus ja, daar heb je daar iets minder last van. Ja. De vliegvelden zijn erop voorbereid in Sicilië.
6: Oké, gelukkig. We kunnen dus nog lekker naar Sicilië. Dankjewel, Robert.
9: Dit is Radio Rijnmond.
6: Maar je kan ook lekker hier blijven bij Radio Rijnmond samen met Britney Spears. Sometimes ga je nu horen in de middagshow.
9: Radio met een grote R.

0: doet, feest? Ik zet je een beetje voor de bus. Voor de, ja.
1: Ja, wat ik soms doe.
0: Wat doe jij nou soms? Iets wat je eigenlijk niet zo vaak doet, maar heel soms.
1: Is het goed of is het slecht?
0: Dat moet je zelf weten.
1: Oh. Ja, want ik kook denk ik te weinig.
0: Ja?
1: Dat doe ik soms.
0: Ik deed, dit is echt overboek nu,
1: ja. Ja.
0: Ik doe het nu niet meer, maar ik heb het jarenlang gedaan. Dat je dan even in je neus zit te pulken. Dat je,
1: en
0: dat je dan
1: denkt,
0: onderkant van de stoel ziet iemand.
1: Nee, dat doe je niet.
0: Heb ik lang gedaan, niet meer. Hè, want nu
1: hoe
0: weet ik,
1: oud was je? Nee, dit kan echt niet.
0: De laatste keer dat ik dat deed, ik ben nu 24. Dus ik denk 23 en 364 dagen, zoiets.
1: Dit zijn dus dingen die je niet op de radio mag vertellen.
0: Ja, natuurlijk wel. Nee hoor, het valt allemaal mee. Ik doe het al heel lang niet meer. Zeker sinds vanmorgen 8 uur al niet meer. Goed, Peza. Jij kwam vanmorgen binnen en zegt, ik heb bijna mijn tijdslot. Ik heb bijna mijn tijdslot, want...
1: Ja, want 12 augustus
0: volgende
1: is dus de zonsverduistering. En dan zijn er daarna ook heel veel vallende sterren die je kunt zien. En we hebben dus sterrenwacht Mercurius gesproken in Dordrecht. Daar kun je naartoe, kun je er naar kijken. Dan hebben ze een hele grote telescoop. En ik dacht dus, hoe mooi is dat om dat ook echt te kunnen zien? Ik hoop dat je er ook heel veel van kunt zien. Het heeft natuurlijk ook te maken met of het bewolkt is en bla bla bla. Maar ik heb wel echt zoiets van, ja, dit wil ik gewoon zien. Heel graag meemaken. En dan moet je natuurlijk uitkijken met hoe je dat doet. Want je moet er echt je ogen ook voor beschermen en zo. En het is ook heel belangrijk voor die datum is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor astrologen. Ik volg heel veel astrologen op Instagram. Ja. Dus er gebeurt ook van alles en nog wat. Dus ik vind het wel een mooi moment om daarbij stil te staan.
0: Jij bent helemaal gek van die eclipse eigenlijk. Dat vind je
1: ja,
0: heel
1: precies.
0: Gaaf. Want die halve zonsverduistering.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ik waardeer je kinderlijk enthousiasme. En echt iedereen die er naartoe gaat, geniet ervan.
1: Ja.
0: Het kan mij echt totaal niet bekoren.
1: Hoezo niet?
0: Nou,
1: het wordt misschien, ik bedoel, gedeeltelijke zonsverduistering, hè, vanuit waar wij zitten. Maar je gaat toch een soort van donker zien, hopelijk.
0: Nou, weet je wat het is, Feza? Woensdag is de enige dag in de week dat ik vrij ben. En dan gaat het licht uit.
1: Ja, maar je bent de hele dag vrij. Dus of die paar minuten maakt dan toch niks uit.
0: Ja, maar dat is hem ook. Want ik vind het, ik had me al helemaal voor te stellen, aankomende woensdag lekker op mijn balkonnetje zitten.
1: Waar.
0: In het zonnetje, zalig. Maar goed, mij kan het dus niet bekoren. Jou wel. Daar hebben we de laatste afslagen op.
1: Precies.
0: Wat is leuk. Jij zegt, ik wil hem heel erg graag zien.
1: Yes, en laat
0: dus
1: maar komen.
0: Ga jij voor deze. Zo de Eclipse of the Heart.
1: Yep.
0: Oh.
1: Een rauwige stem.
0: Heerlijk. Afslag 1. En ik zeg, ja, het kan mij niet echt bekoren. Doe mij maar gewoon lekker zon. Bob Marley en Funkstar Deluxe.
1: Ja, maar dat is niet eerlijk.
0: Hoezo niet?
1: Bob Marley is gewoon super.
0: Ja, Funkstar Deluxe ook.
1: En die doe je dus bij elkaar. Dat ga ik nooit winnen natuurlijk.
0: Nou ja, dat is de vraag.
1: Oh, dat is flauw.
0: Wat gaan we doen? Wordt het Total Eclipse of the Heart? Afslag 1. Of zeg jij, joh, die Bob Marley, Funkstar Deluxe, Sun is Shining. Ja, ik voel er ook wel wat voor dat lekkere zonnige weer. Laat het even weten in de Rijnmond app, want jij bent de baas.

0: What a Way to Die op Radio Rijnmond. Welke afslag gaan we nemen? We hebben het over de eclipse die volgende week woensdag gaat plaatsvinden. Feza wil hem graag zien en gaat daarom voor deze. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Ik zeg ja, volgende week woensdag. Het is mijn enige vrije dag in de week. Gaat de zon uit. Hoe lekker is dat? Nou, ik wil dus gewoon zon. En dat is deze. Bob Marley, Funkstar Deluxe. Sun is shining. Laat het dus weten in de Rijnmond-app. Ga je voor fanclub Feza en dus Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart? Of zeg je, nou, voor vandaag ben ik toch Team Teun. En dat is Bob Marley, Funkstar.
1: We hebben wel een probleem. Want we staan gelijk.
0: Oh, dus wat er nu binnenkomt.
1: Het kan heel spannend worden.
0: Het kan verschrikkelijk spannend worden. Dus in die Rijnmond-app, laat het weten. Fanclub Feza.

0: Summer Night City brengt ons naar de uitslag van wat dan die allerlaatste plaat van ons gaat zijn voordat we het weekend gaan inluiden. Feza Albayrak.
1: Michel die zegt, Feza gaat verliezen, haha, nummer 2. En ook Wilfried gaat voor Bob Marley. John die zegt, afslag 2. Jeroen en Sandra zeggen, sorry engeltje, maar wij gaan voor Bob. Bas en ook Erik kiezen Team Teun.
0: Klinkt alsof ik ga winnen.
1: Nou, helaas, toch niet. Want Peter die zegt, afslag 1 natuurlijk voor Feza. Ik wil mee, je wint hoor. En ook Theo, Regina en Anja kiezen afslag 1. Jan zegt, wij gaan voor afslag 1, Maanlicht, super. Romantisch. En zeker als die ook nog eens een keer verduisterd wordt. Verduisterd? Ja, verduisterd.
0: Ja, ja, zeker.
1: En dan zegt Angeline, voor mij Tyler. Fanclub Feza. Ja. Corrie zegt, ik ga voor jou afslag 1. Jessica, afslag 1, Fanclub Feza. John en Ricardo en ook Jos zeggen afslag 1. Jos zegt erbij, sorry Teun, maar Feza rules.
0: Nou, het is het blijkt maar weer. Waarvan akte?
1: Ja.
0: Wat gaat de almighty Feza doen dit weekend?
1: Ik ga denk ik lekker rustig aan doen.
0: Lekker, heerlijk.
1: En jij?
0: Ik ben morgen gewoon weer hier te horen.
1: Oh.
0: Als nieuwslezer.
1: Nou, werk ze dan.
0: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Feza, fijn weekend.
1: Jij ook.
0: Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het is 7 uur, je bent welkom bij Radio Rijnmond. Zometeen gaan we beginnen aan de eerste Vrijmibo voor de maand augustus met muziek van Outkast en Starship 109. Eerst het nieuws, hier is Robert van den Heuvel.
11: Goedenavond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, zo vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug gaat bij Gorkum verder terugdringen. Om dit voor elkaar te krijgen gaat de dienst chauffeurs waarschuwen als ze de Nederlandse grens overkomen. Sinds 18 juli is voor zwaar verkeer verboden om over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie. De brug mag daardoor niet zwaar belast worden. Veel bestuurders negeerden het verbod waarna er camera's zijn geplaatst. Nederlandse chauffeurs kunnen een boete verwachten, maar het is nog niet mogelijk om buitenlandse vrachtwagens te beboeten. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug bij Gorkum naar nul gaat, zo zegt de Rijkswaterstaat. In Nederland fitnessen we steeds meer. In de afgelopen 10 jaar is het aantal centra ruim verdubbeld. Inmiddels staat de teller op 14.000, dat blijkt uit cijfers van RTL op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland op de voet, gevolgd door onze eigen provincie. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. En de bal van de balzaal bij het Witte Huis moet worden stilgelegd. Dat heeft het Hof van Beroep vandaag besloten. Het Hof is van mening dat een Amerikaanse president niet zelf mag besluiten om het Witte Huis uit te breiden of te verbouwen. Donald Trump had de zaak aangespannen omdat de rechter tot 2 maal toe had verboden om te beginnen met de bouw van de balzaal. Het Hof is van mening dat het congres de verbouwing moet goedkeuren. Donald Trump kan alsnog weer in beroep gaan. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minimaal van 9 tot 13 graden. Plaatsen kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is wel zonniger en ook later volgt er wat sluierbewolking. Het wordt warmer dan vandaag met maximaal van 25 tot 29 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws in onze app of op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Femibo Afterparty voor 7 augustus.

Twee gasten uit het Zuid-Amerikaanse Atlanta die bij elkaar komen. Besluiten om de R&B-scène een keer helemaal op z'n kop te gooien. Met nieuwe muziek en cirkelen ze rond. Een jaar geleden werden ze voor het eerst in de Rock'n'Roll Hall of Fame geplaatst. Wat een mooie ronde cirkel voor de mannen van Outkast. Heya op Radio Rijnmond. Een hartelijk goedenavond. 7 augustus, de maand is een week begonnen. Hoe ga je? Laatste containers op de kade aan het zetten misschien. Klaarmaken voor de nachtdienst. Misschien heb je nog wel zomervakantie. Ben je onderweg terug naar huis? Ik voel me dus op dit moment een beetje als op zo'n gemiddelde kringverjaardag. Weet je wel, je komt ergens binnen. Er zitten al ontzettend veel mensen. Sommigen die komen er elke week. Die weten niet anders dan dat ze daar aanschuiven. En ik kom er nu voor het allereerst. En dan is het zo druk dat je niet iedereen een hand kan geven. Dus dan ga je ongemakkelijk bij de deur staan. Je zwaait een beetje. Je zegt, hoi, ik ben Daan. Ik ben hier voor het eerst op Radio Rijnmond. Denk toch aan Jeroen trouwens ook. Die heeft het de week hiervoor fantastisch gedaan in de Vremibo Afterparty. Maar ik hoop vooral ook jou een beetje beter te leren kunnen kennen als je luistert op Rijnmond. Want jij komt hier al ontzettend lang. Jij weet hoe het hier werkt. Jij weet wat de fijne muziek van deze zender is. Maar goed, om het een beetje tweeledig te laten. Alvast 3 feitjes over me die je mag weten. Ook meteen weer vergeten. Ik ben 22 jaar. Bijna 23 wel. Oh. Bijna zeg ik. Volgende week dinsdag is het zover. Dan zijn we 23. Nou, ter vergelijking, ik ben dus ongeveer even oud als het liedje dat je net hoorde van Outkast. Eigenlijk ben ik geen Rotterdammer. Een soort verlepte Haagenees. Ik kom uit Zoetermeer. Daar opgegroeid, in Den Haag naar school gegaan. Maar ik ben verliefd geworden op de stad Rotterdam de afgelopen jaren. Hier naar school geweest. Alles ontdekt wat ik te gek vind. En nu studeer ik in Brabant. Maar Rotterdam blijft me thuis. Ik kom hier graag. Ik hou van de mentaliteit. Ik hou van het voetbal. Dit is waar ik later wil blijven. En natuurlijk is er genoeg muziek die jij tof vindt. Die ik ook tof vind. Klein inkijkje misschien. Stadion Rock, Arena Rock uit de jaren 80 vind ik heel vet. Deze bijvoorbeeld. Bon Jovi. Luister ik graag naar. Jaren 80 waren sowieso heel vet. Ook uit Engeland kwam goede muziek.

denk ik wel redelijk rond. De sfeer staat. Doe jij mee aan de sfeer voor de kringverjaardag? Duik even in de Rijnmond-app. Stel jezelf voor, want het lijkt me heel leuk om kennis met je te maken en samen het weekend in te gaan luiden voor deze maand. Want ik ben er de komende 4 weken, elke vrijdag tussen 7 en 9 voor je op Radio Rijnmond. Met veel goede muziek. Morgan Wallen en Duran Duran zometeen na Starship 109.

Love Somebody hoor je op Radio Rijnmond met ervoor nog Starship 109 en Mistral. Welkom in de Premier Buff Party. Als je net aanschuift, veel leuke reacties in de Rijnmond-app. Vind ik leuk om te zien. Tineke, onder andere uit de Ridderkerk, stelt zichzelf voor. Luistert lekker vanuit de tuin. Want nu kan dat nog. Marjolein schuift ook aan in de app. Want ja, de Smiths op de radio. Dat is leuk. Ja, nee, dat had ik wel. Ja, daar ben ik het mee eens. Duran Duran was midden jaren 80 een van de allergrootste bands van de planeet. Dat hoef ik jou niet uit te leggen natuurlijk. Ze hadden nummer 1 hits met The Reflex en The Wild Boys. Er kwam een James Bond soundtrack met A View to a Kill. Dat is nog steeds mijn favoriet trouwens. Maar toch miste er iets, hadden ze het idee. Het mocht wat minder bombastisch, juist wat subtieler. Een beetje mee met het gevoel van die tijd zou je het kunnen noemen. En bij wie kom je dan uit? Ja, even denken. Prince misschien, Nile Rodgers. Weet je wat? Ik hoor Simon Le Bon zo zeggen, de liedzanger van Duran Duran. Go call them both. Ja, zo geschiet een hele nieuwe stijl voor Duran Duran. Met Prince en Nile op de achtergrond. Om zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden. Ze brengen heel trots hun eerste liedje uit. En vervolgens flopt het totaal onder hitlijsten. Dat is bizar, hè? Als je nu luistert, is het niet weg te denken uit de 80's. Maar dat duurde dus heel lang voor deze Skintrade. We draaien hem na bijna 40 jaar nog steeds op Radio Rijnmond.

0: take back the night.
1: Als je dan toch een beetje fan bent van Funky Friday, dan heb je wel de jackpot gewonnen, zeg, vanavond. Jeetje, meneetje. Justin Timberlake, Take Back the Night uit 2013 hoorde je net. Daarvoor iets ouder al, Duran Duran's Kindred. Een jaartje na 1987 komt 1988. Toen maakte Taylor Dane deze.

0: zich in de app van Rijnmond. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Die draai ik hier en dat kan je waarderen. Dat is fijn om te horen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Vrijmibo After Party. Zometeen gaan we een nieuw spelletje spelen op Radio Rijnmond. Dat gaan we elke week in augustus spelen op dit tijdstip. En het heet Vertaal het Verhaal. Wat het precies is, leg je zo meteen nog verder uit. Maar weet alvast, je hebt er muziekkennis voor nodig. Een woordje over de grens is nuttig. En de Rijnmond app, want daarmee kun je met de studio praten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dan draaien wij gewoon nog verder de beste muziek voor je. Wat denk je van UB40? Dit is Higher Ground.

0: Of zitten nu in het buitenland, vieren misschien op een andere manier vakantie. Dus ja, hoe kunnen we daar een soort muzikaal spelletje bij bedenken? Het daagt jou en je muziekkennis uit. Misschien ook wel in een woordje over de grens. Vandaar vertaal het verhaal. Ik ga je zo meteen een vertaalde songtekst laten horen. En die is dan opgelezen door die hele hakkelige AI-robotstem van Google Translate. Aan jou zo meteen de vraag: in welke taal is dit liedje oorspronkelijk gezongen? Gaan we zo meteen laten horen. Stuur dan het antwoord naar de Rijnmond-app. Wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Let op, je hoort dus de Nederlandse variant. En het is niet op melodie of op muziek voorgelezen. Gewoon kaal uit de Google Translate. Als je het weet, meld je dan zo snel mogelijk in de app van Rijnmond. En wie weet kunnen we daar wat mee. Moet je opletten, hier komt hij. Moet hij wel instarten natuurlijk.
1: Ik wil dat je bij me bent, vrouw. Zodat mijn lied zachtjes op je huid

0: kaarsen van gisteren.
1: Oeh, heb je geluisterd? Dat is het verhaal van vandaag in Vertaal het Verhaal. Als jij dus denkt te weten in welke taal dit oorspronkelijk is geschreven, ga dan als een razende naar de app van Rijnmond. Meld je daar. En wie weet praten we zo meteen verder hier.

0: de bekendste van Alanis Morissette, maar dat kunnen er natuurlijk maar heel weinig zijn. Je hoort Hand in My Pocket 1995 op Radio Rijnmond. Waar ik het idee heb dat ik volgens mij wel een heel ingewikkeld spelletje heb bedacht, zeg. Stroomt gelukkig wel vol in de app. Heleboel mensen die net de opgave hebben gehoord voor Vertaal het verhaal. Dat is een songtekst uit een vreemde taal, vertaald in het Nederlands zonder muziek eronder. En de eerste vraag die ik aan jou stel is om de taal te vinden waarin deze tekst oorspronkelijk geschreven is. Heleboel opties. Sonja uit Schravenzande onder andere meldt zich in de app. Die denkt Italiaans te horen. Frans komt voorbij. Matteo en Gibril zeggen dat onder andere. Hemmo, goedenavond.
1: Hallo.
0: Net terug van een roadtrip uit Praag en Duitsland, begreep ik?
1: Zeker, ja. En een klein stukje Polen.
0: Is dat nog een beetje zonnig daar?
1: Zeker, ja. Het is daar bijzonder warm geweest. Ik had eigenlijk even gemist of het hier ook hittegolf was. Maar het was daar gewoon 35 graden.
0: Ja, een beetje bibberig. Graad of 36, jasje aan en zo.
1: Ja, precies. Het dooide net.
0: Nou, precies. Dat. Het ging net, inderdaad. Ja. Maar je hebt wel goed opgelet, want ook jij hebt je gemeld in de app. Welke taal dacht jij te horen, Hemmo?
1: Ik dacht dat het Spaans was.
0: Jij dacht dat het Spaans was? Ja! Dan ben je in ieder geval een heel eind onderweg. De kwalificatievraag
1: Kijk, nou
0: heb je beantwoord.
1: De koelkast,
0: maar ja, de koelkast kan nog komen. Wie weet. Zo voelde het in ieder geval afgelopen tijd hier in Nederland. Je bent er nog niet helemaal. Ik heb het spel nog niet helemaal uitgelegd. Want nu je de taal hebt geraden, heb ik 3 Spaanse liedjes voor je uitgekozen. Die ga ik zo meteen achter elkaar laten horen. En dan is het aan jou om te raden in welk liedje het vertaalde verhaal dat je net hebt gehoord verstopt zit. Ik ga me nog even 1 keer laten horen, zodat we het allemaal even goed op orde hebben. Dit is het vertaalde verhaal.
2: Ik wil dat je bij me bent. Vrouw, zodat mijn lied zachtjes op je huid kan ontwaken en ik je in het oor kan fluisteren zonder angst vergeten te worden, mijn geliefde verzen, de verzen van gisteren.
0: Goed opgelet, Hemmo?
1: Zeker.
0: Alright, 3 opties. 1 van de 3 is dus in het refrein het verhaal dat je net hebt gehoord. Here we go. Het zou dus Louis Fonsi.

0: Julio Iglesias en Quiero. Maar nu is het aan jou, Hemmo. We hebben 3 liedjes gehoord. Luis Fonsi en Despacito, Julio Iglesias en Quiero. Echte klassieker. En de Ketchup Song. Van de Ketchup Girls heten ze volgens mij. Welke van deze 3 liedjes denk jij gehoord te hebben in Vertaal het Verhaal?
1: Ik ga het eerlijk zeggen. Ik zou het niet weten, dus ik moet gaan gokken. En dan ga ik voor die eerste.
0: Je gaat voor
1: dat
0: de eerste.
1: Het liedje. Ja.
0: Ja, is niet goed.
1: Ai.
0: Ah, dat is wel jammer. Nee, het was nummer 2, Quiero.
1: Oké. Okay.
0: Dan heb je in ieder geval wat geleerd. Ik kan hem ook voor je draaien, want dan weten we zeker dat je het goed onthoudt. Blijf op de tekst letten, hè, Hemmo?
1: Ik ben 1-0.
0: Dankjewel.

Hoor je het? Camille Canto Amadeus Adormido en Topiana, je gelooft het wel. Dat was in ieder geval het vertaalde verhaal dat we vandaag zochten. Hemmo die had het helaas niet goed, maar in ieder geval zijn Spaans wat meer bijgespijkerd. Mocht jij het wel hebben geweten al die tijd, volgende week is er weer een kans. Spelen we een nieuwe ronde van Vertaal het Verhaal. Dus blijf er tot die tijd gewoon bij. Wie weet kun je dan meespelen op de radio in een nieuwe editie.

0: en Robbie Williams, The Days. Zometeen een extra uurtje Vrijmibo Afterparty met onder andere de Steve Miller Band en Moby.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: 8 uur geweest, dit is Radio Rijnmond. Zometeen meer Vrijbibo Afterparty. Ik zei het net al even, de Steve Miller Band, Moby en natuurlijk het nieuws. Hier is Robert van der Heuvel.
7: Goedenavond. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er worden staan geparkeerd mogen nog wel naar buiten gereden worden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en het Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelbaan die blijft open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone, dus een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakte voor Madonna het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blue, U2 en All Saints. Met meidengroep scoorde hij zijn grootste hit, Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en fris. De minima die dalen tot 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig, de wind die komt uit het noordoosten. Het wordt zonnig en later komt er nog wel wat sluierbewolking bij. Het wordt warmer dan vandaag. De maxima komen uit op 25 tot 29 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws in de app of op rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
3: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
2: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
3: Die geur van dat water.
2: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
3: Uitvinding, die ambulance.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Ik denk dat jouw vrijdagavond een beetje Joker nodig heeft.

zijn tijd vooruit. Ik zou er geen ander woord voor kunnen bedenken. Voor wat Moby heeft gemaakt met Go. Die je hoorde op de vrijdagavond van Radio Rijnmond. Daarvoor trouwens ook nog, hè, de Steve Miller Band, de Joker. 1973, kun je dat geloven? Alsof ze het vandaag hebben uitgebracht. Maar nee, het is 53 jaar later nog steeds te horen. En wat is het een fijne platen. Het tweede uur van de Vremibo Afterparty met mij, Daan. Superleuk dat je er nog bij bent. Zometeen eens even bellen met de sportredactie van Rijnmond. Nigel Koek, om precies te zijn, groot talent daar. Feyenoord heeft namelijk vandaag op de rem getrapt als het gaat om gedrag van supporters online. Het loopt de spuigaten uit, werkelijk waar. En daar gaan we over praten, want hij weet er alles van. Tot die tijd, de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En wat loopt het over, hè? Zometeen een ondergewaardeerde plaat.

0: begin deze eeuw maakte U2 een album, How to Dismantle an Atomic Bomb. Hoe haal je nou een atoombom uit elkaar? Ik weet dus niet zo goed of alle liedjes op dat album dan ook een antwoord zijn op die vraag daadwerkelijk. Deze heet in ieder geval Sometimes You Can Make It On Your Own. Ja, werkt dat dan? Ik weet het niet. Ik ga niet elke dag met een atoombom om. Maar goed, het zou mogelijk een hint kunnen zijn. Welkom bij Rijnmond. Dit is de Vremibo After Party met goed nieuws uit de voetbalwereld. Het begint wel met doodsbedreigingen, gore scheldpartijen. Ook pesterijen naar andere supporters toe. Volgens steeds meer mensen komen voetballers voor een digitaal vuurpeloton te staan na een slechte wedstrijd. Feyenoord, uit Rotterdam natuurlijk, is sinds vandaag de eerste Nederlandse club met een social gedragscode voor supporters. Sportredacteur Nigel Koek weet er alles van. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Even tussendoor, jij houdt nu ook Cambuur Excelsior in de gaten voor de website van Rijnmond. 20 minuten gespeeld, hoe staat het ervoor?
1: Ja, Excelsior net op een 1-0 voorsprong gekomen door doelpunt van J.K. Jan. Ja, ook wel een belangrijk doelpunt voor Excelsior. En ja, die zullen ook de eerste competitiewedstrijd gewoon gelijk winnend willen afsluiten in de Eredivisie.
0: En terecht. Houden we in de gaten. Nigel, waarom komt Feyenoord nu precies met die gedragscode?
1: Je ziet het al langer. Vorig seizoen heb natuurlijk Feyenoord ook te maken gehad met online haat. Nadat Feyenoord werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe. Ja, toen heeft Jordan Lotomba heel veel te maken gehad met online haat. Het is ook in navolging van clubs uit de Premier League. En de KNVB heeft er ook op gereageerd toen naar aanleiding nadat Nederland werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Hebben heel veel spelers van het Nederlands elftal ook te maken gehad met heel veel racisme. En Feyenoord, ja, we zitten nu aan de aftrap aan de voorkant van een nieuw voetbalseizoen in de Eredivisie. Dus hebben ze daardoor ook nu geplaatst.
0: Ja, en met Van Persie natuurlijk de laan uitgestuurd als trainer van Feyenoord. Die heeft het ook niet makkelijk gehad, hè?
1: Nee, zeker niet. Ook veel kritiek heeft hij gehad tijdens de periode. Zeker tussen de laatste maanden.
0: Ja, dit lijntje is wel dun, kan ik me voorstellen. Want betekent dat dat je dan helemaal niks negatiefs meer mag zeggen over de club online? Hoe werkt dat precies?
1: Nou, Feyenoord maakt er wel ook een verschil in. Dat hebben ze ook verteld. Natuurlijk, emotie hoort bij het voetbal. Je mag kritiek hebben. Alleen is het natuurlijk wel gewoon een heel groot verschil tussen emotie of echt racisme en echt antisemitisme.
0: Ja, dus sommige dingen die gaan te ver. Je noemt al wat voorbeelden. Waar moet ik dan verder aan denken?
1: Hoe bedoel je?
0: Wat zijn dingen die buiten emotie vallen?
1: Nou ja, gewoon racisme. We hebben natuurlijk tijdens het WK gezien met het Nederlands elftal dat de spelers van kleur dan te maken gewoon krijgen online met racisme.
0: Ja, precies. En dat willen ze nu een klein beetje aan banden leggen.
1: Ja, tuurlijk. En met ook veel meer natuurlijk met heel veel online haat. Wat er gewoon, het is, je ziet het steeds meer natuurlijk online.
0: Het klinkt als een triest verhaal, maar eigenlijk is het natuurlijk heel goed nieuws. Hoe zijn de reacties uit de voetballerij tot nu toe?
1: Natuurlijk, Sjoerd Monsou heeft vorig jaar nadat Lotomba heel veel te maken gehad heeft met online haat, ook gereageerd, hard gereageerd, over digitale aso's zijn. De hoofdtrainer van Feyenoord vandaag, Giovanni van Bronckhorst, vertelde op de persconferentie dat hij tijdens het WK 2010 te maken heeft gehad natuurlijk met, Twitter was toen in opkomst heel erg. En heeft natuurlijk in zijn periode als trainer van Feyenoord ook te maken gehad met heel veel online haat. Zeker in de periode dat hij in zijn eerste seizoen hoofdtrainer was van Feyenoord. Dat hij 7 wedstrijden op rij in de Eredivisie verloor. En dat heeft dan impact op je gezin en op je familie. Dus zo, dat zijn de reacties die ik ook gehoord heb ook van de hoofdtrainer van Feyenoord.
0: Ja, dus daar veel positieve reacties. Stel nou dat dit nog een keer gebeurt, hè, dit gedrag. Dat natuurlijk niet goedgekeurd kan worden. Hoe gaat de club er dan tegen optreden?
1: De club ze hebben aangegeven dat ze met een AI-tool dat gaan modereren en dat natuurlijk dan op verborgen gaan zetten. En dat is wat het nu toe Feyenoord zelf ook gepubliceerd heeft op de eigen website. En zo wil de club dat wel online daar tegen gaan treden.
0: Ja, dat is ook weer iets van deze tijd. Hè? Die AI-modellen die dat allemaal in het gareel houden. Goed om te weten, Nigel. Ten slotte nog eventjes. De Stadsderby staat op het programma. De Eredivisie is net begonnen met Cambuur Excelsior. Komende zondag dus Feyenoord-Sparta. Eerste FC Rijnmond is inmiddels opgenomen en ook op tv te zien. Hoe staan beide teams daarvoor, Nigel?
1: Nou ja, Feyenoord is natuurlijk klaar voor het nieuwe seizoen. Heeft de voorbereidingen vlekkeloos afgesloten. Alle wedstrijden gewonnen. En het spreekt voor zich dat Feyenoord natuurlijk die wedstrijd gewoon wil winnen. Want dat heeft Giovanni van Bronckhorst ook gezegd. Een perfecte voorbereiding is pas perfect als je ook de eerste wedstrijd van het seizoen gaat winnen. En voor Sparta Rotterdam. Ja, Sparta heeft dit seizoen ook weer een nieuwe trainer, Rogier Meijer. En Sparta wil ook wel zich gaan bewijzen natuurlijk. Sparta kent natuurlijk na die laatste derby-overwinning in de Kuip een krankzinnig duel wat het toen was. Wonnen, soms sporten er heel goed voor in de competitie. Ze stonden in de top, in de subtop stonden geloof ik op het moment dat ze wonnen in de Kuip vorig jaar of dit jaar in januari, stonden ze vijfde. Alleen ja, daarna de laatste 9 wedstrijden won sporten er uiteindelijk maar 1 van. Dus die willen ook wel gewoon nu weer gewoon gelijk direct er staan voor dit seizoen. En of dat gaat gebeuren, gaan we zondag zien.
0: Zou Sparta dan nog kunnen verrassen, denk je?
1: Derby's kan je altijd verrassen.
0: Zo is het maar net, toch?
1: Zeker weten.
0: Nigel, dankjewel voor je verhaal. Goed nieuws dus, zo kun je het zien. Want vanaf nu wordt online haat niet meer getolereerd door Feyenoord. Ik kan alleen maar hopen dat heel veel clubs gaan volgen. Nigel, dankjewel, man.
1: Hey, tot ziens.
0: En werk ze nog met die wedstrijd.
1: Komt goed.
0: Houd voor ons in de gaten. Je kan Nigels werk teruglezen op de website.

0: 80 met Tracy Ullman en Move Over Darling.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: En we blijven hier gewoon goede muziek draaien hoor, blijf erbij. En dat hoeft natuurlijk niet in het Nederlands te zijn of in het Engels. Kan ook best in het Duits. Münchener Vrijheid. 1000 maal door hoor je nu. En zometeen een van mijn favoriete Nederlandstalige platen van het moment. Binnen nu in 4 minuutjes.

0: Probeer eens te bedenken hoeveel druk er moet liggen op zo'n meisje, op Bente Fokkens, als er al zo jong in je leven een documentaire over je wordt gemaakt. De spotlights op je staan, er wordt verwacht dat je hit na hit na hit schrijft en dat het ook gewoon nog lukt. Dit is haar nieuwste 3-2-1. Hij is ook 3 minuut 21 trouwens, leuk om erbij te vermelden. Een beetje punk-pop-influence, ik hou er ontzettend van. Ga hem luisteren, wat een artiest is dat, hè Bente?
1: Jouw muziek, jouw dag, jouw Radio Rijnmond.
2: Radio, met een grote R.
0: En dit is America.

0: Christina Aguilera en Lil Kim, Lady Marmalade. Op de vrijdagavond van Radio Rijnmond. En daar nog even dit. Ik heb de nieuwsredactie van dit programma nog eens aan het werk gezet op de late avond. Ze hebben wat nagekomen berichten waar je Vrijmibo al dan niet van opvlucht. We beginnen met Erika Terpstra. Had kansen niet, hè? Dit is veel te veel tegelijk. Dat is die poging 2. We beginnen met Erika Terpstra. Wat kan ze niet, hè? Zwemmen, de politiek in. Ze is zo goed op tv. Binnenkort wil ze zelfs weer een nieuw programma gaan maken. Maar deze week kwam ook het nieuws dat ze gaat verhuizen naar een rusthuis, om precies te zijn. Erika loopt achter een rollator en was wel een beetje toe aan deze stap, zegt ze zelf. Bij een nieuw thuis hoort ook natuurlijk nieuwe koffie. We hebben opnames van haar eerste slok.
1: De eerste indruk is romig. Heerlijk.
0: Ja, precies. Sterkte daar, Erika. Dan had het moederbedrijf van een paar grote fietsfabrikanten een slechte week. Dat moest uitstel van betaling aanvragen. Er is iets spaak gelopen op de rekening van het bedrijf. Nu is de band met een aantal klanten beschadigd. Na corona zaten ze toch al niet zo stevig in het zadel. En nu knijpt het bedrijf in de remmen. Dat is standaardprocedure voor je failliet gaat meestal. Hopelijk zorgt het voor wat verlichting. En natuurlijk nieuws uit de regio Rijnmond. Een man uit Dordrecht heeft van zijn gevangenisdirecteur een verbod op rappen gekregen. Hij zit al een tijdje in de baaiers voor niet echt gezellige misdaden en heeft deze bijzondere hobby gevonden om zijn tijd te verdoen. Naar het schijnt is hij tijdens een rechtszaak wel eens afgevoerd door de politie, omdat hij al rappende zijn verweer probeerde te doen. En nu moet hij dus zijn mond houden. Nou, goh, een rapverbod. Als meer mensen daar nou iets mee zouden kunnen doen.

Voor 9 op de vrijdagavond van Radio Rijnmond met hele fijne muziek. Van Gabriel Rios. Ik heb een boodschap voor alle muziekliefhebbers. Het is augustus en dus tijd voor muziek uit augustus. Ik herhaal, alle muziekliefhebbers, het is augustus en ik wil dus liedjes horen die met augustus te maken hebben.

0: laatste keer dat ik dan op de agenda keek was het augustus. Maar goed, prima. Weet je wat? Ga lekker in je gang. JP Cooper, als je zulke fijne liedjes maakt, dan mag het van mij. Tot zover de Vrijmibo Afterparty voor nu. Zometeen de allerfijnste muziek van de regio vanaf 9 uur. Morgen kun je opnieuw rustig wakker worden. Met Dennis Kranenburg heeft hij de Rijnmond Jukebox weer wagenwijd voor je opengezet. Met alles erin. Soul, rock'n'roll, Great American Songbook. Alles kan voorbij komen met de perfecte ochtendmix vanaf 8 uur. Zondag hoor je ook Dennis Kranenburg. Dan schreeuwt hij je wakker, denk ik, als je uitslaapt. Samen met Dennis van Eersel is hij er weer bij voor de eerste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam. Een stadsderby is dat. Mocht je het nog leuk vinden door de week, tussen 9 en half 10 bij de Boer op de 5 na 9 kun je aan meedoen. Het draait Ruud de Boer 5 platen speciaal voor jou. Kun je aan meedoen met je bedrijf, je stichting, je vereniging. Meld ze lekker aan daarvoor via radio@rijnmond.nl. Kun je een datum plannen, hartstikke leuk. Dan is jouw muziek te horen voor de hele regio. Ik ben er volgende week weer vanaf een uur of 7 met een nieuwe Vrijmibo Afterparty. Tot dan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de afterparty non-stop. Eerst het nieuws, ik ben Robert van den Heuvel. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er geparkeerd staan mogen wel naar buiten gereden worden. Eerder dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook al parkeergarage aan de Spuihaven en het Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Het Hoogheemraadschap Delfland overweegt gezuiverd rioolwater in te zetten om het waterpeil op niveau te houden. Nu vanwege de lange droogte de waterstanden blijven zakken, zoekt de instantie naar manieren om de watervoorraden aan te vullen. Voor zover bekend heeft het Hoogheemraadschap Delfland deze maatregel nog nooit eerder bekeken. De lage waterstand brengt de dijken in gevaar en zorgt ervoor dat zout water de polders kan binnendringen. En de directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst had tot deze week een openbaar account op de sportapp Strava. De hardloop- en fietsroutes van de vice-admiraal Peter Racing waren jarenlang zichtbaar via dit account. Ook kon eenvoudig zijn thuisadres achterhaald worden, dat meldt de Volkskrant. Racing vertelde tegen de krant dat hij de app had verwijderd, maar vergeten was om ook zijn account te verwijderen. Inmiddels is het gebeurd en is Peter Racing niet meer vindbaar tijdens het hardlopen. Het weer, vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten wordt het zo'n 25 tot 29 graden. Dus morgen zonnig, maar later kan er wat sluierbewolking het land indrijven. Dat was nieuws, meer nieuws in de app of op rijnmond.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Robert van den Heuvel met het nieuws van Rijnmond. Na het pretpark Spelen bij Beelen is brand uitgebroken. Rond 9 uur 's avonds is het vuur ontstaan in een berg bouwafval van het recyclingsbedrijf naast het park in Rotterdam-Sjaarloos. Bij de brand komt veel rook vrij die in een groot deel van de stad is te zien. De brandweer is druk bezig met blussen. Of het park zelf gevaar loopt is niet te zeggen. De brandweer adviseert mensen in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten gereden worden. Eerder dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook een parkeergarage aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het Hoogheemraadschap Delfland overweegt om gezuiverd rioolwater in te zetten om het waterpeil op niveau te houden. Nu vanwege de lange droogte de waterstanden blijven zakken, zoekt de instantie naar manieren om de watervoorraden aan te vullen. Voor zover bekend heeft het Hoogheemraadschap Delfland deze maatregel nog nooit eerder bekeken. De lage waterstand brengt dijken in gevaar en zorgt ervoor dat zout water de polders kan binnendringen. Een jonge migrant is omgekomen toen hij met een paraglider de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. De man belandde tijdens zijn poging in zee. De Spaanse politie kon snel ter plaatse, maar bij aankomst bleek de man al te zijn overleden. Vorige week bestormden zo'n 78.000 migranten Ceuta. Bij de bestorming via de zee kwamen tientallen mensen om het leven. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur tussen de 9 en 13 graden en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen is het zonnig. Later op de middag kan wel wat sluierbewolking het land indrijven. Het wordt tussen de 25 en 29 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws in de app of op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
2: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.